Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Het is 10:00.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, I love it.
2: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I love it.
2: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TNCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, I love it. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. TNCU keeping us in touch.
0: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten.

0: gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
1: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte pret. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
2: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
3: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
2: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
3: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
2: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
3: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
2: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
4: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
5: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Alleluia, wonderbare Vader, ook men met de jongeren van Suriname voor die genade troon, o Heer. Vader, ook met de jongeren heb je een bijzonder plan. Ja, Heer, uw ogen is op hun gericht, o Heer. Velen zijn zich niet van bewust. Maar Heer, we brengen ze voor uw genade troon, mijn God. Heer, breng bezoeking aan deze jongeren. Maak ze bewust, o Heer, dat u van ze houdt en dat u ook met hun een plan hebt, mijn God. Jongeren die te midden van allerlei verleidingen om zich heen wandelen, o God, Heer. Ja, de verleidingen die hun menigmaal brengen de verkeerde richting op, o God, Heer. Ja, in het bijzonder de mobiele technologie, o God, Heer. Vader, wat zich verdiepen in allerlei mysterieuze zaken. Dingen die ze steeds meer op het verkeerde pad brengen, o God, Heer. We zien wat er gebeurt met vele jongeren die ze verslaafd zijn aan de mobiele technologie, Vader, Heer. De mobiele telefoons, o Heer, waar ze vrijwel 24 uur verzeild zijn. Maar Heer, we brengen ze voor uw genade troon, o mijn God, Heer. Vader, we brengen bezoeking aan ze, o Heer. Hij brengt een mindset, o God, Heer, in het binnenste, o Vader. Maak ze bewust, Heer, dat hij van ze houdt, o Heer. Dat er een weg is, Vader, een weg van leven, een weg van overwinning. Een weg van hoop, Vader. Ja, wij worden vaak opgeschrikt, mijn God. Met vele jongeren die op het punt staan een einde te brengen aan hun leven, o God, Heer. In de bloei van hun leven, o Heer. Vader, Heer, bezoek ze, Vader, Heer. Ja, Heer, u kent problemen van vele van de jongeren, Heer. En vaak gaan ze het zoeken de verkeerde wijze. Ze gaan naar het verkeerde pad, mijn God. Maar, Heer, breng een keer in hun gedachtegang, o Heer. Breng een keer, Vader, Heer, in hetgeen ze voornemens zijn te doen om het de verkeerde richting op te gaan. Vader, Heer, we verblijden ons de vele jongeren die zich verbeurs van zijn en de juiste keuze maken om u te volgen, Heer. Vader, help hen ook dat ze niet verzeild raken in verleidingen en dat ze terugvallen in het oude verleden, in de duisternis. Velen, o Heer, die u hebt gehaald, uit de duisternis hem geplaatst hebt in het licht. Vader, we bidden dat ze een voorbeeld zijn. En blijven voor hun leeftijd genoten, o God, Heer. Zij die u dienen, mijn God, met heel hun hart. Ja, Vader, de wederom geboren jonger christen, jongere Vader, dat ze een voorbeeld blijven, mijn God. En ze blijven beijveren, Vader, voor hun leeftijd genoten. Blijven bidden en een licht zijn, Vader, in hun omgeving. Op school, mijn God, maar ook thuis, o God, Heer. Help ze dat ze niet aangevallen worden door de boze Vader, Heer, door allerlei omstandigheden. Maar we brengen ze voor uw genade troon, dat ze een licht mogen zijn en blijven, en zich blijven beijveren om de weg van heil en voorspoed te blijven volgen, mijn God, Heer. Help ze om standvastig te zijn. Help ze om steeds waarde zich te beijveren, om een gemeenschap met u te behouden en te bevorderen, Heer. Ja, Heer, een weg van overwinning, mijn God, Heer. En dat ook alles wat zij ondernemen zullen, mag gelukken, o God, Heer. Het zij op school, thuis of waar dan ook, mijn God. Dat ze blijven het licht voor u, o God, Heer. En dat ze alles wat ze zullen doen, tot eer en glorie van uw naam mogen zijn. En zo leggen we ze in uw handen, o God, Heer. Zowel gelovige jongeren als ongelovige, mijn God, want die houdt van ze allemaal. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

Heere, dank u wel. Geprezen zij uw wonderbare naam. Geprezen zij uw grote en almachtige naam. Koning der koningen, wonderbare raadsman, vredevorst. Ik dank u wel, Heere, dat het uw wil is. Heere, dat ik zo met de geestelijke leiders van dit land Suriname voor uw genade troon mogen komen. Dank u wel voor de leiders in de vijfvoudige bediening. Mijn God, Heere, dat ze op u afgestemd mogen zijn. Heere, dat hun geloof niet bestaat, berust op wijsheid van mensen, maar op uw kracht. Kracht van God. Dank u dat zij die door de geest Gods, o mijn God, hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen, niet op vlees vertrouwen, want dat ze met de kennis vervuld mogen worden, met de rechte kennis, o u, van u in alle wijsheid, geestelijke inzicht. Oh, halleluja. Om de Heere waardig te wandelen. Dank u, Jezus. Hem die alles te behagen. U in alles te behagen. In alle goed werk vrucht te dragen. En op te wassen in de rechte kennis van God. Oh, in alle kracht bekrachtig mogen zijn. Naar de kracht zijn heerlijkheid. O, tot alle volharding en geduld. Dat ze Gods dienaar mogen zijn krachtens de bediening die door God is toevertrouwd aan hun. Zij het woord Gods hun de weg mag banen. En dat zij de gemeente mogen onderwijzen, opwassen tot volle wasdom. Ja, Heere. De Heere te volgen, om de Heere oprecht te dienen, om de Heere recht te kennen, die de wil van God te doen in alle heiligheid mogen verlichten, de ogen des harten te mogen hebben, verlichten de ogen des verstand, om te weten waar het op neerkomt. Heere, dank u wel. Dank u wel, God. O, ten aller tijden, o, dat ze u mogen danken en hun geloof mag toenemen. De belofte van de Heeren hun mag volgen en bewijs van het rechtvaardige oordeel God. O, moeten verblijden, bidden zonder ophouden, dat ze zich onthouden van alle soort van kwaad. O, het spoor waar de geestelijke letters achter uw woord. Heere, mijn God, krachtig. Heere, uw kracht, Heere, mijn God en Vader. Heere, dit land, o mijn God, voor u te over te nemen. Heere, dit land voor u tot rechte kennis te brengen. Heere, dit land, Suriname, o mijn God en Vader, Heere, te mogen, ja, winnen voor u, mijn God. Heere, omdat uw naam verheerlijk wordt. Opdat uw naam verhoogd wordt, mijn God. Ja, Heere, onze geestelijke leiders. Heere, mijn God, het zij van bishops. Heere, het zij senior pastors. Het zij pastors, het zijn ouderlingen. Heere, mijn God, in de naam van Jezus. O, evangelisten. O, in Jezus' naam. Heere, dat ze goed te werk mogen zijn. Goed te werk mogen gaan. O, in Jezus' naam. Wees genadig. Wees hun genadig, Heere, mijn God, Vader. Heere, dat u het bent, o, mijn God, die hen. Heere, om u nog meer te kennen, dat u bent mijn God en Vader die u leidt. Heere, leid hen op de weg, de spoor die ze moeten volgen om daarop te blijven, mijn God. Heere, en het gaat om uw evangelie. Het gaat om u en u alleen, mijn God en Vader. En dank u wel. Heer, dank u wel voor dit gebed. U zegt, bid zonder op.

0: ouder. En u zegt, bid dat gij niet in verzoeking komt. Heer, ik bid zonder ophouden in Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Een vader, goedemorgen, een liefde. Barwala Malawan blessie. Odi de manting in de naam van koning Jezus de Christus. Met dat galogarantangie dat me brieven dat die wan blessie net die en dat je wiki boom in Jezus neemt. Make me biggie. Vader in de hemel, met dat je grantangie voet die de maatschap grantangie galo van nachtres diepsa. Uw aai die bede na witap. Ik brief galo die bescherm u. En met dat je grantangie dat die. Ik bless de moro fara in adi. En met jou bless, met jou genade voor de Nauwtapo en Abraham. U een bijzonder uw woord. We dragen op u aan de Nauwtapo. En dat voor u als een deel tot opbouw. Dat om ons in die geest. In Jezus' naam. Amen. De liefde, met jou gado grantangi. Voor u de manting. En we lopen altijd waar ik heb. Maandag waren we bezig. Naar een gehoor. A jere voor een woord voor gado. En dinsdag, we bedank Abra, kan toetsen, zei u jere. En isde, we bedank Abra, kan doen, hetgeen zei u jere in toetsen, dat u moest doen. En nou, today, we want voor gemorre fara. En we want trappies te de Abra, apis voor a geloof. We want tegen te de manting dat wees geen woorden, maar daders van het woord. Ja, wees geen hoorder, maar daders van het woord. Ik wil ook een tekst in Matthäus 7, vers 21. Dat de Heer zegt, aan alles maar die tak masra of een jali biftego. Maar dat is masra, ik doe dat we niet goed gaan. Dus bij God is het belangrijk dat wij niet alleen praten, maar dat wij ook moeten doen. En wat moeten wij doen? De wil des Heeren. Ja, men moet kunnen zien dat hetgeen wat je gehoord hebt, je hebt het toegepast in jouw leven en het heeft vruchten afgeworpen. Vroeger moest je naar Abribi Libi voor mij, naar jou geliefde. En wanneer wij echt, te wieden echt naar Abribi, te wieden echt naar Abribi, en we hebben vermaan ook toe is de, dat, desma die tak de draaide Libi, de naar Abribi, nog bon naar Bonoma. Nog een lees handpalen, nog een pandit, doe bepaalde dingen niet. Ik denk maar naar Gado, ik moet hoor abribi libi. Ja, eens heb ik een uitspraak gehoord dat eens gered, altijd gered. Ik weet zelf niet van waar het komt. Maar in die optiek zou je bedoelen naar dat, dan vind ik het toch een beetje verkeerd. En we want dat Abribilibi na wan sansa altijd minang hij moet poetsen. We moeten altijd bezig ermee zijn. Daarom moeten we vaker onze samenkomsten bezoeken. De Bijbel zegt, verzuim uw eigen bijeenkomst niet. We moeten de diensten bezoeken. We moeten de diensten blijven bezoeken. We moeten gehoorzaam zijn naar Gods woord. Maar ook gehoorzaam om ons tegenover onze leiders. Ja, om de gehoorzaam. Maar en je nou een bribisma, je draai libi en je tak je nou een bribisma. Vroeg toe, o de fu shi, o de shi. En wat de sani, teme je tak vroeg toe, o de shi, na abribi libi. We shi in Joshua hoofdstuk 1, vers 8. Joshua hoofdstuk 1, vers 8, dabe masra, betak dabe masra galo en strevi, betak na Joshua baka de Moses bedede. En dan heb ik Jozua instructie. En wanneer zijn jij betekent Jozua, lezen we vanochtend. Er staat geschreven, dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Geschreven is. Want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en gij zult voorspoedig zijn. Attaki al wetboek. De leefregels moet u toepassen. U moet rekening ermee houden. U moet hoor rekening aan de leefregels. En tegen dat hij, dat Yoshi, dat hij, je succesvol na je passie. Je succesvol in de libidische. En geliefde, ik geloof dat if we hoor rekening naar de leefregels, naar de wetten voor God, naar de instructies die ik geef aan jou, dat ze voorspoedig zijn in alle medici. Dan unavugo hashwa en dualosani, want de sandat ook to epot win a probleem. De sandat epot win a probleem wanneer wij iets willen bereiken met onze eigen kracht, dan gaan wij dingen doen. Dan gaan wij manipuleren. Dan gaan wij oplichten. Dan gaan wij heel wat dingen doen die nog strook dan een abribilibi, dat we omissen. Maar de Bijbel roept je op dat soort dingen. Dat een wetboek voor God, de leefregels, hoe nog misdenken. Want als tegen Joshua, dat dan zult gij vooruit gaan. U zult slagen. Het zal goed gaan. Je zal succes boeken. Ja? Met andere woorden, zegen op je levensweg. Geestelijk groei. De dingen zullen te zien zijn. Als u hoort rekening naar de leefregels, zegt God, ik draag me naar je op. A Bible book, they are compound.

dat hij moet lezen en in passen toe. Ik heb niet zo lang terug een ijskast gekocht. En ik denk een paar weken terug. En dan loop ik op een ijskast. Dan zie je een boekje. En ik denk, hé, dit is nou een boekje. Zou je maar doen, een handleider voor een ijskast. Ik ga het willen geloven. Dus een ijskast, ik heb het alleen gebruik genomen. En pas na maanden, ben ik loop een boekje. En dat is wat wij doen, vaker. Soms je bij je telefoon en je denkt van ja, nou, het is maar een boekje. Zolang je put je simkaart de rest, wat, je kan bellen, je kan appen, je kan Facebooken, dan is het al goed. Maar instructie, de in een boek, eigenlijk zou je hem lezen. Het probleem ook komt op een telefoon, dat je kiest de instructie, trouwens niet allemaal. Maar wat ik hiermee wil zeggen, is dat de Bijbel, een Bijbel, de kompas, daarom heb je een woord of God in preekie, je moet zeggen, arki a word of God. In toetsing en in doos a word of God taki fi do. En baka dat hij yoshi froktu. Dus if he was je froktu, dat ibri bilibi moest abi froktu, je kunt niemand kwalijk nemen wanneer het u niet goed gaat. Je kunt geen vinger wijzen. Want Joshua 1 vers 8, en leer je dat a word of God, if we want dat olibi de voorspoedig, als wij willen slagen in het leven, als we even want dat aan ons going boom, we willen succes zijn, dan we willen gisteren goede oog, dan een wetboek voor God nog moet komen naar wie. Maar 1 Kronieken hoofdstuk 4 vers 10, dat is een beetje voor een man die ja best. 1 Kronieken hoofdstuk 4 vers 10, wil ik met u lezen vanochtend. 1 Kronieken hoofdstuk 4 vers 10, halleluja. Dank Jezus. Dan zie en we lezen. Ik hoop dat je leest mee. Waardoor je ook kunt toetsen. Het staat geschreven. Jabes nu riep de God van Israël aan. Met de woorden. Wil mij toch overvloedig zegenen. En mijn gebied vergroten. Laat uw hand met mij zijn. Weer van mij het kwade. Zodat mij geen smart treft. En grond. En God schonk wat hij had gevraagd. Jabes. Eigenlijk heb je Luca geboren voor Amandisi. Dat we zien van mijn geboren zo mooi zijn. En zo je ziet dat Jabes ook toe bij moeite in die alibi. Hij had moeite. Maar toch een biggie en een kar naar Gado. Een actie voor Gado blessing. Een actie voor Gado gain. En aan het einde van biggie we staken Gado gain naar Jabes. God of blessing, God of gina in. En zo mijn brief dat God ook toe een jere a begif me dan a you. God ook toe one jere en a one langa wa anu give me fuka jepui. Waardoor un a go suche en ploege, maar Jabes bebribi, a bebribi dat ey, if mi karna a God of disi, mo fen wa oplossing. If mi karna a God of disi, mo fen wa lusu. Look, want je hebt mensen die werken dag en nacht, toch de nation want lose, toch de nation want doorbraak. Me want bemoedigen die de manting. Kar na Gado. En vooral Gado ook je strategie. Gado ook sorry fa ik kan abi. Gado ook sorry fa ik kan kissy. En de idee is de other vers. Me begi Gado die de manting dat Gado ook je want smart want business idee. Me begi Gado die de manting dat God ook give ons maar strategie hoe eruit te komen waarin u vast zit. Me begi God ook die de manting dat God ook zegt u koni nanga sabi. Vaf go om nanga ibrisansa agi u toe. En wat je al hebt, dat ik kan vermeerder, maar dat ik dat die wang, maar ik kan praten ook toe nanga trouwen. Amam disi, ya bes amam begi. Omdat amam be bribi, dat God ook piki a begi. Geliefde aan de Assem Gado. Assem Gado van Oude Testament. De Assem Gado van Nieuwe Testament. En Assem Gado van Nieuwe Testament. De Gado ook toe voor de toekomst. Ik echt ben aan jou dat wij moeten bidden. Geliefde. Mitrappen, punt 2. Dus nogmaals, punt 1. Is dat een geloof zal vruchten afwerpen. Je schrijft je ook niet voor een bribilibi. Als je bribilibi is stabiel. Je bribilibi is stabiel en standvastig in Christus. Je schiet daar. Je schrijft ook niet voor je eigen
que l'on se lève, ça y

0: maar in Christus Jezus. A eerstes maar die opbrieven, if je geloofde oprecht en goed naar in gado, je ode a eerstes maar die o ervaar bungfu a bribi libi disi. Punt 2. Anderen zullen ook ervan genieten. Hey, los van dat je geniet voor a bung bribi libi naar in gado, trouwen ook toe geniet voor a bribi libi disi. Handelingen 20 vers 35. Handelingen 20 vers 35. A tekst die zie is sorry. Dank je Jezus. Het is zaliger te geven. Halleluja, halleluja. Handelingen 20 vers 35. Mijn brief dat was mijn lees. Dan heb ik met de man ding. Zodat je kunt toetsen. Halleluja. Hier staat geschreven. Ja, ik heb het. Ik heb u alles getoond dat men door te arbeiden zich de zwakken moet aantrekken en zich de woorden van de Heer Jezus herinneren, die zelf gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Blessie de tapagi, prijs God, dat want taki, te you, de ini abribilibi. En je bouw een boom bribilibi op naar een gado. Je bribilibi, je ziet de vrucht van bribilibi dat hij. Soms oude financieel, soms oude het materiële, maar soms ook toe, akade je gezondheid. Soms akade rust naar een vrede naar in je libi. Rust naar een vrede naar in je osso. Gado me begi to the mountain. Dat rust na vrede eko in was ma osso. Me begi to the mountain. Dat rust na vrede eko in was ma ati. Gado me begi to the mountain. Dat rust na vrede sade in uw omgeving. Rust na vrede sade na in uw kondre. Halleluja. Abel boeken dan hier. U komt tot geloof. Het zal te zien zijn. En anderen zullen ervan genieten. Ja? Tras maar ook geniet ving. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Ja, wanneer wij praten over geven, dan denken de meeste mensen aan geld. Maar het hoeft alleen om geld te zijn, te gaan. En dan gaan we om money. Soms ik kan geven wat bemoedigingswoord, prijs God. Ik moet was maar te de man ding, bemoedig als maar. Soms ik kan dit tak je begi geven als maar. Ik moet was maar te de accent. Soms ik kan begi geven, begi naar als maar. Hey, als maar dat zeker, wat dat is zo als maar, met God bless als maar die zie. Ik kan give ons maar help op de hand. Maar ook, ik kan ook wel luisteren oor naar ons maar. Maar ook nu, ik kan give one daad van liefde, zonder om iets terug te verwachten. Liefde, met God je poeno. Dat kan ook de one hoorders who are word, maar ook daders. Zodat abribi libi fui, kan de ook tot blessing in trouwen. Gado masra met aki grand time for the mountain. Je primi gado, dat u bribi libi kan de tot blessing in trouwen. Als hij tot zegen gide mi masra. We begin dat ibro aan die arke woord to disi gado, sa passe to in de libi, en dat as a she grow. Den dan hou mi masra, bescherm mi tegen gevaar, na amal voor dat vijand. En make you blessing that we tapu in Jesus' name. So me bless you, me bless ibro, me bless you, name for that. Dat begin en dat santa je. De blessie in Jezus naam. Amen. Geliefde, tot een volgende keer. God zegen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

0: keep listening to Shalom. Ik ben Ruth Koyna. God bless you.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
1: Liefste tata, Scrivi. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik in om een phone voor Chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oog. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Su.
5: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
6: Zranazani, Naskip, Naviu.
7: Connected alase.
5: Internetten, vast bellen. Mobiel data en mobiel bellen.
7: Connected alase.
5: Connected na osso, affordable for you.
7: Yeah, yeah.
5: Connected na broko. Met Tiri's Your Business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro. Online plus Larry is lobby.
7: Connected alase. Enjoy affordable connectivity.
5: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
8: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

0: Happy beautiful morning, geliefde Rhapsody time, blessing time. Onze thema vandaag is: uw geest is de heiligste plaats. En in 1 Korinthe 3 vers 16 is onze thematekst: weet u niet dat u de tempel van God bent en dat de geest van God in u woont? Halleluja. In het Oude Testament, geliefde, had de tempel 3 verschillende secties. Er was de buitenste hof waar offers werden gebracht. Er was de heilige plaats waar de priesters dienden. En er was het binnenste of innerlijke deel dat de allerheiligste plaats of het heilige der heiligen werd genoemd. Dit innerlijke heiligdom werd gescheiden door een dikke sluier en alleen de hoge priesters konden binnenkomen. En dat slechts maar 1 keer per jaar. Het was de plaats van Gods almachtige aanwezigheid. Halleluja. Daar stond de ark van het verbond met de genade zetel overschaduwd door de cherubijnen van glorie. Halleluja. Toen de hoge priesters binnenkwam met het bloed van het offer, stond hij voor Gods aangezicht, waar zijn heerlijkheid werd geopenbaard. De mensen hebben het nooit gezien. Zelfs de priesters konden niet naar binnen. Toch was dit niet alleen een religieuze structuur. Het was een beeld van iets veel groters. De Bijbel zegt dat u de tempel van God bent. Dit betekent dat de rangschikking van het Oude Testament de opnieuw gecreëerde menselijke persoon symboliseert. De buitenste hof, vertegenwoordigt het lichaam. De heilige plaats vertegenwoordigt de ziel en de allerheiligste plaats vertegenwoordigt uw geest. Halleluja. Nu wordt de openbaring persoonlijk, geliefde. Uw geest is het heilige der heiligen. Dat is waar God woont. De aanwezigheid, halleluja, wauw, die ooit verborgen was achter de sluier, zit in uw geliefde. Zoals de Bijbel zegt, uw lichaam is de tempel van de Heilige Geest die in u is. 1 Korinthe 6 vers 19. In de Oude Testament benaderde de hoge priesters God van buitenaf. Maar nu is alles veranderd, geliefde. Die bediening zit in u. Bij de Heilige Geest is Gods aanwezigheid actief in uw geest. Zijn woord is in uw hart, lieve mensen. Zijn glorie zit in u. Het koninkrijk van God is in uw geest, lieve mensen. Lucas 17, vers 21. Vaak was in het Oude Testament de glorie van God zo sterk dat het zich uitstrekte tot de heilige plaats waar de priesters waren. Maar zelf toen konden ze niet verder gaan dan de sluier. Maar vandaag de dag is er geen sluier meer, geliefde. U bent het heiligdom. U bent Gods woonplaats. Dit verandert alles, geliefde. U probeert God niet ergens ver weg te bereiken. U kijkt niet naar buiten, naar zijn aanwezigheid. Zijn aanwezigheid is in uw geest, geliefde. Dat is waar hij spreekt. Daar leidt hij en zijn kracht en glorie manifesteert. Word bewust van deze waarheid, geliefde broeders en zusters. Wanneer u bidt, probeer niet in Gods aanwezigheid te komen. Nee, u bidt in zijn aanwezigheid, omdat u zijn aanwezigheid draagt. Als u richting zoekt, kijk dan niet om u heen. U kijkt naar binnen, lief vanuit zijn aanwezigheid, geliefde. Nodig niet iedere keer de Heilige Geest uit om te komen in u. Hij woont in u, geliefde. De Bijbel zegt dat hij in u is gekomen. De Bijbel zegt dat onze Heer Jezus de Vader zou bidden. Zodat de Heilige Geest zal komen. Die niet gaat blijven voor 1 dag en terug gaat. Maar hij zal blijven voor eeuwig, geliefde. Halleluja. O, dank u, Heer. O, dank u, Vader.
1: Geliefde, dat we zullen samen het gebed doen vandaag. U zegt mij na, lieve vader, ik dank u dat u mij tot uw lievende tempel hebt gemaakt. Ik ben me ervan bewust dat uw aanwezigheid in mijn geest woont. En van binnenuit ontvang ik begeleiding, kracht en richting. Ik leef vanuit mijn geest. Druk uw glorie en rechtvaardigheid uit. En ik beïnvloed mijn wereld met het evangelie in Jezus' wonderbaarlijke naam. En u zegt samen met mij, amen. Halleluja. Geliefde, dit is het meditatie. En nog eens een keer lezen waard, geliefde. De geest van God is in ons. Ons lichaam is de heilige plek. U bent het heiligdom. U bent Gods woonplaats, geliefde. Er is geen sluier meer. Wees u bewust hiervan, geliefde. Nogmaals bedankt, geliefde, voor het willen meedoen vanmorgen met deze krachtige, bijzondere touching rhapsody. En als u de rhapsody op uw situatie krijgt, mag u gerust het thema sturen. Uw geest is de heiligste plaats. Naar 8646446. Geliefde, als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom. Aan de ringweg Noord 110. We kijken uit naar u. Ik ben Michelle Afzinde van Christ Embassy. Ik groet u. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf. En ook voor de ander. Tot de volgende dag.
2: Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Johan Amelo. En ik woon op Plantage Assembo in het district Para. En ook hier op Assembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

0: 6 uur.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Geef ons heden. Ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Mevarechecha Adonai Vishum Recha. Ya'er Adonai Panavelecha Vechunika. Isa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Een hele goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, lieve luisteraars. Shalom, familie, shalom, shalom. Het is weer opnieuw genade dat de Heer ons geschonken heeft. En dat wij vanmorgen mogen opstaan. En dat wij de radio mogen aandoen en mogen horen en luisteren. Een nieuwe editie. Een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending van het programma The Morning Move. Mijn naam is Ian Mourassim en ik ben vandaag uw presentator. Het is alleen maar genade op genade. Dus alle eer aan de Heer. Zo glory, nanga grani gimasra. En met dat garotangi takti de manding mikande na inu mindri. Halleluja. Ja, dus het is vandaag 3 september. En het is momenteel 6:08. En het is weer tijd om een nieuwe editie aan u te presenteren. En de Heer is zeer te prijzen daarvoor. Mooi zo. Ik hoop dat u wakker bent. Ik hoop dat u reeds uw koffie aan het drinken bent. Of u heeft hem al gedronken. Misschien bent u nog bezig zich klaar te maken voor het werk. Ik kan niet zeggen voor school, want de Ching op vakantie. En ze genieten zeker ervan. En ik verwacht niet van ze dat ze vroeg opstaan. Zo'n vakantie om naar de radio te gaan luisteren. tenzij je flinke jeugdige hebt. Die zeggen van, hey, nou, een weekje vroeg om ook op biggie. Maar ja, laten we dat in het midden laten. Maar nogmaals een hele goede morgen, goede morgen. Ik ben blij om weer hier te mogen zijn. Na een heel lange periode van, heel lange periode. Een korte periode, een weekje ongeveer, mag ik weer in uw midden zijn. Gisteren begonnen en vandaag de tweede dag na mijn vakantie. Ik ben nog een beetje in de vakantiestemming. En ik denk dat dat mag, toch? Ai. Zo. Welkom nogmaals op deze mooie donderdagochtend. Hier onder 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. Ik wil u vragen om, voordat ik ga beginnen met mijn bemoediging. 6:15, precies over 5 minuten. Vraag ik u toch even een WhatsApp bericht te sturen. Laat weten van waar u uit luistert. Laat weten als u al wakker bent. Laat weten als de uitzending helder is. Just let us know. Op het nummer 875-5358. Nogmaals 875-5358. Als u nog nooit een bericht gestuurd hebt. Misschien is het toch even tijd om even te laten weten van, hey, ik luister al een tijdje. Ik reageer niet op WhatsApp. Dat komt vanwege de drukte. Maar vandaag heb ik toch nog even tijd. Dus ik reageer even snel op het nummer 875-5358. Nou, als u dan uw WhatsApp gestuurd hebt, dan kom ik dan om 6:15 terug bij u om samen met u radio te maken. Om elkaar, laten we elkaar bemoedigen vanmorgen. Ja, we gaan even luisteren naar Guillermo Farnold met het nummer Kado Fumi. Tot zo.

Yes, Jesus, you did a God for me. Mm-hmm. Alleen Jezus is mijn God. Niemand anders, niets anders. Dan zo Jezus Christus, de Wicado. En we mogen de Heer heel hartelijk danken dat we zijn kinderen mogen zijn. Want het is echt wel genade, genade, genade, genade. Dat wij deel mogen uitmaken van zijn plan. Dat wij zoonschap hebben ontvangen. Dus dank u, Jezus. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe editie van The Morning Move. Het is inmiddels 6:15 geweest. Dat wil zeggen dat we dus dan overgaan tot de bemoediging van vanmorgen, de overdenking. Ik wil u danken voor het sturen van een WhatsApp bericht. Nogmaals een hele goede morgen aan degene die een WhatsApp bericht gestuurd hebben. Hebt u dat nog niet gedaan? Mag u dat nog steeds doen op het nummer 875-5358. En waarover gaan we vanmorgen praten? Die titel van onze bemoediging van vanmorgen is: De storm brengt mij omhoog. De storm brengt mij omhoog. Nou, natuurlijk ga ik dat uitleggen. En ik denk dat u het al ooit hebt gehoord, het verhaal of de vergelijking. En het is ook een van mijn favoriete dieren. En dat is dus de arend. Sinds ik eigenlijk tot bekering ben gekomen, heb ik een soort liefde gehad of een bewondering gehad voor de arend. De eagle. Misschien ook omdat er vaker profetieën zijn uitgesproken over mijn leven dat te maken heeft met een arend. Dus analist de Meshua Arend, of het nou op Facebook is, op YouTube, dan voel ik me gelijk, hey, die is Namija. En een arend, die wordt eigenlijk blij wanneer er stormen komen. Wist u dat? Volgens mij is de arend de enige dier die blij wordt wanneer er een storm komt. Omdat hij dan op de winden, te midden van de storm, vliegt. En hij hoeft eigenlijk dan niet meer te wapperen met zijn vleugels. Maar hij kan rusten op de winden. En de winden brengen hem omhoog. Dus hij heeft eigenlijk niets te doen. Hij hoeft alleen maar te zweven op de wind. En het brengt mij gelijk naar het gedeelte van Paulus in 2 Korintiërs. Waar Paulus zegt. Ik ga hem even tevoorschijn. Paulus zegt in 2 Korintiërs 12. Laten we vanaf vers 9 lezen. En vers 9 die zegt: En hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg. Hij met hoofdletter. Dus de Heer Jezus heeft aan Paulus gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een welbehagen, vers 10. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Wat een denkwijze van Paulus, hè?
wij zouden eerder zeggen van Saire mi mit de sanision. Storm tap storm tap storm. Analyse mim lijden zo. Elke dag is er wat. Ik ben er al moe van. En dan klagen we bij de Heere. Masra. Lukus eip sangami. Lukus a satan eip doe mi libi. Amai rigeri mi libi. Dan word ik ziek. Dan wordt dit, dan wordt zo, dan wordt dat, dan gebeurt zo. Om in Sanepsa. Dan doet de ene me pijn aan het werk vanwege mijn geloof in Christus. Maar Paulus had een hele andere denkwijze. En hij zegt: daarom heb ik een welbehagen in zwakheden. Het is storm ik kom. Wanneer er dingen op mijn pad komen, dan word ik blij. Paulus is niet normaal. Want ook ik, dan neem ik even een paar stapjes terug. Want wij als mensen willen heel vooral als gelovigen, we willen heel graag een comfortabel leven hebben. Een comfortabel leven leiden. We willen niet lijden. Ja toch? Maar de Heer Jezus Christus zegt dat we onze eigen kruis moeten oprapen of moeten dragen. En dat wil zeggen dat wij gaan moeten lijden. Paulus zegt ook, of hij ziet het lijden als het eens zijn met de Heer, precies zoals de Heer Jezus Christus heeft geleden. Alsof hij dan de Heer beter leert kennen. Want ja, inderdaad. We zullen nooit weten precies hoe het zal zijn geweest voor de Heer Jezus, de pijn dat hij moest dragen en de leed dat hij moest doorstaan. Maar wanneer je ooit in een situatie bent en je leidt, dan vraag je wel af van hey, de Heer Jezus is ook hierdoor gegaan. En Paulus, die komt met een denkwijze of een houding, een opstelling, een attitude van hey, niet alleen in mijn goede tijden, niet alleen wanneer het goed gaat, is de Heer waardig te prijzen. Is het belangrijk om bij de Heer te zijn. Maar ook wanneer het niet goed gaat, ook wanneer het moeilijk gaat in mijn leven. Wanneer mensen mij vervolgen, wanneer mensen me pesten, wanneer ik zwak ben, wanneer ik ziek ben, wanneer het helemaal niet goed gaat, wanneer het niet gaat zoals ik dat wens, zoals ik dat wil. En juist in die situaties verheug ik me, opdat de kracht van Christus over mij komen. Opdat de winden waardoor ik heen moet gaan mij omhoog brengen. Weet u, het is een gelegenheid voor God om zich te laten, ja, ik zou niet zeggen bewijzen, maar het is een gelegenheid voor God om zijn almacht te laten zien in tijden van nood. Want ik weet niet als u het heeft gemerkt of naar Miuwang, misschien heb ik het verkeerd. Maar als ik kijk naar de Bijbel, dan lijkt het erop, alsof God een God is die op de laatste moment wacht. Of op een moment wacht waarbij je helemaal niet meer kan om in te grijpen. Alleen om je te bewijzen van, hey,
Je kan het niet alleen. Of jij bent het. Jij bent niet degene die het doet. Maar ik ben degene. Ik ben de God. En dat begreep Paulus dus. Want hij zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want dan is de kracht van Jezus over mij. Want weet u, mijn broeder, mijn zuster, u bent nooit alleen. En u gaat de macht van de Heer Jezus Christus het meest kunnen proeven, het meest kunnen zien wanneer het niet goed gaat in uw leven. Wanneer u ziek bent misschien. Wanneer u zwak bent en moe bent. En als een arend na zo lang vliegen misschien. En hij is moe. Alles gaat goed, alles gaat smooth. En hij ziet een storm opkomen, dan wordt hij blij. Dan moet ik, nou ik kan rust toe. Nu kan ik rusten. Want nu kan ik op de winden zweven. Maar wij hebben juist iets van Lukuan Sanjayo. Abram fiets mi broko yo. A wagif mi yo. Min is op sang op sang a machine van wagiere. Dat je begint klagen. Na die, na dat. Maar als Paulus handelde, dan zou het lijken op. Hey, awagi broko. Lukuan Sanjayo masra odu. Kijk wat de Heer gaat doen hoor. Lukun, mini spang. Het is nog een kans. Het is nog een getuigenis is op komst. Nog een getuigenis zal ik hebben om over te praten. Je weet het niet nog. Ik ga of me begeren. Als ik naar Tintor ga, jongen. Paulus nam meer paniek. En Paulus heeft zoveel dingen meegemaakt in zijn leven. Dingen die. De San zou je niet naar Lolo zijn. De mij van Paulus. Mishandel Paulus. Schrotte Paulus om mijn lezen. Paulus gaat van de ene stad naar de andere stad. Schip. Abotoving. Kanti om mijn lezen. Noem maar op. Vervolg. Smaai Lombaka Paulus. Wankier Paulus. Ooit wama Lombaka Juf Kiri. Dat jij klagen. En ik zeg niet dat de dingen die wij meemaken niet zwaar zijn. Maar ik geef u alleen een indicatie van hoe Paulus dacht. En de voorbeelden die wij kunnen nemen van Paulus. Het is niet makkelijk. Het is heel makkelijk gezegd dan gedaan. Maar het is wat de Heer van ons verlangt. De attitude. Om juist blij te zijn. Wanneer het niet goed gaat. Blij in de zin. Dat je er naar uitkijkt. Van hoe de Heer gaat bewegen. In uw leven. In af paniek. Want in Jesaja 41 vers 10 staat geschreven. Wat staat er daar geschreven? Vrees niet. No vrede. Want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn heel rijke rechterhand. En als de Heer dit aan ons zegt, de echte onafvrede, Heere, blijf vasthouden aan het woord van God. Dit is een belofte. Dit is zekerheid dat hij geeft aan ons. Dus nog vrede. Wees juist blij. En verheug u zich. Kijk er naar uit. Van hoe de Heer gaat bewegen in uw leven. Voor wat hij gaat doen in uw leven. Yes. Nou. Ik hoop dat ik u heb mogen bemoedigen vanmorgen. Laat het ook weten in de WhatsApp bericht. Laat het een getuigenis zijn. U mag uw getuigenis ook delen met ons. En mi breed die eto lezen voor de na uno mindri die de manting. Om een nieuwe editie aan u te mogen presenteren. Het is momenteel al 6:30.
Dat wil zeggen, het is tijd voor de dagtekst van vandaag. En na de dagtekst krijgt u dan een reclamebreak. Om 6:50 krijgt u dan de Happy Kids. Om 7:00 het nieuws van vanmorgen. En na het nieuws van vanmorgen kom ik dan terug bij u live hier op de 94.5 FM. Yes, ik zou zeggen tot zo. Lobby.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, donderdag 3 september 2026. Op u, Heere, Heere, zijn mijn ogen. Bij u schuil ik, giet mijn leven niet uit. Op u, Heere, Heere, zijn mijn ogen. Bij u schuil ik, giet mijn leven niet uit. Psalm 141, vers 8. Het leerwoord. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. 1 Korinthe 15, vers 55 en 57. Het gezang.

0: Gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik je sneller.
1: Liefste tante als Krivi. Rui zijn weer mee in de acte, joh. Dus wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone van Chimboy ding. Dat ben ik wel haastig mee doen. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Su.
5: Hey. Je hebt al reeds gehoord over onze open dag en fundraising op zaterdag 5 september, toch? Nog niet? Daar hoor je het nu. Aanstaande zaterdag houdt Shalom een fundraising gecombineerd met de open dag. En u bent van harte welkom. We starten om 9 uur 's morgens en eindigen om 3 uur 's middags. Radio en TV Shalom streeft en werkt aan het opzetten van een multifunctionele zaal en heeft uw hulp hierbij nodig. Kom, ondersteun, maak kennis met het Shalom team en haar bestuur. En geniet van al het lekker eten en drinken en natuurlijk de heerlijke sfeer aan de Stadionlaan nummer 7. Je komt zeker toch? Want noem ik me wacht hier zo, Marjere.
6: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte pret. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

Hallo Happy Kids, hier ben ik weer vandaag en ik ga door met de vertelling over Doffy. Laten we de dag beginnen met God te danken. Vader in de hemel, dank u wel voor deze mooie dag. Dank u wel dat u met ons bent geweest gisteren en tijdens ons slapen en ook vandaag weer. U houdt van ons en u zorgt voor ons. Dank u wel daarvoor. Geef ons ook leuke dag vandaag, Vader. En dat we vandaag ook weer mogen luisteren naar de vertelling over Doffy. En dat we iets mogen leren hieruit. In Jezus' naam vragen we dat. Amen. Happy Kids. Doffy, de zoon van Bertha, de broer van Jetje, was door het dienstmeisje meegenomen naar het huis van de vrouw van de zendeling. En de vrouw van de zendeling had Doffy geholpen met een nieuwe pak, een nieuw paar schoenen, zodat hij naar school kon gaan. Over school gesproken. De Sangyo zou nu langs moeten gaan, maar ik zie haar nog niet. Misschien moet ze vandaag later beginnen op school, nou heb ik het. Maar we wachten wel. En was Doffy ook naar school gegaan? Ai, kijk Doffy. Mooi boy Doffy. Ja man, nieuw hem, nieuw broek. Glimmende schoenen. Brinkie bling bling. Een beetje groot hoor. Maar nou erg, het lukt wel. Hij mocht in een van de banken zitten en de meester legde hem uit hoe hij zich op school moest gedragen. O, wat vond hij moeilijk om stil te moeten zitten. Het was iets dat hij nooit had gedaan. Stil zitten, no man, het was Doffy niet gewend. Altijd maar heen en weer, dan weer rennen, dan weer schoppen, dan hier en daar springen. Maar nu moest hij stil blijven zitten. Behalve dat Doffy het moeilijk had om te zitten, om stil te zitten en om te leren, had hij ook honger. Hij had honger omdat zijn moeder hem zonder eten weg had laten gaan. Ze had gezegd, als mevrouw wil dat je naar school moet, dan moet ze ook voor wat eten zorgen. Dat zei Bertha, de moeder van Doffy aan Doffy. Toen het pauze was, ging hij stilletjes weg om naar de vrouw van de zendeling te gaan. Was niet ver, want weet u nog, mevrouw woonde na de school. En natuurlijk wilde mevrouw hem eten geven. Maar de vrouw van de zendeling wilde eerst weten hoe het op school gegaan was. Daarna kreeg hij wat brood en een beker scratchy, chocolademelk. En moest hij dan weer naar school. De volgende dag verscheen Doffy weer uitgehongerd op school. Hij had thuis niets gehad, zodat hij had moeten leven op de scratchy en het brood dat hij de vorige dag gekregen had. Mevrouw ging met zijn moeder praten, maar dat hielp helemaal niet. Liefdeloos, zei Bertha, ik heb niets, ik kan hem niets geven. En zo kwam het dat Doffy na school ook iedere dag een bordje eten kreeg van de vrouw van de zendeling. Gelukkig ging het op school goed met hem. Hij kon wel niet goed leren, maar hij deed zijn best en kwam vooruit. Zijn ondeugende manieren begon hij ook af te leren. En het leek erop dat hij verder goed zou gaan. Eens bleef Doffy 2 dagen weg van school. 2 dagen. De vrouw van de zendeling ging kijken wat er aan de hand was en vond hem thuis met een zere voet. Hij had zijn ene teen erg gestoten en die was gaan zweren. Die was ontstoken, dus werd rood en zwelde op. De vrouw van de zendeling vertelde zijn moeder hoe zij de teen moest behandelen. Een lauw sodabad en daarna was kassavepap op de voet. Dan zou het vanzelf in orde komen, zei de vrouw van de zendeling. Dat wist Doffy's moeder ook wel hoor, maar ze deed het niet. Erg hoor. Toen mevrouw weer eens kwam kijken hoe het met hem was, hoorde ze al van ver een ontzettend gegil. Was dat Doffy? Wat gebeurde er? Ze haastte zich naar het erf en zag dat zijn moeder met 2 andere vrouwen Doffy vasthielde, terwijl een van hen met een tang de nagel uit de zere teen trok. Auw! Doffy viel bijna flauw van de pijn. Zonder de vrouw te groeten, ging de vrouw van de zending naar hem toe, pakte zijn voet en vroeg snel naar warm water, wat poederzeep en een schoon stuk doek voor verband.
Ze sturen een van de vrouwen naar de apotheek om verband te kopen. Nadat alles schoongemaakt en geverbonden was, zag zijn voet er keurig verbonden uit. Het was duidelijk dat Bertha geen goede moeder voor Duffy was. Mevrouw besloot om hem niet langer bij zijn moeder te laten en thuis voor hem te zorgen. En dat vond zijn moeder wel goed hoor, Happy Kids. Moeder vond wel goed dat Duffy mee met de vrouw van de zendeling ging om bij haar te gaan wonen. Een heel nieuw leven begon nu voor hem. Wel was hij stout en moest de vrouw van de zendeling met hem praten over zijn gedrag. Soms kreeg hij straf, maar toch veranderde hij. Hij werd aardiger en deed steeds meer zijn best. Als hij mevrouw kon helpen, dan deed hij dat. Hij hield van haar en bracht vaak bloemen voor haar mee, die hij ergens geplukt had. Ook zijn moeder en zijn zusje vergat hij niet. Hij hield van hen en bracht ze vaak een bezoekje. Goed nou, Happy Kids. Hij zag er dan zo netjes uit dat zijn moeder trots op hem was. Al gauw was de hele buurt vergeten dat hij zo kort geleden een straatjongen was. Wanneer Duffy thuis was, leerde hij, zijn zusje, liederen van de Heere Jezus, die hij op school had geleerd. Wanneer ze zongen, luisterde Bertha. Bertha wist dat ze niet goed leefde. Ze wilde een ander en beter mens worden. Wanneer Duffy en Jetje zo lief zongen, haar tranen kon ze niet tegenhouden. Meer en meer kreeg ze spijt en berouw en gaf de schuld voor haar leven niet aan anderen. Ze was zelf fout, dat wist ze. Ze wist ook dat God haar wilde helpen, maar dat zij niet naar hem had willen luisteren. Op een dag was Duffy thuis en zong hij, tezamen met Jetje, een lied. Kom tot uw heiland, toef langer niet. Happy Kids, wacht, ik ken dat niet, Ik kan niet zo zuiver zingen, een beetje vals, maar ik ga het toch zingen. En jullie moeten ook niet bang zijn, Happy Kids, vooral de jongens niet, om ook te zingen hoor. Luister.

sorry, jag heb ik eens. Okay, terug naar het verhaal. Dus Bertha, de moeder van Doffy, hoorde Jetje dat dit zingen. Ging naar haar kamertje, sloot de deur en riep: Heere Jezus, ik wil de deur voor u open doen. Maar ik kan het niet, ik ben met 1000 kettingen gebonden. Ik smeek u, maak mij los van alles wat mij tegenhoudt, zodat ik de deur van mijn hart voor u open kan doen. En help mij voordat het te laat is. Help mij zoals u Doffy geholpen hebt. De Heer Jezus maakte Bertha vrij van alles wat haar tegenhield. Zo liet Bertha Jezus Christus toe in haar hart. Ook zij veranderen. Van toen af kwam zij ook naar de kerk, heb ik iets. Ze zat wel achteraan, maar ze was er. Langzaam, maar zeker ging het steeds beter in haar leven. Later trouwde ze met een lieve man en ging het goed met haar. God had haar geholpen, heb ik iets. En Doffy had het goede voorbeeld gegeven. En zo heb ik iets. Dan komen we weer aan de tekst van vandaag. Johannes 15, vers 12. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt. Gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Nogmaals, Johannes 15, vers 12. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt. Gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Happy kids. Mooi dat de moeder van Doffy, Bertha, tot God ging bidden om haar te helpen. Zo. Maar de vertelling is nog niet ten einde, Happy Kids. Maar er gaat nog iets gebeuren. Willen jullie dat horen? Moeten jullie ook weer luisteren? Morgen. En vertel jullie vrienden en vriendinnetjes om ook mee te luisteren, Happy Kids. Oh, kijk die zuster, die goed kan zingen, die mooi kan zingen. Ze is er. Maar ik ga alvast afscheid van jullie nemen voor vandaag. Bye bye, Happy Kids.

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Capaciteitsopbouw ga je niet met de mond realiseren. Meer dan 800.000 SRD opgehaald. 60-jarige man gewond na beschieting vanuit een rijdende auto. EBS verhoogt tarieven voor kookgas per 1 september. Times of Suriname schreef vandaag: capaciteitsopbouw ga je niet met de mond realiseren, aldus Abiyamofo. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen zegt dat de problemen in de Surinaamse energiesector alleen structureel kunnen worden opgelost door fors te investeren in nieuwe productiecapaciteit. Volgens hem is jarenlang te weinig geïnvesteerd, waardoor Suriname nu afhankelijk is van dure noodaggregaten op diesel. De minister wil investeren in grote energiecentrales, batterijopslag en andere energiebronnen. Nieuwe capaciteit kan volgens hem echter pas na minimaal 2 jaar operationeel zijn. De regering werkt samen met onder meer EBS en Staatsolie aan concrete investeringsbeslissingen. Abiyamofo biedt daarnaast excuses aan voor zijn eerdere reactie in het parlement, maar benadrukt dat de energieproblemen niet voor politieke profilering moeten worden gebruikt. Ook uit Times of Suriname lezen wij: meer dan 800.000 opgehaald. In 5 weken tijd zijn landelijk meer dan 7.350 voertuigen gecontroleerd en ruim 1.560 verkeersovertredingen vastgesteld. Dit leverde meer dan 800.000 SRD aan boetes op. Daarnaast werd er ruim 69 kilogram aan drugs onderschept. De meest voorkomende overtredingen waren rijden zonder veiligheidsgordel en het niet aanbieden van voertuigen voor herkeuring. Ook werden bestuurders beboet voor onder andere rijden zonder verzekering, door rood of oranje licht rijden, snelheidsovertredingen en rijden zonder rijbewijs. Starnieuws schreef vandaag: 60-jarige man gewond na beschieting vanuit een rijdende auto. Een 60-jarige man is woensdagavond gewond geraakt bij een schietpartij aan de Oyama-straat in de omgeving van Flora. Het slachtoffer, Iwan Scholles, werd vanuit een rijdende auto met een vuistvuurwapen in de buikstreek geschoten. Hij is opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De schutter en het motief zijn nog onbekend. De politie onderzoekt de zaak. Ook uit Starnieuws halen wij vandaag: EBS verhoogt tarieven voor kookgas per 1 september. De EBS heeft per 1 september de tarieven voor kookgas verhoogd. Een 28 lip cilinder kost nu 535 SRD in plaats van 508, terwijl de 14 kilogram composietcilinder stijgt van 530 naar 556,50 cent SRD. De verhogingen zijn onderdeel van het beleid om kookgassubsidies geleidelijk af te bouwen en de prijzen uiteindelijk marktconform te maken. Voor de overige gasproducten blijven de tarieven ongewijzigd. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
2: Oh, that. Community service. Yeah. Community.
0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
2: Fill your school bag met 30% korting. Samen met Trustbank Amana lanceert Kerpelanis & Vee een exclusieve actie voor alle Trustbank Amana klanten. Besteed een bedrag van 7000 SRD aan schoolspullen en profiteer van 30% korting. Deze actie geldt voor bestaande Trustbank Amana Giro-rekeninghouders, nieuwe klanten die hun salaris laten storten en klanten die via Trustbank Amana een financiering aanvragen. De actie duurt van 15 augustus tot en met 31 oktober. Registratie vanaf 15 augustus bij alle Trustbank Amana filialen. Kerbalanis, save and enjoy. Trustbank Amana, confidence is the key.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Boy, mi wa klara ozo. Mala sa opo preis. Plus ame chep kos mala, ame suku kwaliteit toch.
5: Hey broer, no stress you a day, ino yere. Historex abu a new verfi. Verfi.
4: Huh?
5: Verfi.
4: Verfi? Da sa dati.
5: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na een nieuw merk toch? En een verfi die GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na een zijde glans. Voordelig tori voor alfa jobo. Dus, if mi bebe you. Mi bo verfa na verfi era.

0: van Mimi, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9:00 AM tot 3:00 PM. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
1: Hey, je hebt al reeds gehoord over onze open dag en fundraising op zaterdag 5 september, toch? Nog niet? Dan hoor je het nu. Aanstaande zaterdag houdt Shalom een fundraising gecombineerd met de open dag. En u bent van harte welkom. We starten om 9:00 AM en eindigen om 3:00 PM. Radio en TV Shalom streeft en werkt aan het opzetten van een multifunctionele zaal en heeft uw hulp hierbij nodig. Kom, ondersteun, maak kennis met het Shalom-team en haar bestuur. En geniet van al het lekker eten en drinken. En natuurlijk de heerlijke sfeer aan de Stadionlaan nummer 7. Je komt zeker toch? Want dan maak ik me wachten zomaar hier, hè?

Ja, zo, we zijn terug. Live on the 94.5 FM. Your daily inspiration. En not just radio. Het is vandaag de donderdagochtend op 3 september. En het is momenteel al kwart over 7. En dat wil zeggen dat wij beland zijn in het tweede gedeelte van The Morning Move. Wonder is he faithful? Does he see me in my trouble? Nogmaals een hele goede morgen aan degene die al wakker zijn. Want het is vakantie. En ik neem aan dat de jongeren nog lekker zitten te slapen. Of niet? Als je wakker bent, laat toch even weten op het nummer 8755358. App gewoon even snel. Laat weten dat je luistert. En als u onderweg bent naar het werk, u bent in het verkeer, neem het alsjeblieft rustig aan. Take it easy. En voorzichtig natuurlijk. Voor degenen die al op het werk zijn. Want je hebt mensen die vroeg beginnen. Ook een hele goede morgen aan jou. Nog even wachten, dan is het weekend. Kan je weer een beetje uitrusten. Niet vergeten, aanstaande zaterdag, 5 september, hebben wij onze open dag en fundraising hier op Shalom terrein. Ik vraag u om erbij te zijn. Laten we elkaar ontmoeten. Laten we een leuke tijd met elkaar hebben. Jullie zijn allemaal van harte welkom. Je hoeft niet te betalen voor entry of zo. Dus entry is gratis. De rondleiding is inbegrepen. Dus dan kan je zien hoe het allemaal eraan toe gaat hier op de radio. Hoe eigenlijk de programma's gemaakt worden. Misschien kunnen we dan samen ook live gaan op de radio. Misschien kunnen we on the spot jingles maken samen. Ik weet het niet. We kunnen iets leuks samen doen. Er gaat ook eten verkrijgbaar zijn. Dat kunt u lekker kopen. Shalom gaat barbecuen. Dus kom niet met lege zakken. Van Mekasaka Spang. En dan draag je op zo'n manier ook een bijdrage mee. We gaan zo meteen even naar de WhatsApp berichten. Dus als u nog geen WhatsApp bericht hebt gestuurd voor de ochtend, dan is het nu de tijd om dat even te doen. Op het nummer 8755358. Ja, dat was Kane met Yes He Can. We gaan nu even luisteren naar Micah Tyler met Walking Free.

yes. I'm walking free. Wanneer de Heer Jezus Christus u vrijgezet heeft, dan bent u waarlijk vrij. En dan moeten we ook gaan wandelen in die vrijheid. En niet wandelen alsof we nog gebonden zijn. Dus thank you Micah Tyler met Walking Free. Dat was een pracht van een lied. We gaan verder met Jordan Felice, The River. I know a place where we can go to lay. Ja, we doen het een beetje opgewerkt vanmorgen. Dus als je nog een beetje lomerig bent, is er iets riep zo eten. Dan hoop ik dat ik je met dit lied, met deze liederen, een beetje kan oppeppen. Zeg wat draai slow, slow, poco d'amoro, yo slow, sabi toch? Het is nog steeds Radio Shalom, Radio Shalom, 94.5 FM. Voor degenen die luisteren buiten Suriname, via livestream, ook een hele goede morgen, bon dia. Bon dia aan mijn broeders en zusters daar in Curaçao. En bonjour, bonjour, bonjour. Good morning. This is a new episode of The Morning Move. I've seen it move. Ik voel me heerlijk vanmorgen, ik weet niet van u, maar het is alleen maar genade. De Heer geeft kracht. En we gaan beginnen met de WhatsApp berichten. De eerste WhatsApp bericht van vanmorgen, Jean, was om 12 over 4 uur morgens. Aten dat in bedenkt dromenland. Diep in slaap. Snorkelboentra. En deze eerste WhatsApp bericht is van broeder Kenneth. Vier kinderen weg is al wakker. Ik denk dat u alleen van vier kinderen weg wakker was hoor. 12 over 4 uur morgen. Met Gods genade opgestaan. Overdenking voor de hele dag. Psalm 23. Dan moeten we gaan kijken wat er staat in Psalm 23.

Oké, okay, Psalm 23 staat geschreven: de Heer zorgt voor mij, zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Hij geeft me alles wat ik nodig heb. Hij leidt mij zoals een herder zijn schapen leidt, naar groen gras en fris water. Bij de Heer ben ik veilig. Hij geeft mij nieuwe kracht, zo goed is Hij. Ik ben niet bang, ook al is er gevaar. Ook al is het donker om mij heen. Want U bent bij mij, Heer. U beschermt me. U geeft me moed. U nodigt mij uit in Uw tempel. U zorgt goed voor mij. U geeft me te eten en te drinken, meer dan genoeg. En al mijn vijanden kunnen dat zien. U geeft me geluk en liefde, altijd en overal. Ik zal bij U zijn in Uw tempel, mijn hele leven lang. Dat is Psalm 23. Dus thank you, brother Kenneth. En inderdaad. het is echt een overdenking voor de hele dag. Als je dit leest, je proclameert het over je leven. Je zegt het ook aan jezelf. De Heer is met je. Je hoeft niet te vrezen. Hij zorgt voor je. Dan wiens idee was stree, wiens idee was een soort crisis. Dan de Bijbel geeft kracht. Die woorden van de Bijbel, je leeft ervan. De Heer zegt, gij zult niet alleen leven van brood. Maar ook van elk woord uit Gods... hoe zegt hij dat? Van elk woord dat hij spreekt, no? Zoiets, hè? Dus lees een woord toe, lees een Bijbel. Voed jezelf, voed niet alleen je buik, maar ook je geestelijke buik. Hè? Vooral voor mij. Boy, minja voeren naar Curaçao, minja voeren. Ik ben zeker 5 kilo erbij gekomen. Dus vanaf... Eigenlijk vanaf eerst ben ik op dieet, maar eerst ben ik vergeten dat ik ben op dieet. Dus vandaag herinner ik mezelf weer. Want ik denk, ja man, hopelijk vergeet ik niet dat ik op dieet ben. Ja, dit is George en Felice. Met The King is Alive.

Like they fast het om, maar je vergeet dat je van, boy, you want lazy me. Dus die ochtend, diezelfde ochtend voor afvaste day, dan met beer dat ik mazra, ja, look at the man, ja, vandaag gaan we in vasten. Je doet je gebed, is dat je neemt tijd met de heren. Wel, mi guahbroko, mi. Mi shitak boy, angere begin mas mi. Wel, langa mi rei gonna wa warung, mi buy one bread. No, I don't want bread, mi buy na one nasi mi buy. Mi chara nasi ko na roko. Na menya, mara. Terwijl menya, mi fear tak boy. Me miswasan here. Tak sam, is it. Sa precies. Wel, die mik banya ma laatste hap. Dan me kies, dan misschien zag ik de Bijbel op mijn bureau. Dan dacht ik, hey, wacht hier. Mijn vaste tijden. Oh, mijn vergeet dat hier, Sani. Nou, precies zo vergeet ik ook dat ik op die dieet ben. Je nog kan tegen me dat ik naar Miwa Mita Sani zit, hoor. Bij freestarta hier vast te bakken. Ding banya maar hier porsi nasi. Dan anobere wampchim bakje. Abno juan, het was niet eens die smalle bak. Het was die vierkante bak. En weer bij mazmi. Maar ja. We gaan verder naar de volgende WhatsApp. Het is ook zo meteen 7:30. Waarbij we dan de herhaling zullen doen van de bemoediging van vanmorgen. Maar laten we even gaan naar een WhatsApp bericht. Goedemorgen, mijn naam is Joan of Joanne. En ik woon in Rotterdam. Ik luister graag naar Radio Shalom in de ochtend voordat ik ga werken. Ik heb je wel gemist toen je met vakantie was, hoor. Maar het is je gegund. Ik luister graag naar je fijne bemoedigingen. Ook nu was het weer heel goed. Ik zit momenteel in een lichte storm. En ja, de hang naar comfortabel leven zonder problemen is er. Maar het is goed om weer eraan herinnerd te worden dat de Heer onze kracht en sterkte is. Dank voor het woord. Fijne dag verder. Ja, dat is Joan van Rotterdam. Vanuit Rotterdam luistert zij naar Radio Shalom. Hey Joan, goedemorgen nogmaals voor jou. Is het al een goede middag daar zo? In ieder geval, goedemorgen, goedemiddag. En geniet nog van de uitzending. Ik ben blij dat je op zo'n manier ook bemoedigd kan worden op deze mooie donderdag. Je kunt nog steeds appen op het nummer 8755358. Laten we samen radio maken. Laten we elkaar bemoedigen. Opbouwen. Waarover heb je vandaag gelezen? Heb je een bemoediging op je hart? Stuur dat op het nummer 8755358. Heb je van de Heer ontvangen vandaag? Deel het met ons. Welk woord heb je ontvangen? Welke boodschap heb je voor de luisteraars vandaag? Er is een broeder die luistert, die elke dag belt tijdens de happy hours. Broeder Marlon, ook u wil ik bemoedigen vanmorgen, of ja, groeten vanmorgen. En ik denk altijd, wanneer ik aan broeder Marlon denk, dan hoor ik dezelfde boodschap elke dag, of elke keer weer, wanneer hij belt. Dat we de Heere waarlijk moeten dienen. Dus ik bemoedig u met de bemoediging van broeder Marlon vanmorgen. Laten we de Heer met ons gehele hart dienen. Dat we hem waarlijk dienen. En niet eventjes, niet deels, niet op bepaalde gebieden maar. Niet op bepaalde dagen maar. Maar elke dag, elke seconde van uw leven. Nou, terwijl we zo luisteren naar Vic Lucas met Yeshua, dan doe ik even ook de herhaling van onze bemoediging van vanmorgen. Vanmorgen hebben we gesproken over de stormen. De stormen in ons leven.
Soms komen we in minder leuke tijden. We komen in minder leuke tijden in het leven terecht. En we willen wel heel graag een leven hebben dat comfortabel is. Waarbij Noah Sik Siki Day, je weet toch? Waar alles zo smooth gaat. En natuurlijk geloof ik dat de Heer je een voorspoedig leven wilt geven. Want hij zegt ook dat hij is gekomen om je leven te geven en overvloed. Maar zolang u de Heer Jezus Christus aanneemt, dan gaat u door beproevingen heen moeten gaan. Want u gaat door processen heen moeten gaan van vorming. En dat is natuurlijk wanneer u de Heer ernstig dient, hè. Ja, je mitsa niet heb je passie. Waarbij je denkt van, mile kwam chinfugado. Misa ala moon, egimi tinde. Ala zondag me gua kerkie. Ala donderdag, woensdag me gua bidstond bijbelstudie. Ik ga naar alle samenkomsten. Heer, dan moet ik dit meemaken. Maar ik ga je eerlijk zeggen. U als kind van God. U gaat juist deze dingen meemaken. Net als Paulus. We hebben ook gesproken over Paulus vanmorgen. Paulus ben middesani. En hij was juist blij. Hij verheugde zich juist. Want hij zegt, wanneer hij zwak is, dan is hij sterk, dan is hij machtig. Terwijl wij, wanneer we dingen meemaken, dan juist weer klagen. En we hebben geschreven dat, Heer, waarom moet dit met me gebeuren? En waarom zo? En waarom dat? En waarom heb ik je klagen? Maar wat ik ook kan zeggen is natuurlijk, weet je, soms als je bepaalde patronen ziet, want soms kan het ook zo zijn dat Satan regeert in je leven, hè? En dat hij legale grond heeft gehad in je leven. En dat komt door zonde. En dan moet je natuurlijk wel die dingen gaan, je moet fixen wel. Je tekent het ook, Masra. Heer, reinig mijn huis, reinig mijn leven, reinig mijn lichaam. Dat is weer iets anders. Maar wanneer je leeft volgens Gods woord, dat wil niet zeggen dat je dan in omid de zani. Je gaat nog steeds meemaken, maar dan weet je van je bent in lijn met je bent op één lijn met God. En op één lijn met God zijn wil niet zeggen dat je gewoon een smooth, comfortabel leven zult leiden. Nee. Nou, laat me het zo zeggen. Je kan nog steeds comfortabel zijn in de storm. Laat me het zo zeggen. For the rest of my life, I will sing about your good. Maar niet dat u niets gaat meemaken. Van het zal altijd gewoon melk en honing zijn. Er gaan momenten komen, ja. Waarbij je zelf afvraagt van Heer, zei Psaja Emilibi. Biggie Squalla. We hebben vanmorgen ook gesproken over de arend. Hoe de arend juist blij is wanneer er storm is. Want hoeft hij dan niet te vliegen. Hij hoeft niet te wapperen met zijn vleugels. Maar dan kan hij gewoon lekker rusten op de wind. Hij kan gewoon lekker zweven. En dat is Paulus. Paulus is juist blij. Wanneer deze dingen komen op zijn pad. Want dan kan de Heer zijn almacht tonen. Dus Paulus zag niet het probleem. Maar hij zag een getuigenis. Hij was blij. Hij zei van, dit is nog een reden om te zingen. Dit is nog een reden om te roemen. Dus if you de in one stray, you de in one storm, no de. U bent te midden van een crisis, ik weet het niet. En natuurlijk, u bent in lijn met God. Dan zou ik zeggen, Ina Fredere. De Heer is echt met u. Zie niet angstig rond, want de Heer is uw God. Laten we een voorbeeld overnemen van Paulus.
zijn denkwijze, zijn attitude, zijn opstelling in het leven. Naar problemen toe. Dat is moeilijk hoor. Fukan breekt die tegen ons aan een mitjoe. Wat moeilijk zijn een mitjoe. Moet je echt door de geest vervuld worden. En vervuld blijven, vervuld zijn. Want natuurlijk een normaal mens, je eet gewoon van isang. Look, die zijn mijn bakken. De man brok ook mijn osso jong, mijn osso brong en dit en dat en zo. Het is normaal. Maar, if you have one boom, hechtige relatie dan een gado toch? Je shiitake, je gaat anders kijken naar zaken. En dat zie ik bij Paulus dus. Ooh.

0: En de tekst dat we vanmorgen hebben gelezen was uit 2 Korintiërs 12 vers 9 tot en met 10. Ik lees hem even voor u. Vers 9 zegt, en hij met hoofdletter H. Dus de Heer Jezus heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid, in crisis. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen. Ik zal nog meer praten over God. Opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een welbehagen. Ik heb een welbehagen. Breti, Paulus het aki. In zwakheden, smaadheden, in noden, vervolgingen, benauwenissen. Terwille van Christus. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
1: Teu amor trouxe arrependimento, me chamou pra viver no teu reino.
0: Dus me hoopt iedereen man tegen me kan bemoedigen hier.
1: Filho de Davi, filho de Deus.
0: Bemoedig want trouwens ook toen ik een woord toe die zie. Kan hij bemoedigd zo, omdat je misschien al, je weet het al en het is gewoon een herinnering voor jou. Maar kan de woman tap roko pressie, aba, bemoediging die is van nodig. Of kan de woman sma in je familie, kan de woman of de mativie. Dus praat dat woord is gomoro fara. En bemoedig iemand vandaag. Of vaker denken we aan onszelf, hè.

is een leuk liedje. King of Kings van Terayan. Feat Eli Suarez. Zo lang terug gelaunched. 6 maanden terug.

You're still listening to 94.5 FM Radio Shalom, your daily inspiration in Adjus Radio. We zijn er tot 8 uur. Dat wil zeggen dat we ongeveer nog een kwartier, iets langer dan een kwartier hebben. Dus als u nog niet uw bericht hebt gestuurd, doe het nu. We gaan luisteren naar, hoe heet het lied? Que bonita is la vida, na lange tijd weer.

Het voelt als happy hour. Het was nog vroeg, is nog steeds de morning move. Mama Connelly die zegt frisse morgen groet. Inderdaad. Het woord zegt dwars door elke storm worden wij gedragen door zijn geest. Door de kracht van zijn liefde. Dus ik ben blij met u. Dat u geleid wordt door de geest des Heren. Amen en blessie. Dat zijn de woorden van Mama Connelly. Groetjes.

0: En mama Evi die zegt, goedoe. Nou, misschien moet ik de eerste WhatsApp berichten lezen, want dat heb ik niet gelezen. Morning, gezegende uitzending. Wallobi Odi, je praat over mijn leven. In mijn zwakheid zie ik de kracht van mijn God. Machtig is dat, elke dag weer. Amen, brada. Geloven alleen en alles in zijn handen laten. En daarna zegt ze, goedoe, ga je barbecue verkopen? Wat is de prijs? Ik wil komen. Ik hoef dan niet te koken. Vanaf hoe laat is er barbecue? Ik wil het echt proeven. Ja, ik denk hoor. Ik ben nog niet zeker. Maar ik denk dat een portie 300 SRD wordt. 300 SRD, maar... Dus kom 5 september, aanstaande zaterdag. Wat ik nu tegen je, vanaf 9 uur 's morgens kunt u aanwezig zijn hier zo. Aan de Stadionlaan nummer 7. Dat is een zijstraat van de Letitje Vriesdelaan. Precies waar de André Kamper V-stadion is, precies aan de overkant. Naast onze buurman Radio 10. We lezen nog een laatste WhatsApp-bericht al voor we naar een reclamebreek gaan. Goedemorgen, goedemorgen. Familie Merto is al lang wakker en geniet van Shalom. Mooi zo. Nou, goedemorgen familie Merto. En keep listening to Radio Shalom 94.5 FM. We gaan even over naar een reclamebreak. En na de reclamebreak zijn we dan terug bij u. Met de laatste WhatsApp berichten, de laatste pokoes. En dan gaan we met elkaar afsluiten. Yes, tot zo.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Dus wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Ik heb
1: niet dingen aanbesteld, Rowee. Na Sam, tante, die zat ik om mijn phone chingboy ting. Dat ben ik wel haast in mijn HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

reeds gehoord over onze open dag en fundraising op zaterdag 5 september, toch? Nog niet? Dan hoor je het nu. Aanstaande zaterdag houdt Shalom een fundraising gecombineerd met de open dag. En u bent van harte welkom. We starten om 9 uur 's morgens en eindigen om 3 uur 's middags. Radio en TV Shalom streeft en werkt aan het opzetten van een multifunctionele zaal en heeft uw hulp hierbij nodig. Kom, ondersteun, maak kennis met het Shalom-team en haar bestuur. En geniet van al het lekker eten en drinken en natuurlijk de heerlijke sfeer aan de Stadionlaan nummer 7. Je komt zeker toch? Want dan maak ik me wacht zomaar hier.

Yes, we zijn terug na de reclamebreak. En we gaan eindigen met de laatste WhatsApp berichten. Zuster Sietje uit Den Haag die zegt: goedemorgen broeder Ian en shalom familie, dank de Heer voor deze nieuwe dag en zijn genade. Tekst van de dag, Psalm 18 vers 3. O Heer, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, mijn rots, bij wie ik schuil, mijn schild, horen mijn heils, mijn burcht. Dank voor uw bemoediging. Den Haag is wakker en groetjes van zuster Sietje. Dank u wel, broeder. Ik ben zeer opgebouwd. Keep doing the good work. Jammer dat ik niet erbij kan zijn. Waarschijnlijk praat zij over zaterdag 5 september. Ja, u kunt erbij zijn. Of vind ik gewoon plein, gewoon even snel. Dat is een grapje hoor. Ja, maar we gaan sowieso foto's maken die dag. En posten op Facebook. Misschien posten in de Shalom familiegroep. Misschien gaan we ook misschien live op Facebook. Dus we're checking. Zuster Cindy die zeggen: good morning, Noord is wakker. Nummer 6, vers 24 tot en met 26. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Dat is een priesterlijk gebed. Thank you Cindy en good morning daar op Noord. We luisteren naar Terayan met Big God. He truly is a big God. Zuster Claudine die zegt: morning broeder Ian, alles goed met u? Ik luister vanaf 5 uur voor een goed begin. En zo de almachtige schepper wil ik ook, ben ik ook aanwezig daar. Oh, zo de Heere wil, ben ik ook aanwezig daar. Psalm 121 vers 1 en 2, God zegen. Alright. Thank you. Zuster Claudine.

0: Ja, we schakelen even over naar Moses Bliss. En bonjour, bonjour, broeder Ian. Een gezegende werkdag toegewenst voor u. En ook voor iedereen die ook werkt. Frans Viana heeft hier geen vakantie meer. Oh jee, ai, werkelijk. De school is al 4 dagen begonnen. Dus we hebben geen vakantie meer. Maar God is goed. Vandaag is weer een nieuwe dag. All the glory to Lord Jesus God. And bless you. Kom van zuster Wendy uit Frans-Guyana. Bonjour, bonjour. Dank u wel voor uw WhatsApp bericht, zuster Wendy. Thank you very much. And be blessed. We kregen een appje van Anita. Die zegt, goedemorgen broeder Ian. Welkom en be blessed. Yes, thank you, thank you. Bless you, zuster Anita. En ik kreeg een appje van zuster Sylvie. En die zegt, goedemorgen broeder, ik ben vandaag jarig. Nou, van harte gefeliciteerd, zuster Sylvie. Zeg maar, ik ben erg zwak. Mijn haar zelf kan ik niet kammen. Blessie van zuster Sylvie. We spreken genezing uit over zuster Sylvie deze morgen. Ontvang genezing in de naam van Jezus. En dat geen enkele macht, kracht, demon of boze geest jou zal deren. We roepen het bloed van Jezus Christus over zuster Sylvie van morgen. En dat elke macht mag verdwijnen uit zuster Sylvie's haar leven. En dat zij vandaag haar jaardag mag vieren. Oh, prijs Jezus. Nogmaals van harte gefeliciteerd zuster Sylvie. En ik bid dat u toch vandaag kunt genieten van uw jaardag. En ik kreeg een appje van zuster Shorstine. Ik moet het zo doen achter elkaar, omdat we nog maar 5 minuten over hebben. Good morning all. Ik zeg amen op dit alles. Heb net mijn radio aangemaakt, maar vind mij helemaal terug hierin. Amen en amen. Groetjes, zuster Shorstine. Het is helemaal niet gemakkelijk, hoor, broeder Ian. Vooral als je rust wordt verstoord. Ik maak al bijna 2 jaar een druk mee. Des weekends en vakantie heb ik als leerkracht geen rust. Maar als ik tot God bid, geeft Hij rust. Het is soms pijnlijk. Ik huil, ik klaag. Ik ben zo verdrietig. Heb zelfs luid op gesproken. Maar steeds geeft God kracht. De strijd is zwaar, maar ik geef de moed niet op. Als ik droevig ben, gebruik God iets dat ik weer kan lachen. And that's the power of the Holy Ghost. Amen, amen, amen, amen. Ja, inderdaad, dat zei ik toch. Het is helemaal niet makkelijk om om blij te zijn in de verdrukking. Maar ook één ding dat ik wil opmerken. Hè, als we kijken naar Paulus. Paulus was om Jezus eigenlijk werd hij vervolgd. Dan kwam hij in nauwheden terecht. De hedendaagse dingen die ons eigenlijk moe maken. Soms moeten we gewoon rusten. Hè? Soms moeten we gewoon even terugtrekken en even als het kan natuurlijk gewoon tijd voor onszelf, voor ons lichaam, even te herstellen. Want te veel druk, te veel drukte is ja, je hoort het al, is te veel. Hè? En dat moest ik ook leren, want eigenlijk sinds ik ben begonnen met werken, sinds mijn 19e professioneel werken, laat me het zo zeggen, want ik werkte al sinds jongs af, Mibel op Rocco. Dan met Tambigi Rocco. Geen enkele vakantie, geen enkele rust. Omdat ik jong ben en ik wilde geld sparen, ik wilde opbouwen. En ik dacht, hoe meer ik werk, hoe meer geld. Maar het is dus niet zo. Het is andersom, want je gelden zijn afhankelijk van de Heer. Het is afhankelijk van God. Je opbouwen, je economie, je financiële leven. Het moet gebaseerd zijn op God. En Hij is degene die u die financiën schenkt. Het is niet hoe harder je werkt. Ja, natuurlijk, je moet werken om te kunnen verdienen. Maar het is niet zo dat omdat je dan 5 jobs of 3 jobs gaat doen, dat u zoveel geld gaat hebben. Je gaat jezelf breken. Ja, En dan ga je geen tijd hebben voor God, geen tijd voor jezelf, geen tijd voor je gezin. Het is zonde. Het is zonde. Ja? Want dan maak je eigenlijk jouw werk tot jouw God. Maar sommige van jullie zijn niet ready voor dat gesprek. Maar oké, laten we dat in het midden laten. Maar ik dank u wel, zuster Sjorstine, voor uw WhatsApp-bericht. De volgende persoon, ook met een lange tekst. Zuster Eleonore, die zegt: goedemiddag, broeder Ian. Mooie bemoediging. Zelf op je werk heb je storm. Soms laten collega's je gewoon in de steek. Een kleine bemoediging gisteren had ik een... een kleine bemoediging. Punt. Er is geen punt. Gisteren had ik een avonddienst. Moest met een onbekende werken. En een voeding in de keuken. Iemand die in de keuken helpt. Oké. Okay. Hoe doe je nu met 18 bewoners op de afdeling? Maar als ik bid, vraag ik God altijd zijn kracht en wijsheid en inzicht dat hij het over moet nemen. En ik moet niet jokken in het werk soms wanneer ik klaar ben. Dan denk ik in mezelf van Gado Biggie. Een fijne en gezegende dag verder en welkom. Groetjes van zuster Eleonore uit Amsterdam Zuidoost. Ik ga me nu klaarmaken om te gaan werken. Nou, hele goede morgen ook aan u, zuster Eleonore. En zo, blessie, blessie, blessie, blessie. De laatste WhatsApp berichten hier zo nog. Goedemorgen, broeder Ian, hoe gaat het? Ik zie wat bijbelteksten hier zo uit Psalm 105, vers 12 en 15. Dat mogen jullie even voor jullie zelf lezen, want we zijn een beetje in kort tijd. Goedemorgen, broeder. Blessie, kan niet echt appen. Verpleeg mijn moeder thuis die heel erg ziek is. Ik vraag God elke dag kracht. Kom van zuster Susan Hoogwoud. Ook voor uw moeder bidden wij vanmorgen voor genezing in Jezus' naam. Zuster Astrid, die zegt: goedemorgen, broeder. Ik ben blij uw stem weer te mogen horen. Aan jouw stem te horen dat je vandaag, dat je van je jaardag en een welverdiend vakantie hebt genoten. Ja, klopt. Ik heb ook jullie felicitaties gehoord, hoor. Dus nogmaals dank voor de felicitaties. Op 27 augustus was ik jarig, inderdaad. Uw bemoediging was top. In Johannes 16, vers 33 staat: jullie zullen de wereld veel moeilijkheden hebben, maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. Blessings, broeder Ian. Groetjes van Astrid uit Helmond. Kunnen jullie ook een rekeningnummer doorgeven waarop er overgemaakt kan worden? Ja, zeker hoor. Dat stuur ik straks voor u dan. Dat waren al de WhatsApp berichten. We zijn dus aan het eind gekomen van dit mooie programma The Morning Move. Ik was jullie presentator vanmorgen door Gods genade. Mijn naam is Ian Mourassim en ik ben misschien volgende week pas weer live in de uitzending. Want morgen is zuster Michelle Afsinde dan in The Morning Move. Yes? Nou zou ik zeggen nog, vergeet ik iets? Niets meer. Rest mij nog te zeggen, milopju nanga da lobby voor Masra. Ik zeg bye bye, swai swai, ciao ciao en mwa mwa. Doei doei.
1: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: Een vaarde, goedemorgen, geliefde. Baru Allah Malawan Blessie. Odi, de mantin in de naam van Koning Jezus de Christus. Met Agado Garantani dat me brieven dat Agiwan Blessie net die en dat je wiki boom in Jezus' naam. Make me biggie. Vader in de hemel, met dat ik grant aan je voet die de. Maar ik grant aan je vandaag resdipsa. Uw aai, die bedden naar uw tap. Ik heb je dat bescherm je. En met dat ik grant aan je dat. Ik heb je de moro fara in de dienst. En met dat bless, met dat genade die de naar uw tapu. En abra, ik ben sans aan je. Een bijzonder uw woord, met dat op uw andere mik dat. En dat voet u als een deel tot opbouw dat om massa in je geest. In Jezus' naam. Amen. De liefde, we hebben een grand time. We hebben een grand time. En we altijd wat maandag waren we bezig. Naar gehoor. Ayer voor een woord voor Gado. En dinsdag, we hebben dat Abra kan toetsen. sayuyere. En is de webeda kabrafukan. Doe het geen sayuyere i toetsen. Dat i moest doen. Nou tide. Mi wan fugomoro fara. En wel wan trapis tide abra. Apis fu a. Hello. Mi wan tegi tide manteng. Dat wees geen hoorder. Maar daders van het woord. Ja. Wees geen hoorder. Maar daders van het woord. Ik hoor wel dat tekst in Matthäus 7, vers 21. Dat de Heer zegt. Aan alles maar die tak masra of een alibi vtego. Maar dat is masra, ik doe dat wat ik ga doen. Dus bij God is het belangrijk dat wij niet alleen praten. Maar dat wij ook moeten doen. En wat moeten wij doen? De wil des Heeren. Ja? Men moet kunnen zien dat hetgeen wat je gehoord hebt, hebt het toegepast in jouw leven en het heeft vruchten afgeworpen. Vroeg toen moest de na abribi libi voor mij naar jou geliefde. En wanneer wij echt, te wie de echt naar Bribi, te wie de echt naar Bribi, en we vermaan ook toe is de, dat des maar die tak de draaide libi de naar Bribi, nog gona bonuma, nog een lees handpalm, nog gona pandit, doe bepaalde dingen niet. If I dek ben naar gado, I moest hoor abribi libi. Ja, eens heb ik een uitspraak gehoord dat eens gered, altijd gered. Ik weet zelf niet van waar het komt. Maar in mijn optiek zou je bedoelen dat hij, dan vind ik het toch een beetje verkeerd. En nu want ik dat Abri Bilibi na Wansansa altijd mee naar mij moeten poetsen. We moeten altijd bezig ermee zijn. Daarom moeten we vaker onze samenkomsten bezoeken. De Bijbel zegt, verzuim uw eigen bijeenkomst niet. We moeten de diensten bezoeken. We moeten de diensten blijven bezoeken. We moeten gehoorzaam zijn naar Gods woord. Maar ook gehoorzaam om ons dit tegenover onze leiders. Ja, om dit gehoorzaam. Maar, je nou een bribisma. Je draait liever en je taak je nou een bribisma. Vroeg toe, o de fu shi. O de shi. En wat is Sani? Temeer tak vroeg toe odef shi na abribilibi. We shi in Joshua hoofdstuk 1 vers 8. Joshua hoofdstuk 1 vers 8. Dabe masra betak dabe masra gado in strevi. Betak na Joshua baka de Moses bedede. En abagi Joshua instructie. En wat is Sani betek Joshua lezen we vanochtend. Staat schreven. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Geschreven is. Want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en gij zult voorspoedig zijn. Ataki al wetboek, de leefregels, moet u toepassen. U moet rekening ermee houden. U moet hoor rekening aan de leefregels. En te doe dat hij, dat Yoshi taki, je ode succesvol na je passie. Je ode succesvol in a libidisi. En geliefde, ik geloof dat if we hoor rekening na de leefregels, na de wetten voor dat, na de instructies die ik geef me na je, dat ze lo voorspoedig zijn in a libidisi. Dan unavugo hashwa en doe alosani. Want de zand dat ook toe een pot met een probleem. De zand dat een pot met een probleem wanneer wij iets willen bereiken met onze eigen kracht, dan gaan wij dingen doen. Dan gaan wij manipuleren. Dan gaan wij oplichten. Dan gaan wij heel wat dingen doen die nog strook dan een abribilibi, dat we ook missen. Maar de Bijbel roept u op, ja, zo tide, dat een wetboek voor God, de leefregels, we nog misdenken. Want tegen Joshua, dat dan zult gij vooruit gaan. Je zult slagen. Het zal goed gaan. Je zal succes boeken. Ja? Met andere woorden, zegen op je levensweg. Geestelijk groei. De dingen zullen te zien zijn. Als je hoort rekening naar de leefregels, zegt God, ik draag me naar je op. A Bijbelboek, de kompas. A Bijbelboek, de a handboek voor libisma, van wie libi kan go boom. Look, if you libi nego boom, it no kan beschuldig wat voorganger. if you live in a gobung in a cabus called one kerki. For all if you sub lazy, then must do a word of God and pass to say you lazy dape, that you should that it, I'll go boom, nanga you. I'll go boom for seeker nanga you. Wanneer wij een apparaat hebben gekocht bij de winkel, dat je kiest zo'n boekje en een boekje dat je moet lezen en in passen toe. Ik heb niet zo lang terug een ijskast gekocht. En ik denk een paar weken terug. En dan loop ik op een ijskast. Dan zie je een boekje. En ik denk, hé, dit is nou een boekje. Zou je maar doen, een handel.

ça, il me l'a ici. Des problèmes au compte par téléphone, des équipes d'instructions, c'est trop, c'est allemand. Maar wat ik hiermee wil zeggen is dat de Bijbel, a Bijbel, de a kompas, daarom heb je a woord of God een preekje, je moet zeggen arki a woord of God, in toetsing en in doos a woord of God takkie doe. En baka dat je Yoshi froktu. Dus if je was je froktu dat je bribi libi moest abi froktu, je kunt niemand kwalijk nemen wanneer het u niet goed gaat. Je kunt geen vinger wijzen, want Joshua 1 vers 8, en leer je dat een wetboek voor God en voor wat dat olie bieden voorspoedig als wij willen slagen in het leven, als we even wat dat aan ons goeie boom, we willen succes zijn, dan we willen geestelijk goede ook, dat een wetboek voor God nog moet komen op naar wie. Maar voor 1 Korintjes, 1 Kronieken, sorry, 1 Kronieken, hoofdstuk 4, vers 10, dat we zien, een beetje voor een man die zie, ja, best. 1 Kronieken hoofdstuk 4 vers 10 wil ik met u lezen vanochtend. 1 Kronieken hoofdstuk 4 vers 10. Halleluja. Dank u Jezus. Dat ben je en we lezen. Ik hoop dat je leest mee. Waardoor u ook kunt toetsen. Het staat geschreven. Jabes nu riep de God van Israël aan. Met de woorden. Wil mij toch overvloedig zegenen. En mijn gebied vergroten, laat uw hand met mij zijn. Weer van mij het kwade, zodat mijn geen smart treft. En God schonk wat hij had gevraagd. Jabes, eigenlijk heb je ook een geboorte voor Amman, die zei dat we van mijn geboren zo mooi zijn. En zo je ziet dat Jabes ook toen had moeite in die alibi. Hij had moeite. Maar toch een biggie en een kar naar God. Een actie voor God blessing. Een actie voor God gain. En aan het einde van biggie we staken God gain naar Jabes. God blessing, God gain naar hem. En zo me brengt dat God ook toe wanneer een biggie me naar jou. God ook toe wanneer en een lange wat aan jou gewe voor kan je pui. Waardoor we naar God zoeken en ploegen. Maar Jabes be bribi. Abe bribi dat ei ef mi karna agado disi mo fen wan oplossing. Ef mi karna agado disi mo fen wan lusu. Log wan je hebt mensen die werken dag en nacht, toch de neshi wan lusu, toch de neshi wan doorbraak. Mi wan bemoedigi ti de manting. Karna gado. En vooral gado ogi u strategie. Gado osor u fa ikan abi. Gado osor u fa ikan kisi. En de idee disi, de ode vers. Me begi gado ti de manteng dat gado e gi wan sma wan business idee. Me begi gado ti de manteng dat gado e gi wan sma strategie hoe eruit te komen waarin u vast zit. Me begi gado ti de manteng dat gado sa gi u koni nanga sabi. Fab go om nanga ibrisan sa agi u toe. En wat je al hebt, dat ik kan vermeerder, maar dat ano dat u wan, maar ik kan praten ook toe nanga trouwen. Amam disi, Jabes amam begi. Omdat amam be bribi, dat gado opiki a begi. Geliefde a de asem gado. Asem gado van Oude Testament, de asem gado van Nieuwe Testament. En asem gado van Nieuwe Testament, de a gado ook toe voor a toekomst. I ask me dan aan jou, dat wij moeten bidden. Geliefde, mitrappen, punt 2. Dus nogmaals, punt 1, is dat a geloof zal vruchten afwerpen. Je schrijft je ook geniet voor abribilibi. Als je abribilibi is stabiel, je abribilibi is stabiel en standvastig in Christus, je ziet dat je schrijft ook geniet voor je eigen geloofsleven, zou je abna in Christus Jezus. A eerste sma die abribi, als je geloofde oprecht en goed naar in Gado, je ook de eerste sma die o ervaar boom voor abribilibi. Dus hier. Punt 2. Anderen zullen ook ervan genieten. Hey, los van dat je geniet voor abombribilibi dat in Gado, trouwen ook toe geniet voor abribilibi die zie. Handelingen 20 vers 35. Handelingen 20 vers 35, a tekst die zie, is sorry. Dank je Jezus. Het is zaliger te geven. Halleluja, halleluja. Handelingen 20 vers 35. Mijn brief dat was mijn lees, dan ga ik mee te de manting, zodat ik kunt toetsen.

0: Halleluja. Ist da geschrieben, ich habe alles getan, dat men door te arbeiden zich de zwakken moeten aantrekken en zich de woorden van de Heer Jezus herinneren, die zelf gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Bless you, de tapagi. Praise God. Dat want taki. To you, de ini abribilibi. En je bouw een boom bribilibi op naar een gado. You bribilibi, je ziet de vrucht van bribilibi dat hij. Soms oude de financiën, soms oude het materiële, maar soms ook toe, akade je gezondheid. Soms akade rust naar vrede naar in je libi. Rust naar vrede naar in je osso. Gado me begi to the mountain. Dat rust na vrede eko in wans ma oso. Me begi to the mountain. Dat rust na vrede eko in wans ma ati. Gado me begi to the mountain. Dat rust na vrede sa de in uw omgeving. Rust na vrede sa de na in uw kondre. Halleluja. Abel boeken dan hier. U komt tot geloof. Het zal te zien zijn. En anderen zullen ervan genieten. Ja? Tras maar ook geniet van. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Ja, wanneer wij praten over geven, dan denken de meeste mensen aan geld. Maar het hoeft alleen om geld te zijn, te gaan. En dan gaan we om money. Soms ik kan geven wat bemoedigingswoord, prijs God. Ik moet ons maar te de man ding. Bemoedig als maar. Soms ik kan dit tak je begi geven als maar. Ik moet ons maar te de accent. Soms ik kan begi geven. Begi dan als maar. Hey, als maar dat zeker, want dat is zo als maar. May God bless us, maar die zie. Ik kan give ons maar help op de hand. Maar ook, ik heb wel luisteren oor naar ons maar. Maar ook nu, ik kan give one daad van liefde, zonder om iets terug te verwachten. Liefde, met God je poeno. Dat u nog de one hoorders who are word, maar ook daders. Zodat abribi libi fui, kan de ook tot blessing get trouwen. Gado masra met aki grand time for the mountain. Jeep we mi gado, dat we bribili mi kante tot blessing ki trawang. As I don't see her gide mi masra. We begin dat ibron di arka wortu di si gado sa passe to in a libi, and that as a she grow. Den nang awi mi masra, beskerem we te gevaar, na amal for that fiend, and make you blessing that we tafu in Jesus' name. So me bless you, me bless ibron, me bless you, and then for that we can end the santa ye. The bless you, in Jezus naam. Amen. Geliefde, tot een volgende keer. God zegen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esselin is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, gele pesi moxalisi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, bruine bonen met kipworstjes, rookworst en kip erin. En als add-on hebben wij zoutvlees en of varkenstart. Ook hebben wij gomawiri mix gerookte kip, droge garnalen en zoutvlees. En als groente hebben wij kouseband, amsoi en boulanger. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: over onze open dag en fundraising op zaterdag 5 september, toch? Nog niet? Dan hoor je het nu. Aanstaande zaterdag houdt Shalom een fundraising gecombineerd met de open dag. En u bent van harte welkom. We starten om 9 uur 's morgens en eindigen om 3 uur 's middags. Radio en TV Shalom streeft en werkt aan het opzetten van een multifunctionele zaal en heeft uw hulp hierbij nodig. Kom, ondersteun, maak kennis met het Shalom-team en haar bestuur. En geniet van al het lekker eten en drinken en natuurlijk de heerlijke sfeer aan de Stadionlaan nummer 7. Je komt zeker toch? Want dan maak ik me wacht hier zo, Marielle.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Ben je klaar voor Got Talent 2026? Je kan tijdens elke show

0: beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Geliefde luisteraars, broeders en zusters, jongens en meisjes, jongeren, goedemorgen. Ik ben weer in uw huiskamer, zuster Nagelbloem groet u. En ik roep samen met u vandaag weer naar het woord van de Heere te luisteren. En dat we iets mee doen. We krijgen het woord elke dag. En de bedoeling is dat we het in onze harten bewaren. En dat we iets ermee gaan doen. Ik lees u voor de dagwoorden van vandaag. Het dagwoord van vandaag is Psalm 141 vers 8. Op u, Heere, Heere, zijn mijn ogen. Bij u schuil ik, giet mijn leven niet uit. Nogmaals, het dagwoord van vandaag. Op u, Heere, Heere, zijn mijn ogen. Bij u schuil ik, giet mijn leven niet uit. En het leerwoord is gehaald uit 1 Korintiërs 15, vers 55 tot en met 57. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Gode zij dank die onze overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Nogmaals het leerwoord van vandaag. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? God zij dank die onze overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. En het lied dat erbij hoort, lied 153 vers 1. Jezus leeft en wij met hem. Dood, waar is uw schrik gebleven? Jezus leeft en zijn stem roept ons eens weer tot leven. Zal ons eens met eer bekleen. Dit is onze troost alleen. Tot zover de schriftlezing van vandaag.

De overdenking is gehaald uit ons dagtekstboekje, onze dagwoord. En dat is Psalm 141, vers 8. Dit is een psalm van David. Leid mij niet in verzoeking. O Heere, Heere, ik roep u aan, haast u tot mij. Neem mijn stem ter oren als ik tot u roep. Laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan. Het opheffen van mijn handen als avondoffer. Heere, stel een wacht voor mijn mond. Waak over de deuren van mijn lippen. Neig mijn hart niet tot iets kwaads. Om in goddeloosheid onze daden te volvoeren. Met mannen die bedrijvers van ongerechtigheid zijn. En laat mij van hun lekkernijen niet eten. Slaat een rechtvaardige mij, het is liefde. Kastijdt hij mij, het is olie voor mijn hoofd, die mijn hoofd niet zal weigeren. Zelf rees mijn gebed nog onder hun boze handelingen. Al werden hun rechters langs de ros neergeschoten, zij zouden horen dat mijn woordelijk liefelijk waren. Zoals men de aarde door ploeg en open scheurt, zo liggen onze beenderen verstrooid aan de mond van het dodenrijk. Want op u, Heere, Heere, zijn mijn ogen. Bij u schuil ik, giet mijn leven niet uit. Behoed mij voor de strik, zij mij spanden. Voor de vallen der bedrijvers, voor ongerechtigheid, laten de goddelozen in hun kuilen vallen, al te gader, terwijl ik ontkom. Kom, tot zover de schriftlezing van vandaag.

Nu gaan we naar de overdenking. Deze psalm is een psalm van David. Waar David de Heer vraagt om niet in verzoeking te gaan. Dat want dat hij een beetje gaat voor nog een initiatie. Voor nog dozen, voor nog dozen is aan een wandu. Hij zegt, Heere, Heere, mijn ogen zijn op u. Dit betekent dat David erkent dat hij afhankelijk is van God. Hij is afhankelijk van God in moeilijke tijden. Bijvoorbeeld, nu is het vakantie. Misschien heb je studenten die afgestudeerd zijn en gaan solliciteren. En dan zeggen ze ook dit, wat is het? Het is op dat moment, voel je je niet zo lekker, want je is absurd. Antwoord, jokie, zie. En dan zegt David, leg alles in handen van de Heer. Verzoekingen. Te wouden voor te den tissie uitkijk uno. Laten we vertrouwen op God. Laten we vertrouwen, ook wanneer we misschien 's avonds gaan slapen. Laten we vertrouwen stellen in hem. En een vraag van vader morgenochtend. Wiki mita maramant mik mikansje wanyu dey masra. En je zegt het niet goed, maar je zegt het met vertrouwen. Zodat je zeker bent dat je morgenochtend opstaat. David zegt ons, in plaats om te kijken naar vijanden. Om in plaats dat we mensen gaan kiezen voor oplossingen, zegt hij, laten we eerst naar God kijken. Laten we de oplossingen, laten we de verzoekingen, laten we al die dingen eerst gaan zoeken bij de Heer, bij onze Heer en Heiland. Laten we het daar gaan zoeken. Daarom zegt hij in vers 8, onze dagwoord van vandaag, Heere, op u vertrouw ik. Bescherm mij. Heere, bescherm mij. Want bij u schuil ik. En die woorden moeten we ook gebruiken. Wie spoelt de weer vier, want sani, want desi, want sani, kon op passie. Als een negerboer naar de kopie kan, op school, thuis. Je kan met anderen bespreken, maar nog een wakker tegen je, maar je toren, je dish, dat het wat morgen wan koskosi giyo. Ga bij de Heer. Ga bij de Heer. En ga het voor hem voorleggen. Net als wat David zegt, Heere, Heere, mijn ogen zijn op u. En altijd die bid je God dat, Heere, Heere, mijn ogen zijn op u. Help mij. Eens refer zijn die gonaas, maar die moest gof gotaki, vijfde naar oplossing. Hij stuurt jezelf. Ga niet uit jezelf naar Jan, naar Piet, naar Klaas, om erover te gaan praten. Vraag eerst de Heer, vraag hem eerst. Om je de weg te wijzen. Want je bent afhankelijk van hem. Want David zegt, neem mijn stem ter oren als ik roep. En dan roept hij om van, vader, ik heb moeilijkheden. Het is niet dat mijn passie. Wat moet ik doen? Waar moet ik naartoe gaan? Ik leg het voor u. En dan gaat hij u wijzen bij wie u moet gaan voor de oplossing. Want de Heere komt. Voor uitzicht in mensen. Hij uitzicht in mensen. Dat betekent dat ik maar zeg, als maar je het meer hebt. Als maar arki zo mooi is. Als maar je het zo so biggie. Maar nog vliegt in de gado ben de drapa drapa als een ego. Voor de oplossing. Zo werkt onze Heer Heiland. Dus als we denken dat we op een eiland wonen, hebben we elkaar niet nodig. Nee hoor, we hebben elkaar nodig. En verder zegt David, vader, laat mij niet verloren gaan. En dat is een smeekbede die David geuit heeft. Daarom moeten we de dingen uit, als we met dingen zitten uit, dat die naam komt, maar ga in je kamer, praat, laat het eruit komen.
Het woord wordt geest. Als je het uitspreekt, gaat hij leven. En dan komt de oplossing. Maar David weet dat hij zonder God verloren is. En hij vraagt God ook om zijn ziel te bewaren. Zodat hij niet verloren gaat. En het is geen zwakte, hè? Het is geen zwakte als we het gevoel hebben van boy, het is geen zwakte. Maar het is juist wijsheid als je dat gevoel hebt en dat je dan opstaat, de Heer aanroept en hem vraagt. Vragen wat je moet doen. En David heeft de Heer gevraagd om zijn ziel te bewaren voor zonden en voor strikken van de vijand. Hij heeft het gevraagd in vers 9. Ik lees het voor. Behoed mij voor de strik die zij mij spande. Masakado chibri mui. Voed in sansasma poti fudumi. Ik lees het uit de Bijbel. Voor de vallen der bedrijvers van ongerechtigheid. Want je hebt inderdaad mensen. Die is pansanji trawaya. Op het werk als mijn gepeteerbaas. Waar heer sansano troe. Ik kan lassie ronko. Dus over dat soort dingen moeten we de Heer bidden. Behoed mij voor de strik die zij mij uitspanden. Voor de vallen der bedrijvers van ongerechtigheid. Want op u, Heere, zijn mijn ogen gericht. Bij u schuil ik. Giet mijn leven niet uit. Laten we niet gaan denken, ach, ik red het wel. Want zonder de Heer kunnen we het niet. Maar laten we bidden en de Heer vragen om ons te bewaren en te beschermen. Laten we onze ogen omhoog heffen en vragen voor vergeving van zonde. Een rein hart, wijsheid en vertrouwen om naar hem toe te komen. Met alles, met vreugde en verdriet. Want unum konagado wang te vreugde de, te verdriet de. Laat me het zo zeggen, te wat verdriet. We kunnen zoeken oplossing. Maar u moest konto na masra te vreugde de, te sanego boom. Om hem te bedanken voor de zoveel zegeningen die hij ons geeft. Amen.

Laat ons bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat uw woord ons vandaag zegt, Psalm 141, vers 8. Dat wanneer we het niet meer zien zitten, dat u er nog bent. Dat we bij u moeten zijn voor bescherming, voor oplossingen. Vader, daarvoor bent u er. Om ons te schragen en om ons te dragen. We moeten naar u toe komen met een oprecht hart. De dingen voor uw voeten werpen. En u vertellen waarmee we zitten. Dat we ons soms verloren voelen. Dat we dat er strikken worden gezet voor ons. Vader, we moeten dingen benoemen voor u. Dat u kunt weten waarmee we zitten. U kent het al. Want u ziet alles in ons, u leest alles van ons. U weet waarmee we zitten. En toch vraagt u in Psalm 141 dat we de dingen uiten. Vader, vandaag hebben we het geuit. Mochten er mensen zijn, Vader, van wie u weet dat ze met heel veel zitten. En niet weten hoe ze u moeten aanraken. Vader, raak ze aan. Raak ze aan, Vader. Dat ze voelen dat u er bent voor hun. En dat hun mond open gaat om tot u te praten, om u te loven, om u te prijzen. En u te vragen voor vergiffenis van alles. Zodat u kunt werken in hun harten. Om ook u te volgen. Vader, dat vraag ik u. In naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Amen. Zuster Nagelbloem was wederom in uw huiskamer. En ik groet u en ik zou u aanraden om wanneer na de overdenkingen, als u een rustige tijd hebt, dat u uw Bijbel pakt en een beetje gaat lezen. Want als u de Bijbel niet leest, gaat u de Bijbel ook niet kennen. Als u weet uit wat voor hoofdstuk de zusters die elke ochtend in uw huiskamer zijn, de teksten die ze aanhalen, probeert u ze te schrijven en probeert u ze voor uzelf te lezen. En de Heer vragen om u die wijsheid te geven om die tekst te kunnen begrijpen wanneer u het leest. Nogmaals, een goede morgen, God zegen en tot morgen.

Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finga con facile.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, gele pesi moksalisi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, bruine bonen met kipworstjes, rookworst en kip erin. En als add-on hebben wij zoutvlees en of varkenstart. Ook hebben wij gomawiri mix gerookte kip, droge garnalen en zoutvlees. En als groente hebben wij kousenband, amsoi en boulanger. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey. Je hebt al reeds gehoord over onze open dag en fundraising op zaterdag 5 september, toch? Nog niet? Dan hoor je het nu. Aanstaande zaterdag houdt Shalom een fundraising gecombineerd met de open dag. En u bent van harte welkom. We starten om 9 uur 's morgens en eindigen om 3 uur 's middags. Radio en TV Shalom streeft en werkt aan het opzetten van een multifunctionele zaal en heeft uw hulp hierbij nodig. Kom, ondersteun, maak kennis met het Shalom-team en haar bestuur. En geniet van al het lekker eten en drinken. En natuurlijk de heerlijke sfeer aan de Stadionlaan nummer 7. Je komt zeker toch? Want noem ik me wacht hier zo, Marjere.
3: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
4: Let the fire fall, oh Lord. World Revival Fire Conference. Vanaf de Dissels van gemeenteheid Zolderaarde. En wij willen u van harte uitnodigen voor deze World Revival Conference dat gehouden zal worden aan de Verlengde Keizerstraat, nummer 61 tot en met 63. Het zal zijn in het pand van Stichting De Mantel. Dit is onze eerste World Revival Fire Conferentie in Suriname. En we willen daarbij of hierbij de leiders en de voorgangers uitnodigen van de verschillende gemeenten om bemoedigd te worden, geïnspireerd te worden en aangemoedigd te worden tot gebed in verwachting op de grote beweging dat God momenteel geeft overal in de wereld en ook zal doen in Suriname. Ik wil u uitnodigen om daarom aanwezig te zijn 4 en 5 september, Verlengde Keizerstraat nummer 61 tot nummer 63 in het gebouw van Stichting De Mantel. We hopen u daar te mogen verwelkomen. God zegen.

0: Beininon.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer 81223.

0: Trend direct voor uw ultieme gemak.
1: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
2: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
1: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
2: Serieus? Dat is ideaal.
1: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
2: Ja man! Echt een one-stop shop.
3: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.
0: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
4: Join us in prayer as we continue to encourage and educate Paramaribo with words that give life through Radio Shalom 94.5 FM.

0: 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen, Blessing Manting en welkom bij het programma Vrouwen Vandaag op Radio Shalom. Ja, blijft u vlak hier hoor, niet verder gaan, niet verder zoeken. U bent op de juiste frequentie en we gaan vandaag weer een half uurtje samen babbelen over de grote daden Gods. Hoe gaat het verder met u? Hoe is het met de opvoeding? Ja, mensen die kinderen hebben en die vaak denken van hoe moet ik dit aanpakken, hoe moet ik dat doen. Bij anderen gaat het vanzelf, ja, het is heel goed. Hoe gaat het met zij die bezig zijn met allerlei werkjes, met hobby's, met noem maar op. Is alles geleid door de Heere? Ga door en laat je handen strijden en je vingers vechten. Want dat is allemaal wat we moeten doen. En de Heere is met ons. Hij zegt dat hij het werk van onze handen zal zegenen. Ja, ik las iets in een psalm. En het lijkt een beetje vreemd. En het lijkt ook een beetje eigenaardig. Soms lezen we dingen in de Bijbel en dan denk je, wat is dit nou? En het staat in psalm 45, vers 10, 11, 12, 13 en 14. Ja, er staat koningsdochters zijn onder uw voorname vrouwen. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijne goud van Ophir. Luister, dochter, en zie, en neig uw oor. Vergeet uw volk en het huis van uw vader. Vreemd, hè? Dan zal de koning verlangen naar uw schoonheid. Omdat hij uw Heere is, buig u voor hem neer. De dochter van Terus zal komen met een geschenk. De rijken onder het volk zullen trachten uw aangezicht gunstig te stemmen. De koningsdochter is innerlijk één en al heerlijkheid. Haar kleding bestaat uit borduurwerk en gouddraad. Nou, hier staat er dat ze, de dochter van God, moet haar volk en het huis van haar vader vergeten. En dan zal de koning verlangen naar haar schoonheid. Dus vergeet alles achter je. Dat wil zeggen, verlang naar de Heere en de Heere zal ook. Ja, God verlangt altijd naar ons, hè. Wij zijn met andere dingen bezig. Wij zitten ons te vullen met vele andere dingen dan met de Heilige Geest. Dus God verlangt altijd naar ons, maar wij moeten naar Hem verlangen. Wij moeten alles, al het andere vergeten. En dan komen we bij Hem. En wat me is opgevallen is dat wij als we bekeren, als we tot de Heere komen, als we gered worden, onze ziel is gered en we wandelen met de Heere, dan merk je van, oké, je wandelt met de Heere. Het wandelen met de Heere is het starten van een business. En die business is zielen winnen. Ja, en de business is ook de Heere leren kennen. God gaat aan je karakter werken. Het is een business. Hij gaat snoeien. Hij gaat je laten bloeien. Hij gaat je laten voorspoedig laten zijn. Het is een business. Wanneer je tot bekering komt en je wandelt met de Heere, daar bestaat de business. Het is in feite een opleiding. God brengt je in zijn school. Er is ook een boek dat zegt de school van Christus. En het is een school, je volgt de opleiding. Je leert een heleboel. Je leert dingen in je roeping. Je leert ook wat je roeping is en je leert de dingen in je roeping. Soms weet je niet eens wat je roeping is, maar God begint je alvast te trainen. En je leert dingen en je zegt wauw, oh, oeh, ah. En dan bewonder je de Heere. En dan ga je, je bent zo vol kracht, je bent zo vol vuur. En je bent een nederig genoeg om te leren. Want sommige mensen zijn niet nederig, dan willen ze niet leren. En dan denken ze dat ze alles al weten. Zelfs van God willen ze niet leren. Maar we leren. En we zitten in die school van Christus. We zitten en we volgen de opleiding. En dan moet je niet stoppen. Stoppen wil zeggen wanneer je de Heere de rug toekeert. Wanneer je zegt, man, ik ga mijn eigen ding doen hoor. Dit is zo saai. Ik ga dit niet meer doen. Het is niet spannend genoeg. En het is altijd weer strijden. Het is altijd, waarom moeten we altijd weer vechten? Waarom is er altijd weer aanval? Al door zijn we bezig. Nee, maar ik wil u zeggen, niet stoppen. Ga door met die opleiding. Want wanneer je op een school zit, zo in de natuurlijke wereld, bijvoorbeeld jij zit op een school of een kind van je zit op een school, dan wil je dat dat kind of jij zelf het diploma behaalt. Je gaat vechten ervoor. En sommige opleidingen duren zo lang. Sommige begin je op latere leeftijd. Misschien heb je al een gezin en je begint met die opleiding, maar je hossel, want je hebt een diploma. In Abbe, nomme, nomme. En wat ga je doen? Je gaat de Heere danken ervoor. Maar er is een andere geestelijke diploma die we moeten behalen. En dat is in de wandel met de Heere. Want daar zijn we in een leerschool. En we mogen niet stoppen. Net zoals je je school, je opleiding, je kinderen hun school zodanig aanprijst. Totdat het diploma behaald is. En je houdt vol. Precies zo moet je volhouden wanneer je in deze leerschool zit. Het is niet makkelijk, maar het brengt leven met zich mee. Het brengt voorspoed. Het brengt heling, genezing. Het brengt zoveel alle goede dingen. Daarom zeggen we, God is goed. Nu, wat doe je met je diploma? Als je een school hebt doorlopen, als je een diploma hebt behaald, als je een opleiding hebt afgerond. Wat doe je met je diploma? Je diploma is om te werken. Je gaat werken, je gaat eindelijk je geld verdienen. Elke maand heb je een bedrag op je rekening. Wauw, je denkt van, that's it. Dus met je diploma Ga je leven settelen. Je gaat je leven, en ook je diploma van deze wereld leg je toch in Gods handen. Je zegt van, het moet de Heere zijn die me helpt, die me leidt. En Hij gaat me laten slagen. Er waren twee broers die beide een opleiding moesten volgen. Die ene zei, ik wil pastor worden. Die andere zei, ik wil arts worden. En voor het pastor worden moest hij volgens mij ook iets doen hoor. Ik denk het. In elk geval sprak de Heer tot ze. En hij zei, nee, jij die pastor wil worden, jij moet arts worden. En die arts wilde worden, die moest de pastor worden. En die persoon die pastor moest worden, heet Joe Sweet. En hij is te zien en te vinden op YouTube. Hij is een zeer geestvervulde predikant. En zijn broer is dus de arts geworden. Die broer wilde predikant worden. En die is arts geworden, maar hij is ook met de geest vervuld. Want wanneer hij de mensen behandelt, ik denk dat hij hartoperaties doet, dan bidt hij voor zijn patiënten. God heeft hem een bepaalde salving gegeven in het arts zijn. Dus wanneer je opleiding volgt, dan moet je weten van, dit is wat de Heere wil dat ik doe. En in het werk dat ik ga doen, gaat hij me zalven, gaat hij me zegenen, gaat hij me leiden en brengen naar de verloren ziel, naar de ziel die terneergedrukt is, naar de ziel die redding nodig heeft om hem uit de gevangenis te halen, om de ogen te openen, om de gebondenen vrij te zetten in dat werk. In een ander werk zou je het niet kunnen doen. En zo ook is het met onze wandel met de Heere. Wanneer we een diploma hebben behaald bij de Heere, behaal je geen diploma's. Je behaalt certificaten, want die opleiding stopt nooit. Vergeet dat niet, mensen, dat het nooit stopt. Er zijn mensen die op een bepaalde leeftijd quitten. Met quitten bedoel ik, ze stoppen om dat geweldige werk van de Heere te doen. Want ze zeggen van nee, ik ga met pensioen. Ik ga rustig zitten en zo. En ik ga rustig in mijn binnenkamer bidden enzovoort. Maar misschien wil de Heere dat niet. Misschien wil hij dat u doorgaat. Er staat wel in de Bijbel dat de priesters, wanneer ze 50 jaar oud waren geworden, dat ze dan het werk.

Je hebt tools gehad van de Heere. Je hebt kennis gehad van de Heere. Je bent dicht bij de Heere. Je gaat niet stoppen om te bidden. Je gaat niet stoppen om te strijden. Maar je leert anderen dat van de Heere. Sommige dingen hoeven mensen niet opnieuw te gaan doormaken. Vanwege het feit dat God jou iets gegeven heeft om aan die persoon te zeggen. En die persoon overwint daarmee jaren van teleurstelling, strijd en ellende. Vanwege wat God jou heeft gegeven en jij vertelt het aan de persoon. En de persoon komt gelijk eruit. Dus dat zijn dingen die in sneltreinvaart zullen gaan in deze wereld, in deze eindtijd, in deze tijd waar de Heer terugkomt. Hij komt terug en ik kan het niet genoeg benadrukken dat we in deze tijd waarin hij terugkomt onze taak niet moeten verloochenen of verslappen of apart moeten zetten. In elk geval die certificaten die we behalen, laten we die certificaten goed gebruiken. En laten we doorgaan om certificaten te behalen in de school van Christus. Want bij hem stopt het nooit. God is eeuwig. Dus zal er iets stoppen daar? Het zal altijd weer zijn dat we vol verbazing van het ene naar het andere, van de ene zegen in de andere zegen vallen. En ons niet stoppen om te verbazen voor de geweldige dingen van God. Dus laten we doorgaan en laten we onze certificaten behalen, lieve mensen. En het gaat ook een bepaalde periode kosten. Elk certificaat dat je behaalt, elke overwinning is een overwinning waard. Het is gewoon machtig en prachtig om te zien wat de Heere doet in ieders leven. Dus don't quit en gebruik je certificaten. Gebruik je diploma. Er is werk aan de winkel en de Heere gaat het zegenen. Ja, we zijn gekomen op het punt waarbij we een music break gaan hebben. En dan zijn we daarna terug met het onderwerp van vandaag. Tot zo!

0: Ja, we zijn gekomen aan het eind van de music break. En we zijn terug bij u met het programma Vrouw vandaag op Radio Shalom. U die er nu pas bij bent, ja, kom er gauw bij. We gaan dus beginnen met het onderwerp van vandaag. En het onderwerp van vandaag is rechtvaardigheid en oordeel. Nou, we gaan een tekst lezen uit Job. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. En er staat in Job, laat me even kijken, 29 vers 14. Daar staat, ik bekleedde mij met gerechtigheid en die bekleedde mij. Mijn recht was als een mantel en een tulband. Mijn recht of mijn oordeel. Mijn recht, mijn oordeel. Mijn recht, dus recht in de zin van oordeel. Dus nog een keer, ik bekleedde mij met gerechtigheid en die bekleedde mij. Dus gerechtigheid bekleedde mij. Mijn recht was als een mantel en een tulband. Ja, een kleed, hè? Dus hij is bekleed met gerechtigheid en recht. In dit stukje lees je hoe Job dan praat over bekleed zijn met gerechtigheid en recht. En dat het een kleed en een tulband vorm is. En een tulband is een bepaalde status die je hebt wanneer je een tulband hebt. Kijk maar naar de olie-sheiks. Die hebben tulbanden op hun hoofd. Ja, grote tulbanden. Zo mooi. Mooie tulbanden zijn het. Het heeft te maken met hun autoriteit. Met hun gezag. En het is heel belangrijk dat je bekleed bent door de Heere. En hier zegt Job, vanwege zijn hele situatie, hè? Hij gaat door een bepaalde situatie heen, maar hij zegt het van, gerechtigheid is mijn kleed. En het oordeel of dat recht is ook mijn mantel en mijn tulband. En dit woord, gerechtigheid, komen we tegen met dezelfde betekenis in Psalm 132 vers 9, waar staat dat de priesters bekleed moeten zijn met gerechtigheid en dat de heiligen van blijdschap moeten roepen van blijdschap. Dus als een priester bekleed is met een kleed van gerechtigheid, wil dat zeggen dat de heiligen, de rechtvaardigen, blij zijn. Ze zijn blij, want hij heeft het kleed van gerechtigheid aan. Hij heeft geen onrecht in zich. Oké, dan vinden we dit woord weer ook terug in Jesaja 59 hoor, vers 17. Daar staat, hij zette aan gerechtigheid als een, laat me die tekst gewoon zelf lezen. Jesaja 59 vers 17. Ja, het staat er zo. Want hij trok de gerechtigheid aan als een harnas. Hij met de hoofdletter. En zette de helm van het heil op zijn hoofd. Het gewaad van de wraak trok hij aan als kleding. En hij hulde zich in de naijver als mantel. Ja, dat is dus in Jesaja. Daar vinden we dus datzelfde woord terug. En datzelfde vinden we weer in Efeziërs 6 vers 14, waar de Heer zegt dat we moeten staan en dat we ons moeten omgorden met de waarheid en de mantel van gerechtigheid. Dat we sterk moeten staan. Nou, ik las deze teksten over rechtvaardigheid en recht zijn. En daarna droomde ik. Ik ben toen gaan liggen. Ik ben in slaap gevallen. En ik droomde dat iemand bij ons kwam. Een hele bekende persoon. Die niet meer in leven is. Maar die persoon kwam bij ons. En was zo blij. Was zo blij. En deze persoon was een geestvervulde persoon. Die altijd sprak over in lijn zijn met de Heilige Geest. En hij zei altijd dat we rechtvaardig moeten leven. Dus nadat ik dit gelezen had, toen droomde ik over deze persoon. Dat hij ons huis is binnengekomen. En zo blij was dat hij die blijdschap maakte dat hij net alsof hij bloosde of roze werd, rood zo in zijn gezicht. Maar hij lachte zo en hij was blij. Want de Heere wil dat we recht moeten zijn, gerechtigheid moeten aandoen als een kleed en als een tulband. We moeten gerechtigheid in ons hebben. Geen onrecht. Geen onrecht mag gevonden worden in ons. Er mag geen compromis worden gesloten. Niet een klein beetje van onrechtvaardige handelingen. Het is belangrijk dat als we rechtvaardig zijn, dat rechtvaardigheid ons kleed is. En dat je begrijpt dat wanneer je iets aantrekt, dat het overal met je meegaat. Het gaat overal met je. Je bent bekleed, toch? Je hebt iets aangetrokken om ergens naartoe te gaan. Zo is het met die gerechtigheid. Je trekt het aan als een kleed. Dat wil zeggen, overal waar je gaat, moet je een rechtvaardig oordeel vellen. En een rechtvaardige handeling plegen. Dus dan zijn we op dat moment, of elk moment, de priesters, de rechtvaardige priesters van de Heere. Want dat staat in Psalmen. Dat de priesters bekleed moeten zijn met rechtvaardigheid. Daarom zullen dan de heiligen, onze medebroeders en zusters, ze zullen blij zijn. Ze zullen schreeuwen van blijdschap. Roepen van blijdschap. Omdat ze zien dat we in die rechtvaardigheid blijven. God zelf zet een mantel, een schild van rechtvaardigheid op zich. Zodat wij het ook moeten doen. Want de Heere zegt dat we moeten zijn zoals Hij is, heilig. Nu, als God dat niet in ons vindt, dan is de Heere eigenlijk, Hij moet zichzelf in een, er staat dat hij het staat in Jesaja. 59 vers 17, als je doorleest, dan zie je dat hij gehuld is in naijver als een mantel. Nou, hij gaat zich hullen in naijver als een mantel, omdat hij wil dat wij in die rechtvaardigheid komen. Hij vecht ervoor. Het is een verbond. Eigenlijk, God heeft een verbond met ons gemaakt. En vanwege dat verbond, het is zijn recht, daarvoor vecht hij. Dan zorgt hij dat wij altijd in die rechtvaardigheid blijven. Daarom komt de Heilige Geest met conscience van vong. Hè? Met schuldgevoelens en met gedachten enzovoort. Het is de Heilige Geest. Nou, we zeggen steeds van dat de duivel een open deur heeft. Of recht heeft op bepaalde dingen. En noem maar op. Maar God heeft alle recht. En hij maakt een verbond met ons. Wij vergeten dat verbond, maar hij niet. Dus hij heeft het recht om jou in die rechtvaardigheid te laten blijven. Dus wanneer de Heilige Geest in je hart, dat dit zachte stemmetje je zegt, om iets niet te doen, doe het niet. Het is de Heere. Hij wil je uit iets houden. Hij wil maken dat jij rechtvaardig blijft. En dat je in die heiligheid blijft van Hem. Zodat wanneer Hij naar je kijkt, dat Hij ziet dat jij rechtvaardig bent. Want Hij wil dat je in dat recht blijft, in die heiligheid. Dus laten we dat verbond dat God heeft, laten we het niet vergeten. Al vergeet je precies welk verbond, want God maakt zoveel verbond met ons, maar Hij vergeet geen van ze. Dus, net zoals we eerder gesproken hebben over een diploma, laten we die diploma's, die certificaten behalen en ze goed gebruiken, door ons ook heilig op te stellen. En de rechtvaardigheid en het oordeel of het recht ons te kleden ermee. Laat het ons kleed zijn. Laat het overal met ons meegaan. En laten we handelen overeenkomstig Gods wil. En altijd kiezen om recht te handelen. Ga niet meedoen met een corrupte zaken. Ga niet meedoen met dingen die jou bevuilen, bevlekken. En die jouw kleed, dat kleed van rechtvaardigheid, vuil maken. Want God is een rechtvaardige God. En Hij wil niet, Hij wil echt niet dat we afweken daarvan. Dus hou dat hoog. Wees heel voorzichtig en waak erover. Zodat de Heere ook, wanneer je ervoor moet kiezen, dat Hij je die kracht geeft om het te doen. Je hoeft het niet zelf te doen. Hij geeft je die kracht. Om te midden van mensen, waarvoor je zou bepaalde keuzes niet echt durven maken. Maar omdat hij je die kracht geeft vanwege het feit dat je gekozen hebt voor het recht van de Heere. En je kleed je ermee, dan gaat hij je die kracht geven. De juiste woorden, de juiste toon, de juiste manier, de juiste tijd. Alles bij hem is precies goed. Ja toch? Hij is een genadige God. Nou, dat was het. Tot zover het onderwerp van vandaag. En ik zal zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Blessie!
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Hallo, ik ben Birgit. Ik hou van Radio Shalom.

0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Maar dat is een opprijs. Dus heb je het gekost, Clara? Maar met zo'n kwaliteit toch?
2: Hé, broer. No stress you a day, you know here. Historex abuan you verfi. Verfi.
1: Hè?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat is dat die.
2: Verfi. Nayere. Dofi. To lease me take it back. Verfi. Na een nieuw merkt. En een verfi die zie. GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nangazijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
4: Zranazani. Naskip. Naviu.
5: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissy voor fossi.
6: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet oso nasi, sweet oso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, gele pesi moksalisi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, bruine bonen met kipworstjes, rookworst en kip erin. En als add-on hebben wij zoutvlees en of varkenstart. Ook hebben wij gomawiri mix gerookte kip, droge garnalen en zoutvlees. En als groente hebben wij kousenband, amsoi en boulanger. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline.
5: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso, nanga a echt sweet tissy voor fossie.
7: Hey. Je hebt al reeds gehoord over onze open dag en fundraising op zaterdag 5 september, toch? Nog niet? Dan hoor je het nu. Aanstaande zaterdag houdt Shalom een fundraising gecombineerd met de open dag. En u bent van harte welkom. We starten om 9 uur 's morgens en eindigen om 3 uur 's middags. Radio en TV Shalom streeft en werkt aan het opzetten van een multifunctionele zaal en heeft uw hulp hierbij nodig. Kom, ondersteun, maak kennis met het Shalom-team en haar bestuur. En geniet van al het lekker eten en drinken en natuurlijk de heerlijke sfeer aan de Stadionlaan nummer 7. Je komt zeker toch? Want dan maak ik me wachten zo, Marielle.
0: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
8: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
4: Zranazani, naskip, naviu.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12.
1: Vandaag wil ik een kort woord tot u richten, een kort woord met u delen, omdat God plannen heeft met generaties. God is een God van generaties. Elke generatie voor hem telt. En vandaag bent u hier als een generatie. Maakt niet uit hoe oud u bent. U bent hier als een generatie. U vertegenwoordigt een generatie. En elke generatie is voor God belangrijk. En wanneer we vandaag in Gods huis zijn, bent u niet hier omdat u zo graag hier wilde zijn. Maar God heeft een plan met u om uw generatie te beïnvloeden. En het is niet zomaar. We gaan zo meteen in het woord. Ik geef u even een inleiding. Waarom moeten wij onze generatie beïnvloeden? Met de stem die God ons gegeven heeft. Omdat als wij dat niet doen, komt er een generatie na ons die God niet, indien wij het niet doen, die God niet kent. En het can be a total disaster. Kijk naar het Joodse volk. Er was een generatie die met God uit Egypte is vertrokken. Ze hebben machtige werken van God gezien. Ze hebben zijn grootheid en zijn almacht ervaren. Maar er was iets mis met ze. Ze waren hardnekkig, ongehoorzaam. En omdat God zo teleurgesteld, laat me zeggen teleurgesteld. Maar hij kon, hetgeen dat hij met ze wil bereiken, kon hij niet. Omdat ze ongehoorzaam waren. En die hele generatie is in de woestijn gestorven. Die hele generatie die uit Egypte is gekomen om te gaan in het beloofde land, is in de woestijn gestorven. Die hele generatie. So, wat we nu doen, matters. En toen is er een nieuwe generatie gekomen. En God heeft Joshua gebruikt om die generatie te leiden naar het beloofde land. Dus wat u en ik op dit moment doen, waarvoor we kiezen, elke keus die we maken, elke stap die we nemen, gaat bepalen hoe die generatie naar ons eruit gaat zien. Laten we even een moment lezen uit het woord van God. Gaat u met mij naar Jesaja 40, vers 3 tot 5. Jesaja 40 vers 3 tot 5. En vandaag gaan we praten over die onbekende stem. Die onbekende stem. Jesaja 40 vers 3 tot 5 zegt: hoor, iemand roept, bereid in de woestijn de weg des Heren. Effent in de wildernis een baan voor onze God. Elk dal worden verhoogd en elke berg en heuvel geslecht. En het oneffene worden tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren. En al het levende tezamen zal dit zien. Want de mond des Heren heeft dit gesproken. We gaan gelijk dan naar Lucas 3 vers 1 tot 6. We gaan gelijk naar Lucas 3 vers 1 tot 6. Halleluja. Lucas 3 vers 1 tot 6. En daar staat geschreven: in het 15e jaar van de regering van de keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder over Judea was en Herodes viervors over Galilea en zijn broeder Filippus viervors over Iteria en het land Trachonitis en Lysanias, vier vorst over Abilene, onder de hoge priester Ananias en Caiaphas, kwam het woord des Heren, des God, wat kwam het woord Gods tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in de gehele Jordaanstreek en predikte de doop der bekering tot vergeving van zonde. Gelijk geschreven staat in het boek der woorden der profeet Jesaja. We hebben het zo net al gelezen. Maar ik wil alleen maar tonen dat dit voorspeld is over Johannes. En dan gaan we even naar Johannes 3 vers 15. Ik geef u deze schriftgedeelte, zodat u een idee heeft waar ik naartoe wil gaan. Johannes 3 vers 15. Lucas 3 vers 15. Toen nu het volk in afwachting was en allen in hun hart overlegden over Johannes, of hij misschien de Christus was, antwoordde Johannes en zeide tot hen, ik doop u met water, doch hij komt, die sterker is dan ik, mijn schoenriem, ik niet waardig ben los te maken, die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Geliefde broeders en zusters, we zien hier Johannes, het is voorspeld jaren geleden. Johannes, de doper, er is jaren geleden over hem geprofeteerd. Hij verschijnt nu op het platform om wat te doen. Om de weg te bereiden. Om de weg klaar te maken voor degene die groter is dan hij. Voor degene die een baanbrekend werk moet doen op deze aarde. En vandaag zijn we hier. U mag dit verder lezen in context. Ik heb niet zoveel tijd, dus ik kan niet te veel lezen. God heeft u geroepen in uw generatie. Om de weg voor te bereiden. Heeft u een woord gegeven. Heeft u een stem gegeven. Heeft u een droom gegeven. Heeft u een visioen gegeven. Om de weg voor te bereiden voor iemand in uw generatie en de generaties die komen om baanbrekend werk voor hem te doen. Ik ga het herhalen. De Heere heeft u een woord gegeven. Heeft u een gezicht gegeven, een visioen, een droom. Heeft u een stem gegeven om te spreken. Een stem om voorbeden te doen voor uw generatie en de generaties die achter ons komen. Omdat het iemand is in uw generatie en de generaties die komen, die baanbrekend werk voor hem moet doen. De mensen vroegen zich af, wie is Johannes? Is hij de Christus? Hij zegt nee, ik ben de Christus niet. Maar ik ben hier om van hem te getuigen. Want hij die na mij komt, ik ben niet waardig zijn schoenriem aan te raken. God heeft die geroepen mens, lieve mensen. En misschien kijkt u naar uzelf. Wie ben ik? Ik ben niet eens rijk. Ik heb niet eens zoveel geld. Ik woon in een bouwvallig huis. Maar God heeft u een stem gegeven. Hij heeft u een stem gegeven om te spreken tegen onrecht. Hij heeft u een stem gegeven om voorbeden te doen voor uw generatie. Want het grote gevaar is, als wij die nu de stem van de Heere op aarde zijn, het niet doen, dreigt een generatie en generaties verloren te gaan. En weet u waarom ik dat zeg? Als wij nu spreken vandaag. En de mensen met wie u in contact komt. Of de mensen voor wie God op uw hart legt om voorbeden te doen. Als wij het niet doen, weet u wat gebeurt? De vijand krijgt vrij spel om te doen wat hij wil met die mensen. En weet u wat er gebeurt? Hij verblindt ze. Hij vermoordt ze. Hij komt om te stelen, te slachten en te verdelgen. En het, weet u wat het andere gevaar is? Het kan dan generaties gaan duren voordat God weer iemand vindt om het plan van hem uit te voeren. Dus vandaag is mijn boodschap simpelweg: u bent die onbekende stem in de woestijn. U bent die stem in de woestijn

Statie die het voorbereidend werk moet doen. En dat zijn wij nu. Wij hebben nu die stem. Wij hebben nu het mandaat van God. Want als u er niet meer bent, moet die generatie na u weten wie God is. Ze moeten weten dat wanneer die moeilijkere tijden gaan komen. Want ik kan u garanderen, het gaat niet beter worden in deze wereld. Dat kan ik u wel garanderen. Lees maar Openbaring. Het gaat niet beter worden in deze wereld. Maar, zeg tegen uw broeder of zuster, maar. God heeft een volk. Hij heeft een volk die zijn glorie en zijn heerlijkheid te midden van die diepe duisternis zal manifesteren. Om te laten zien dat wat er al die tijd geschreven staat in het woord, dat het daadwerkelijk de waarheid is. En God heeft u en mij gehaald uit die duisternis. Niet zomaar. Niet om naar de kerk te komen. Niet om te vertellen, ik ga naar gemeente Logos. Weet u, het levendige hier wil niet zeggen dat er leven in ons is. Laat me het uitleggen. Zoals de Heer me dat getoond heeft gisteravond. Velen van ons komen naar de kerk. We leven wel, maar we zijn dood. Ons geestelijk leven is zodanig uitgedroogd dat eigenlijk we niets hebben om te geven aan ons medemens. Geestelijk. De Heer liet me zien dat sommige mensen zo rijk zijn hier op aarde. En ook christenen. Maar geestelijk zijn we zo arm. Zo arm dat eigenlijk, ja. De Heer liet me zien, sommige van ons trekken de mooiste kleren aan. Maar geestelijk zijn we naakt. Geestelijk hebben we vuile kleren aan. Vuil met zonde. En ik zeg dit niet als een belediging. Ik deel met u wat ik heb meegehad gisteravond toen ik zo bezig was me voor te bereiden. En ik schrok eigenlijk van wat ik las. En het gevaar hiervan is als wij niet nu opstaan en onze plaats innemen als kinderen van God in deze tijd, in deze generatie, hebben we niets om achter te laten. We hebben geen nalatenschap. We praten over nalatenschap in de natuurlijke. Maar wat about het geestelijk nalatenschap voor onze generatie? En generatie die naar ons komen. Wat about dat geestelijk nalatenschap? God roept ons op deze morgen om ernst met hem te maken. Omdat we voorbereidend werk moeten doen. Die opwekking moet komen. Maar als generaties niet op de plaats zijn, gaat het langer duren. Kijk maar naar het Joodse volk, wat ze hebben moeten meemaken. Ze wisten niet eens, toen Jezus gekomen is, wisten ze niet eens dat hij de Christus was. Ze konden hem niet herkennen. Ze konden niet. Omdat iedereen was afgeweken van Gods woord. Iedereen was zijn eigen weg gegaan. Ze konden hem niet herkennen, maar twee oude mensen. Omdat ze zich hebben vastgehouden aan die belofte van God. Maar dat komt vanwege het geestelijke nalatenschap die ze hebben ontvangen. We moeten iets achterlaten voor onze kinderen. U bent 80 jaar. Vertel uw buurvrouw van 90 jaar. Vertel erover de Heer. Laat uw stem horen. En ze gaan het misschien niet begrijpen. Maar dat is een Joodse verandering. Verander Iwan Tjertjisma. Is niet erg. Dat dacht ze, vroegen zich ook af. Mijn God, maar is deze man de Christus? Toen ze over Johannes dachten. En Johannes kon het grijpen in de geest. Want de Bijbel zegt, toen nu het volk in afwachting was en allen in hun harten overlegden over Johannes of hij misschien de Christus was, heeft Johannes een antwoord gegeven.

0: open. En zeg, ik ben die Christus niet. Maar ik ben hier om het voorbereidend werk te doen. En mensen gaan misschien vinden dat u tjeffe tjeffe bent. In een werde moro dier sani. In een rei ad moro dier wagi. Het maakt voor mij niet zoveel uit. God kijkt daarna ook niet. Maar God heeft een mens nodig. Heeft een hart nodig dat zegt: Heere, hier ben ik vandaag. Ik zeg ja. En u gaat u moeten afzonderen soms, ja. U gaat ook in die woestijn moeten gaan. U gaat ook in uw binnenkamer moeten zijn. 3 en 4 uren lang. Te middernacht wanneer anderen slapen. Gaat u moeten opstaan, ja. Dat kan ik u wel garanderen. Maar ik kan u garanderen dat ook die machten in de hemelse gewesten uw stem gaan horen. En ze gaan het u niet makkelijk maken. Dat kan ik u ook garanderen. Ze gaan het u niet makkelijk maken, want wanneer u gaat beginnen te spreken, het woord dat God u heeft gegeven, want zoals God het woord aan Johannes heeft gegeven, ga ook kijken wie Johannes was, hoe hij eruit zag. Hij zag er nu uit als u en ik. Hij had dierenhuid aan, had sprinkhanen en had honing. Maar doordat God hem het mandaat had gegeven om te spreken, wanneer hij sprak, drong het tot in het diepste van de wezens van de mensen. En ze hadden geen keus. Dat heeft God u gegeven, een stem. En die stem is onbekend. Ja, velen kennen u niet. Als die persoon nu gaat komen praten over: je moet je bekeren, kom tot Jezus. Ze kennen u niet zo. Daarom bent u die onbekende stem. Maar wanneer die onbekende stem gaat beginnen te spreken, elk woord dat u spreekt gaat weer klinken in de hemelse gewesten. Wanneer u op uw knieën gaat en gaat bidden en gaat roepen tot God, dan gaat u bekend worden in de hemelse gewesten. En 2 dingen kunnen gebeuren. Of uw stem wordt gestild door die machten der duisternis, want ze gaan opkomen. Ze gaan opkomen, ja, dat kan ik u direct garanderen. Want ze zijn niet bekend dat uw stem te horen. Ze zijn niet bekend uw stem te horen. Dus ze gaan opkomen, ja. Ze gaan in oproer inkomen. Dat is zomaar, zeg! Joosje, ze hebben don dat beheer de Jesri ben jang. Rosselem en Jeresting. Ze gaan het merken. Ze gaan het merken wanneer u gaat beginnen te bewegen in de kracht van de Heilige Geest. En het andere dat kan gebeuren is dat uw stem zo powerful gaat worden in de hemelse gewesten, dat ze respect voor u gaan hebben. Dat kan ik u garanderen. Dat kan ik u garanderen, dat ze respect voor u gaan hebben. Maar respect in de zin dat Christus door u werkt. Want buiten Christus kunnen we niets doen. Maar God heeft u een stem gegeven. Zeg tegen uw buurman: God heeft u een stem gegeven. Een stem in de woestijn. Om het werk voor te bereiden. Voor uw generatie. En de generaties die komen. Halleluja. Er komt een moment dat Johannes Jezus ziet. Let wel, ze zijn van dezelfde generatie. Johannes en Jezus zijn van 1 generatie. En Jezus komt naar Johannes om gedoopt te worden. En Johannes wil niet om je op dat Johannes, God heeft laten zien dat Jezus degene is. En Johannes moet Jezus dopen. En hij zegt van: nee, liever niet. Eigenlijk moet u mij dopen. Maar Jezus zegt, in mijn eigen woorden gezegd: je moet me dopen omdat het al voorspeld is dat jij me gaat dopen. En wat gebeurt er wanneer Johannes dat doet? De Bijbel zegt: de hemel gaat open. En ter bevestiging dat wat Johannes gedaan heeft, dat werkelijk van God is. En dat gaat God ook doen. Gaat de hemel open. En de Heilige Geest komt fysiek in de vorm van een duif op Christus. En ga maar naar wat daarna gebeurd is. De Heer Jezus gaat 40 dagen en nachten in de woestijn verzocht te worden door de Satan. En zijn ministry start. En wat hij gedaan heeft is crazy. World shaker, history maker, Christus. En vandaag zijn we in de kerk om hem te dienen. En op dat niveau heeft God u geplaatst. Op dat niveau heeft God u geplaatst, want hij gaat u laten zien wie die persoon is. Voor wie u dat voorbereidend werk moest doen. Hij gaat u dat laten zien, ook al bent u 100 of 150 of 200 jaar, I don't care. Maar hij gaat u laten zien ter bevestiging van, kijk, het ging om die persoon. God gaat u dat laten zien. Maar we hebben voorbereidend werk om te doen. En het is no joke. De Satan is no joke. Wanneer hij komt om te stelen, te slachten, om te verdelgen, komt hij niet met een smile op zijn gezicht. Hij maakt af. Maar wij kunnen een standaard hebben en zeggen tot hier en niet verder. God heeft ons dat mandaat gegeven om op te staan in deze tijd. En te zeggen tot hier en niet verder. Ook in dit land, ook op de ministeries waar u bent. Bid voor uw ministerie. Bid. Er gebeurt heel veel op de ministerie die het daglicht niet kan aanschouwen. Het is vreselijk. Bid voor uw ministerie. Bid voor uw school. Want die troep waarmee die vijand kinderen naar school brengt is ongelofelijk. Kinderen van 5 en 6 jaar. Met pornografische dingen komen ze naar school. Mes. Bid voor uw school. Bind die machten. Bind ze. In uw businesswereld. Bid voor die businesswereld. Er gaat heel veel mis. In de advocatuur. Bid voor uw collega's. Bid voor uzelf. Dat wanneer u een case krijgt. Dat God uw wijsheid geeft. Om die case naar eer en geweten af te handelen. Er wordt met heel veel geld gesjoemeld in dit land. Heel veel geld. En mensen worden betaald om dingen, om compromis te sluiten. En dat is wat die vijand wil. Hij wil dat we besmet worden. Onze klederen besmet worden. Zodat we niet in staat zijn om weerstand te bieden. En dat is met vele gelovigen gebeurd. Heel veel gelovigen. En u vraagt zich af, maar waarom, die persoon is toch een christen? Ik wil niemand een schop geven. Ik geef u alleen maar aan wat de vijand probeert te doen. Om ons zwak te maken in ons functioneren. Hier op aarde. Hij wil dat we besmet worden. Vies en vuil gemaakt worden. Je hoeft niet met je familie naar de occulte dingen te gaan. Maar je kan wel geld geven. Dat wil hij hebben. Dat wil hij hebben. Hij wil je besmetten. Hij wil je klederen vies maken. Zodat wanneer je voor de Heere gaat, ben je niet rein. En dan kan die vijand je aanklagen. Kijk maar, Heere, look what happened. Adi, adati. Look at Krosi, adoti. Dat wil hij hebben. Maar God roept u vandaag op. God heeft u die stem gegeven. Om te opereren in de hemelse gewesten. Om te opereren hier op aarde. Om te spreken. Om te spreken. God heeft u die stem gegeven. U bent die onbekende stem. U bent die Johannes van deze generatie. U bent die Johannes. Niemand anders gaat het doen. Wij zijn deze generatie. And we need to succeed. Wij moeten slagen. Ter wille van die generaties die achter ons komen. Want ze hebben onze stem nodig. Ze hebben onze gebeden nodig. Ze hebben onze roep en onze uitspraken nodig. Ze hebben onze kennis nodig. We moeten nu, de tijd is nu om op te staan. God heeft u geroepen om die stem te zijn in dit land Suriname. Om te spreken, om te zingen, om op te staan en op uw knieën te gaan. De tijd is nu. De tijd is nu. Halleluja. En ik kan u garanderen dat wanneer we het gaan doen, dat die opwekking gaat komen. Een opwekking als ooit tevoren die we ooit in dit land hebben gezien en in deze wereld. Amen. God is nog steeds trouw. En hij wacht op ons. Eigenlijk wacht hij niet op ons. Maar hij verwacht van ons dat we rise up and stand as people of the kingdom of heaven that will operate on this earth as the chosen ones and as the anointed ones. Amen. Halleluja. Laat de Heer u zien.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Kaboma, all-time doisiri hier de staf.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: iets gehoord over onze open dag en fundraising op zaterdag 5 september, toch? Nog niet? Dan hoor je het nu. Aanstaande zaterdag houdt Shalom een fundraising gecombineerd met de open dag. En u bent van harte welkom. We starten om 9 uur 's morgens en eindigen om 3 uur 's middags. Radio en TV Shalom streeft en werkt aan het opzetten van een multifunctionele zaal en heeft uw hulp hierbij nodig. Kom, ondersteun, maak kennis met het Shalom-team en haar bestuur. En geniet van al het lekker eten en drinken en natuurlijk de heerlijke sfeer aan de Stadionlaan nummer 7. Je komt zeker toch? Want noem ik me wacht hier zo, Marielle.
1: Gi ala yu blessing yang yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horen aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan horen you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hier. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah, yeah. Thank you, cause you keep on blessing. Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte pret. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
2: Deel is uw prepaid voordeel. Na 5 betaalde sms'jes krijg je de volgende 100 gratis. Deel is uur. Keeping us in touch.

0: luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.
1: Hey yo, dat heb je een plan in combinatie. Want het eigen dat kunnen als hoop in alibi. Ik kan Jezus Christus daar om indri. Jezus Christus en libi. Alla zijn toe. Dat ik maar schrijf niet aan die. Je zit er gewoon shit op. Want kijk idee.

0: Het is 1 uur.
1: 3, 2, 1.
2: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Daar vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...
0: Welkom.

0: Yes, en van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het weer tijd is voor de Happy Hours op de radio. Nou, ik heet u van harte welkom, want het is de bedoeling om samen radio te maken en te getuigen van onze levende God. Ja, dat is wat we doen via de FM 94.5 Shalom Daily Inspiration, Not Just Radio. U bent dus van harte welkom om te bellen of te appen, om met ons te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokus aan te vragen. Ja, dat doen we dus tot 2 uur. En om 2 uur gaan we van start met de verplichtingen. De reclame stopt en daarna de aangevraagde songs. Dus welkom erbij. U mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Ja, dat doen we dus live via de FM 94.5 Shalom Daily Inspiration, Not Just Radio. Ja, de goedemiddag aan u allen. Ik ben Leandro Martos Suvigno, uw presentator op deze donderdag van 3 september 2026. We gaan meteen van start, want mijn kick-off van vandaag, die staat klaar. Het woord van de sponsor, dat staat ook klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: This is Inspiration FM.
5: Yeah.

Het is de kick-off van de happy hour voor vandaag. Niemand minder dan The Truth, samen met Black Knight. And it was only I made it. Now I can say. Daarmee zeg ik goedemiddag en welkom in de happy hours. Live vanuit de FM 945. Radio waar Christus centraal staat. Yes, we represent His Kingdom here on the 94.5 FM. En je mag ons ook livestreamen via www.shalomsuriname.com. Mensen, check onze website. Weet je, het is vernieuwd, het is verfrist. En je hebt daarop ook nog die Bijbel-app. Geen Bijbel-app, maar wel onze app. Waar je de radio en de televisie kunt volgen. Heel leuk, heel mooi gezet. Dus check hem even. In elk geval, goedemiddag en welkom in de happy hours. De lijnen die staan open, mensen. U mag bellen of appen naar de studio als u wilt groeten, bemoedigen, feliciteren. Of je pokus wil aanvragen. We doen het live samen tot 2 uur. Om 2 uur gaan we naar de reclamebreak. En daarna de pokus. Dus welkom erbij. Goedemiddag, shalom en alle luisteraars die vandaag afgestemd is. Ja, goedemiddag Freddio. Welkom in de uitzending. 422-650 is waarop je mag bellen. 422-650. Zorg ervoor dat uw radio een beetje op volume zit. Anders gaat u mij niet horen. Dus als u belt via de vaste lijn of een vaste nummer, luisteren via de radio. Anders wordt het een eenzijdig gesprek. Het beste is om te bellen of te appen naar ons mobiele nummer 875-5358. 875-5358. We groeten de mensen die kijken via TikTok. God bless you. En welkom erbij. De blessings voor de mensen thuis. De mensen op het werk. De groetjes voor de mensen in het verkeer. En natuurlijk ook al de mensen die luisteren en meegenieten vanuit het buitenland. En dat kan via onze website www.shalomsuriname.com. We feliciteren alle jarigen. Al de mensen die iets vieren, de anniversaries. We feliciteren de mensen die in het huwelijk stappen. Goede vaart. En natuurlijk ook de jarigen. God bless you. De lijnen die staan open, mensen. Kom nou, kom nou. We zijn al begonnen met werken, hè. Dus ik roep al mijn collega's op om hun bijdrage te leveren in de happy hours. Oké, Freddio, niet erg, brada. Mensen, Freddio verontschuldigt zich. Hij zegt hij kan niet meedoen vandaag. Geen teksten opsturen, want het werk is extra druk. Ja, doe je ding, brada. Belangrijk is, je kan meegenieten. Tide uno, bemoedig je. Dus blijf hangen.

0: De happy hours doen we van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Live vanuit de FM 945. Dan mag je bellen of appen om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pakkoes aan te vragen. Dat was J-Music met de Omema remix.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Mensen, u wordt opgeroepen of u wordt uitgenodigd om deel te nemen met de

social media. En er zijn verschillende tijdstippen waarop verschillende mensen participeren. En er is nog behoefte aan meer. Dus als u in de gelegenheid bent en u wilt graag een bijdrage leveren binnen deze Bijbelleesmarathon, ja, dan kunt u zich opgeven. Het duurt van, het start vrijdag 4 september om 8 uur, dat is morgen dus. Starten ze om 8 uur 's morgens. En er zal non-stop uit de Bijbel gelezen worden tot zaterdag 8 uur 's morgens. Dus 24 uur lang vanaf morgen. Dus morgen tot zaterdag zullen verschillende mensen live de Bijbel lezen bij, bij deze Bijbelleesmarathon. Ik heb me ook opgegeven, dus morgen heb ik ook een beurt om 15 minuten uit de Bijbel te lezen. En als u graag wilt bijdragen, u bent in de gelegenheid om te gaan en uit de Bijbel te lezen, allemaal om bij te dragen aan dit project van het SBG, dan kunt u zich opgeven. Het nummer is 884-6993. Nogmaals, 884-6993. Je kunt dus appen voor meer informatie, welke tijd voor u geschikt is. Maar de beschikbare tijden die er nog zijn, is morgen 4 september om kwart voor vier in de middag. Daar is er dus nog ruimte voor één persoon, kwart voor vier tot vier uur. En dan in de avond om 10 uur tot 12 uur is er nog ruimte voor mensen om, ben je in de gelegenheid tegen die tijd om naar het SBG te gaan en een bijdrage te leveren in dit project, dan mag u zich opgeven. De ochtenduren, daar is er nog ruimte. Dat is op zaterdag 5 september vanaf 12 uur in de avond of in de ochtend tot 7 uur morgens. Denk eraan, het is een Bijbelleesmarathon en het wordt live uitgezonden, waarschijnlijk op Facebook en op de televisie zo fragmenten. Dus geeft u zich op. Laten we een bijdrage leveren, mensen. Ik heb me ook opgegeven. Dus je mag je opgeven om dus te participeren indien je 15 minuten lang de Bijbel wil lezen tijdens de Bijbelleesmarathon van het SBG. De nummers, of het nummer waarop u zich mag opgeven is nogmaals 884-6993. 884-6993. Geef je op en lever een bijdrage, zodat we op die manier meer kunnen presenteren en meer kunnen vertegenwoordigen als het gaat om het evangelie. Goed, het is 14 minuten over 1 in de Republiek Suriname. Hey man. Terug naar de happy hours. Dat was even een belangrijke mededeling. Hey man. Ik hoop dat mensen gehoor geven aan de oproep. Zo net nog sprak ik op TikTok over er is genoeg werk. De oost is wit, maar er zijn weinig arbeiders. Het is weekend. Ik bedoel van, wat je doet, doe je voor de Heer. Maar misschien denk je van, ja, maar hoe ga ik zo laat uit huis? Een keer kan je iets doen voor de Heer. Een offer brengen voor de Heer. De Heer zal u belonen. Maar ze gaan pas open als jij degene hebt met die foto. Dus ken hem nu. Het is 15 minuten over 1. Goedemiddag. De Happy Hours is live op de radio. En u bent in de gelegenheid om te bemoedigen. Welkom als u net erbij bent. Of voor het eerst luistert.

0: Hé, hey, blessie bro, de groetjes vanuit het verkeer. Bedankt voor alle bemoedigingen. God bless you. En groetjes voor alle luisteraars.
1: Maar ik wacht rustig hier tot het king kan. Dus ik blijf maar steeds maar spaar.
0: 422-650 is waarop je mag bellen. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358.
1: Dus ik spaar maar steeds.
0: Smakelijk eten voor de mensen die schaften. De mensen die eten. Doe het rustig aan als je zit in het verkeer. En een dikke welkom voor degenen die voor het eerst meekijken of luisteren.

De Bijbel zegt, richt je op de dingen waar Christus gezeten zijn. En niet de dingen op deze aarde. Omdat de dingen op deze aarde tijdelijke waarde hebben. Het is aan tijd gebonden, het heeft een vervaldatum. Maar de dingen in Gods koninkrijk hebben eeuwigheidswaarde. Geen dief kan dat stelen, geen roes kan dat tasten. Met andere woorden, niets kan het kapot maken, niets kan het van je afnemen. En het verliest zijn waarde niet. Ane frustu, ane brokogwe. Is niet wat we hier kennen, hè, met mensenhandenwerk. Nee, is Gods hand. Is Gods werk.

0: En het is zijn koninkrijk bij de studio. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, welkom in de uitzending, brada.
1: Mag ik deze plaat Papatik Abra van Pina?
0: Papatik Abra staat voor jou op de lijst.
1: Ik ben strepend voor ieder.
0: Was dat hem?
1: Jawel.
0: Oké, bedankt voor het bellen, brada. En geniet van de uitzending. Abon, brada, blessie. Yes, en dat is Marlon, onze eerste beller voor vandaag. Ik hoop niet de enige beller, want we zijn er tot 2 uur. Dus welkom, welkom. Ik doe dit programma niet alleen, trouwens, jullie weten dat. We zijn blij met enkele berichten die al binnen zijn gekomen. En de bellers beginnen te komen. Goedemiddag. Hallo. Hebben we iemand? Ja, goedemiddag. Hallo? Mensen, als u belt naar de studio via de vaste lijn AUB, luisteren via de radio. Anders gaat u mij niet horen. Nogmaals, als u belt via een vaste nummer, luisteren via de radio. Anders gaat u mij niet horen.

0: Ja, ja, goedemiddag met de Happy Hours.
1: Goedemiddag, meneer Leandro, zuster Maria. Hoe gaat het met u?
0: Goedemiddag, welkom in de uitzending.
1: Ja, ik groet alle shalom familieleden. Mm-hmm. Ik wil graag een plaatje aanvragen.
0: Zeg het maar.
1: God never fails.
0: God never fails?
1: Yes.
0: Oké, heb ik voor u genoteerd.
1: Voor iedereen en ook voor uzelf.
0: Dank u wel en hetzelfde. Ja, hetzelfde.
1: Doei.
0: Doei, doei. Ja, mensen, zo simpel als het is. Je hoeft niet te prediken. Je kunt gewoon groeten, bemoedigen, feliciteren. Je kan ook gewoon komen zoals je bent, man. Weet je, van God getuigen betekent niet dat je de hele dag bijbelteksten moet voorlezen. Nee, de bijbeltekst is maar een deel van getuigen. Dat is wanneer je iemand wil overtuigen. Kijk, het staat in de Bijbel. Maar getuigen van God is veel meer dan dat. Het is ook onvoorwaardelijke liefde demonstreren. Het is ook geduld tonen. Behulpzaam zijn. Denk maar aan die gelijkenis die Christus geeft, toch? Toen hij iemand ter verantwoording riep. En de Heer zei van, ik heb je om eten gevraagd, maar je hebt me geen eten gegeven. Ik heb je om drinken gevraagd, maar je hebt me geen drinken gegeven. Ik had je om hulp gevraagd en je hebt je hulp geboden. En die Heer zei tegen de Heer, maar wanneer heb ik de gelegenheid gehad om u te helpen? Want ik heb u nooit gezien, Heer. En de Heer zei van, wat je met andere mensen doet, doe je voor mij en doe je met mij. Want je had armen op je pad, je hebt ze genegeerd. Je had de gelegenheid gehad om te helpen en te zegenen. Je hebt het genegeerd. Met andere woorden, God kijkt naar je hartgesteldheid, mensen. God kijkt naar alles dat je doet. De intenties waarmee je doet. En daarom zegt de Bijbel, als je iets doet, doe het alsof het voor de Heere is. Omdat God notities neemt. En we zullen loon naar werk krijgen. Daarom met tijdjes, maar dadelijk toos je mee hemel dadelijk. Moet je dat mee biggie os en wacht mee. Uno jaru soetap mee. Trouwens, er is geen plaats voor jaloezie daar. If je denkt dat je hebt jaloezie, no, psa kwa inzee.

met testimony. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. De lijnen die staan open, mensen, dus voel je vrij. Jullie zijn met voor love, nou. Anderen zijn met vakantie. Doe net als Bishop, die is naar Nederland, maar die geniet van happy hours daar. Hij heeft Suriname meegenomen naar Amsterdam. The blessings for she gives with purpose. Ja, welkom in the happy hours. And enjoy it. Ja, ja, Lucy is een vrucht van het vlees. En wij allemaal hebben dat in onze natuur, hoor. Maar daarom vraagt de Bijbel om ons denken te vernieuwen en opnieuw geboren te worden. Yes, blessings to you too. Dit is waarom we het woord moeten hanteren, mensen. Zonder het woord ben je een en al werelds. Het is het woord die het verschil heeft. En vandaag niet, gisteren nog dacht ik eraan, hè. Gisteren nog dacht ik eraan en ik had mezelf betrapt op een hele negatieve gedachte. Ik zal mezelf besparen en mezelf beschermen door het niet te delen. Want soms, sommige mensen toch, dit is je bepaalde sanidad, willen ze een directe etiket op je hoofd plaatsen. Maar ik heb mezelf betrapt op een hele lelijke gedachte. En toen ik door had, dacht ik bij mezelf van nee, dat is niet goed van mij. Maar ik dacht bij mezelf van, maar hoe komt het dat ik zo ver ben gekomen? Hoe komt het dat het in me opkwam? En de Heilige Geest, het is alsof de Heilige Geest tegen me zei van, dat is wie je bent. Maar dankzij het woord probeer je anders te doen. Dankzij het woord probeer je God te behagen. Dankzij het woord, ja, dan leren we eigenlijk te leven conform de standaarden van God. Zonder het woord zouden gewoon diezelfde mensen zijn die we altijd waren, hoor. Na al woord toevoegado ik geen kuno. Zolang we ons onderwerpen aan het woord van God en je past het toe in je leven, ga je beetje bij beetje veranderen elke dag. Je gaat meer en meer veranderen, je kan niet hetzelfde blijven. Het moment dat je het woord hanteert,

De lijnen die staan nog steeds open. Ja, we zijn er weer, mensen. Ik had even wat technische problemen, maar intussen opgelost. De lijnen die staan nog steeds open, dus u bent in de gelegenheid om radio met ons te maken. Goedemiddag, broeder Leander en shalom familie. Een hele gezegende uitzending. Laten wij ons uitstrekken naar de Heer. Een bemoediging, Psalm 62, vers 2. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust en van hem komt mijn redding. Felicitaties aan alle jarigen. De blessings, Den Haag, luistert. Ja, goedemiddag, goedemiddag. De groetjes vanuit Paramaribo. Den Haag, die luistert mee. Ja, dag zuster Gisla. En we groeten ook zuster Sietje. Blessings, broeder, komt van zuster Gisla. We groeten ook Shweni. Goedemiddag, broeder Leandro. God zegen aan u, alle luisteraars. Ik belde, maar ging even mis. Morgen mogen we van u twee liederen. Eén van Sissy Winans, Holy Forever. En van Tampu Jajaja van Kenya Domini. Komt uit Mungo van broeder Candy en zuster Sandra. Blessie, doei. Ja, Sandra, ik hoorde je bellen hoor. Maar waarschijnlijk was je radio uit. Je kunt bellen naar de studio, maar je moet je radio aanzetten. Anders ga je me niet horen. Vandaar dat het leek alsof er iets mis was. Maar we hoorden je wel op de radio. Dus als je belt, moet je je radio een beetje volume geven. Zodat je mij hoort en dat we op die manier kunnen communiceren. Maar als je radio uit is, ja, dan ga je mij niet horen. Maar wij horen jullie wel in de uitzending. In elk geval, goedemiddag. Het is wederom de Happy Hours live wanneer. Doen we van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Live vanuit de FM 945. Lord, I just wanna thank you. We groeten de mensen in de kindertehuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen. De groetjes voor de mensen in de ziekenhuizen en de opvanghuizen. De gevangenissen. God bless you, Bogo Bogo.

Musik von Ibon, zusammen mit Mirchi Shinwo. Oil on my head. I can never go down. Nothing but gospel on this station, because we represent God's kingdom. Here on the 94.5 FM, Shalom, a daily inspiration, not just radio. Men's of Faith September, dat is aanstaande zaterdag overmorgen. Staat de deur vanaf 5 uur open. Ja, Jeremy 5 uur, 9 uur 's morgens. Sorry, geen 5 uur, want dan zijn we al weg van hier. We zijn er vanaf 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Dat is zaterdag overmorgen, 5 september, hebben we de open dag. Dus alle luisteraars, die hele Shalom familie, die hele Happy Hour crew, die Morning Move crew, al de luisteraars, alle geliefdes, vooral zij die, weet je, zoveel van Shalom houden. En als u elke dag wordt bemoedigd. Nou, wij doen vandaag of deze keer een oproep op u of bij u. Wij doen een verzoek dat u langskomt tijdens de open dag, zodat we elkaar kunnen ontmoeten. Maar ook zodat u donatie kunt brengen, een bijdrage kunt leveren. Het gaat om de grote zaal hier. We hebben een multifunctionele zaal waarmee we eigenlijk heel wat televisieopnames kunnen doen. Het is een hele grote zaal. Maar dat alles moet ingericht worden. Dat alles heeft equipment nodig. En we hebben natuurlijk het van jullie. Het moet van u komen. Omdat wij, ja, we zijn afhankelijk van de giften en de donaties. Dat is trouwens Shalom. Dus u bent van harte welkom. Dat is aanstaande zaterdag 5 september. Hier op het terrein van Shalom FM. De mensen in Nederland zijn ook van harte welkom, hoor. Dat was in elk geval Iben samen met Mirchi Shinwo.

0: God bless you. Bij de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ja, welkom erbij.
1: Wie is dat?
0: Ja, oma Afo. Welkom in de uitzending.
1: Ja, maar je bent knap.
0: Hoezo knap?
1: Dat je weet dat ik het ben.
0: Nou, je belt tegenwoordig elke dag, dus je stem is herkenbaar.
1: Nee, ik vind het, maar je hoort me niet goed, toch?
0: Nee. Als je belt met deze telefoon, horen we u helder.
1: Zo, dit is een... Maar het is een hele grote... Hoe noem je dat? Trip. Om hier bij dit toestel te komen.
0: Oh, ja.
1: In elk geval, ik mijn dochter belde me op. Zei, mama, heb je gebeld? Ik zei, nee, ik ben nog niet daar gegaan. Want dan moet ik met moeite moet ik naar hier.
0: Ja. Nee, ik snap het. We snappen het nu, ja.
1: Oké.
0: Mm-hmm.
1: Wat ik wil doen is lief zijn. Ik wil jullie alle liefde geven. Kan het?
0: Ja, alsjeblieft. U heeft geen toestemming nodig.
1: Oké, ik heb het zo. Dan neem het maar. Een dankelied wil ik vragen. Kan het?
0: Ja, tuurlijk, alsjeblieft.
1: Oké, dankjewel.
0: Oké, staat voor u genoteerd.
1: En ik vraag het voor... Ik bestem het voor alle luisteraars.
0: Oké.
1: Dat kan ook?
0: Ja, tuurlijk.
1: Oké, en voor jou veel lief.
0: Hetzelfde voor u.
1: Oké.
0: God bless you.
1: Bless you.
0: Ja, hetzelfde.
1: Doei.
0: Ja, doei. Ja, dat is oma Afo, oma Boetius. Ja, ik snap het, weet je, wanneer je een beetje op leeftijd bent en je niet meer zo flink kan bewegen van de ene ruimte naar de andere. Weet je, een mobiele telefoon heb je overal bij je. Maar die huistelefoons, die vaste telefoons, die blijven op één plaats. Maar die hebben wel beter verbinding. Dus ja, die ene biedt meer gemak, maar de verbinding is minder. Die andere, daar moet je meer moeite voor maken om mee te bellen. Maar is wel helder. De maandag, zo zie je dat bij de ene heb je voordelen, bij de andere heb je nadelen. Maar je hebt ze bij allemaal hoor. Alles en overal heb je voordelen en nadelen. Dus ja, we moeten soms gewoon roeien met de riemen die we hebben. En het beste beentje voortzetten. Geldt ook voor het leven. De ene dag is beter dan de andere. Of het lijkt beter. Maar elke dag is een zegen. En elke dag kunnen we iets eruit halen. Iets leren. En onszelf opbouwen. Graag het liedje My Redeemer List voor heer Kersenhout Phil. Die vandaag zijn 80ste jaardag herdenkt. Wens hem veel gezegende, gezonde jaren toe. Namens Harvey en Zafira. Ja, je mag groeten, je mag feliciteren, je mag bemoedigen. We hebben jarig in ons midden. Dat is de 80-jarige, de heer Kersenhout Phil.

Hey, je pokus aanvragen kan tot 2 uur. Om 2 uur sluiten we dit gedeelte af. Dan gaan we naar de verplichtingen en de aangevraagde songs. Dus voel je vrij. De happy hours is live wanneer. En u bent dik in de gelegenheid om te getuigen van de heren. Wel bejarig in ons midden. Broeder Phil Kersenhout is vandaag 80 geworden. Veel zegen en liefde toegewenst. Nog vele gezonde jaren na deze. Ja, hoe ouder je wordt, hoe meer je gezondheid waardeert. Hoe meer je blij bent wanneer je...

0: tutu lobby if you want tutu lobby hem kon amasra. Niemand gaat zoveel van je houden dan de Heer. Je gaat nergens zoveel liefde tegenkomen dan bij Jezus. Niemand houdt zoveel van ons dan Hij. Daarom is Hij liefde op zich. Jesus is love. Goedemiddag, broeder Leandre, alle luisteraars. Ik geniet van de liederen en de bemoedigingen. Ik groet vanuit Wageningen. Kom van Shakita. Dag Shakita. Welkom in de uitzending. En geniet ervan. Wageningen is afgestemd. Natuurlijk ook de overige luisteraars. We groeten ook de mensen in Nederland. Met name Lucette. Maris afgestemd. Louise is afgestemd. Broeder Carlo is afgestemd. Al de mensen in het buitenland. Ja, we krijgen de groetjes vanuit Amsterdam, vanuit Rotterdam, vanuit Den Haag. Ja, zuster Sietje is ook afgestemd vanuit Den Haag. Dat is de bedoeling. Ik wil ook graag zijn waar de Heer is. Dat is gewoon de beste plek. Mino en Dino en Trasier.
1: Somebody. It's time to move your body.
0: Het is 8 minuten over 1:30. Welkom in de Happy Hours. Radio waar Christus centraal staat. En waar Jezus is, daar is leven en overvloed. De groetjes vanuit Paramaribo. Dat is hier aan de Stadionlaan. Ja, de Happy Hours live vanuit Shalom FM.

0: It's all about his kingdom here on this station. Goedemiddag met de happy hours.
1: God zegen, broer Jan.
0: Ja, ja, God zegen. Welkom in de uitzending.
1: Hallo.
0: Ja, hoor je me? Hallo. Helen, hoor je me? Hallo, hallo, hallo, hallo. Mensen, als u belt naar de studio, de radio een beetje volume geven. Niet bellen terwijl de radio uit is, anders gaat u mij niet horen. Maar hello, hello, heer Deja. Tachuno, Jeremy. Mijn hello, footy de komi tamara, tachuno, Jeremy. Zolang aan radio no leti uno, Jeremy. Ik feliciteer mezelf, want ik ben vandaag 11 jaar oud geworden. Dank de heren en mijn ouders, die hebben mijn dag het beste gemaakt. Ja, nou, Feyenoord, gefeliciteerd. En wat is je naam, als je dat even kan doorgeven. Maar in elk geval, we hebben nog een jarige in ons midden. En ja, je bent op de juiste plaats. Dus gefeliciteerd, maak er een mooie dag van. En geniet van deze bijzondere dag. Het is intussen geworden 11 minuten over 2:30. Dit is eentje uit de oude doos. We groeten Doncella. Dag Doncella, welkom erbij. Met de studio, goedemiddag. Hallo, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Ja, hebben we iemand aan de lijn? Helen, hoor je me?
2: Ja, ik hoor je.

Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag en welkom als u net erbij bent. Hopelijk geniet u nog steeds van de uitzending. Hopelijk ervaart u de zegen des Heren. Is dit Orsina of Laurens?

0: Gabriela Pinas met Langayu Anakong. Weet je hoe vaak genoeg dan? Weet je hoe vaak genoeg ik tegen de heren zeg? Heren help. Heren, strek uw hand uit naar me. En je hoeft je niet te schamen, mensen. Want talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen. Weet je, wanneer je met de heren wandelt, wanneer je goede dingen doet, moet je strijd verwachten. Moet je aanvallen verwachten. En dit is waarom de Bijbel zegt dat we onze wapenrusting moeten aandoen. Want de vijand gaat ons proberen aan te vallen. Hij gaat ons proberen te misleiden. Hij gaat je proberen aan een kant te zetten. We zouden in het Surinaam zeggen, Osuku Florio. God zegen broeder Leandro, groetjes uit Kwarasan. Met moeder van Travis. Graag dit lied aanvragen. All I have is Jesus. Goedemiddag, goedemiddag. Kwarasan die luistert mee. Ja, de groetjes terug. Ik check hem voor u. Bedankt voor het willen meedoen. En welkom in de happy hours. Yes, dat is Priscilla Pinas met Langayu Anakong. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. De lijnen die staan open. Dus voel je vrij om de happy hours met ons te doen. Live vanuit de FM 945. Waar we dus elke dag tussen 1 en 2 met elkaar bellen of appen. Ja, dan mag je op uw manier bemoedigen. En natuurlijk uw bijdrage leveren tot eer van Gods Koninkrijk.
1: Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord?
0: Nothing but gospel on this station, because we represent the King of Kings and the Lord of Lords.

Van Waka Milo Bibradalea, Random Guy groet in de naam Bo en alle namen, Jezus Christus. Ik wil iedereen bemoedigen die luisteren. Bless je luisteraar van Shalom, misschien zit jij op dit moment in een situatie die je vertrouwd voelt. Je weet wat je hebt, je weet wat je kunt verwachten en daarom voelt het veilig. Maar soms zegt God tegen ons, het is tijd om een stap verder te gaan. Onze comfortzone kan veilig voelen, maar het is niet altijd de plaats waar God ons wilt houden. Soms moeten we iets loslaten, een nieuwe stap zetten en vertrouwen op hem. Ook wanneer we niet weten wat er aan de andere kant ligt. Denk aan Abraham, God zei tegen hem, ga uit uw land en uit uw familiekring naar het land dat ik u wijzen zal. Abraham wist niet precies waar hij terecht zou komen, maar hij vertrouwde God en ging. Misschien zegt God vandaag ook tegen jou, kom uit je comfortzone, vertrouw mij, ik ga met je mee. Wees niet bang voor het onbekende, want wat voor jou onbekend is, is voor God al bekend. Graag een pokoe I Surrender van Hillsong Worship. Lobby brada. Ja, God bless you too brada. En bedankt voor jouw bemoediging. Mensen, er zijn nog participanten nodig voor de Bijbelleesmarathon van het SBG. Het staat morgen op vrijdag. 8 uur 's morgens, dat wil zeggen vanaf 8 uur 's morgens gaan mensen, verschillende mensen, live de Bijbel lezen voor een kwartier lang. En er zijn nog steeds participanten nodig, want de marathon duurt van vrijdag 8 uur 's morgens tot zaterdag. Tot zaterdag 8 uur, ja. Dus als u wat ruimte hebt en u wilt een bijdrage leveren, dan mag u zich opgeven bij het SBG. Dat is aan de Henk Aronstraat 39 tegenover Naskip. Ik denk dat de meeste mensen weten waar Naskip is. Die Naskip van Ososani waar gebrand is, toch? Dus ja, daar is het SBG. En je mag je daar opgeven of je belt of app even voor informatie op 884-6993. 884-6993, dat is het nummer waarop je mag informeren. Geef je op. En lever een bijdrage in de Bijbelleesmarathon. Het is een 24 uur Bijbelleesmarathon waar eenmaal 24 uur live de Bijbel door verschillende mensen gelezen zal worden. Our D met nieuwe energie. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. Goedemiddag broeder, ik ben laat, maar God is goed. Gezegende middag verder, komt van zuster Wendy uit Frans-Guyana. Nou, je bent nog dik in de uitzending, Jeresisa. Als u na 2 uur had geappt, dan bibotak ilati. Maar je bent nog in de uitzending, dus welkom en geniet van de happy hours. Goedemiddag broeder Leandro, amen. Ik wil graag een lied aanvragen. Too many reasons to give you praise, oh God. Van Murchie Chino, alvast bedankt. En een gezegende middag verder toegewenst. Blessie, zuster Juanita. Ja, de groetjes terug. En bedankt voor uw bijdrage. Goedemiddag. Ik groet mijn zus Marion Manshart. Mijn vader Siegfried Cotin. En mijn nichtje en neefjes daar. Veel liefs en brassa kom van je zus Doncella Cotin. En dit lied bestem ik voor Jatniel Migado Biggie. Kunt u het voor hem draaien? Ja, nou, dat staat genoteerd. Ook bedankt voor het willen appen en deelnemen in de Happy Hour. De lijnen die staan open en natuurlijk willen we de felicitaties richten voor alle jarigen voor vandaag. Phil Kersenhout is vandaag 80 jaar geworden en krijgt de felicitaties vanuit de Happy Hours hier op de radio. Ik moet nog een jarige hebben. Oh ja, maar de persoon heeft de naam niet doorgegeven. Maar in elk geval, er is nog een 11-jarige in ons midden. Geniet van je dag. En gefeliciteerd de felicitaties vanuit de Happy Hours. Nou, we zijn er nog tot 2 uur. Dus dat wil zeggen dat we nog 9 minuten hebben om elkaar te bemoedigen en te getuigen van de heren live op de radio. De lijnen die staan open, dus voel je vrij. Ja, ik praat nu even omdat mensen kwam. Ik zoek even naar een pokoe, dus ik probeer die leegte te vullen met informatie. Maar voel je vrij, mensen, de lijnen die staan open. Ja, toch, wanneer jullie niet bellen, dan heb ik extra werk om te praten, toch? Dus daarom worden jullie uitgenodigd en zijn jullie in de gelegenheid om de happy hours te doen.

O hrută Mola Bolasing of Mala Bolasing. Mijn verontschuldiging. Wijk niet af van de heren mensen. Blijf zo dichtbij mogelijk. En doe alles met de heren. U hebt niets buiten Christus te zoeken. Geloof me, er is niets buiten Christus te zoeken. Ik was eens buiten Christus. Ik was eens zonder Christus. Bijna niet Dede. Bijna mi las libi. Ja, ik raakte verward. Ik raakte verstrikt. Op een gegeven moment raakte ik de realiteit kwijt. En ik kende mijn waarde absoluut niet. Waardoor je weet je, wanneer je je waarde niet kent. Wanneer je de waarde van iets niet kent, ga je met dat ding smijten. Je gaat dat ding niet waarderen. Je gaat er niet zorgvuldig mee om. Daarom maar bijbelen dat je kan geen parels voor de zwijnen gooien. Weet je, wanneer je iets waardeert, wanneer je weet hoe waardevol het is, ga je het koesteren. Je gaat er voor zorgvuldig mee om. Je gaat het beschermen. Je gaat er verantwoordelijk mee om. You know, bong bong king, liep liep liep en gewoon. Nee, want het heeft waarde toch. En dat doen mensen met deze wereld. Omdat ze kennen het waarde, ze kennen de waarde van hun leven niet. Ze kennen de waarde van de schepping niet. Waardoor mensen misbruik ervan maken en het vernietigen. Maar als je weet hoe waardevol het is, ga je het koesteren. Je gaat het waarderen. Middag, ik wil mijn dochter Evangeline Jabini feliciteren met haar 11e verjaardag. Ik vraag een lied aan van Samuel Middags, afkomstig van haar moeder Isaura en papa Marlon Jabini. Oh, is Evangeline jarig? Is zo'n mooie naam. Mama en papa denken dat haar dochter mi moestro Evangelist. Dus we karen Evangeline. Maar is een hele mooie naam hoor. Hele leuke naam. Nou, Evangeline gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van. En je krijgt de felicitaties van mama en papa. Goedemiddag broeder, ik wil mijn nichtje Gloria Singo Samito feliciteren met haar jaardag.

0: Dat is onze AI-productie van Prashan.
1: Halleluja!
0: Da Glory Masra. En intussen is het 6:06. Ja, we moeten de tijd in de gaten houden, want we gaan zo meteen formeel moeten groeten. Dat is gedaan hier op de radio, terwijl de lijnen openstaan. Dus u bent nog in de gelegenheid om te bellen of te appen indien u wilt groeten, bemoedigen, feliciteren of je pokus wil aanvragen. Ik wil nog één van die liederen van Prashan doen, maar ik moet even wat opgewekt wachten, ja, laten we naar die, naar Tik en Poshalati gaan. Ik vind het een leuke versie. Papokudi. Ja, hier hebben we hem. Nou, in elk geval, dit is Tik en Poshalati. De AI version. Goedemiddag, broeder Lea. God zegen, welkom. Groetjes aan alle jarigen. Een happy blessed birthday graag in uw koninkrijk van Theo Bijlhout. Ik wil even dansen, kan je I'm a Winner helemaal afdraaien? Amen, yes, zolang je de waarde van iets kent, ga je het waarderen. Nee, toch, Florence, je luistert al te lang naar Shalom om naar de happy hour om te weten, hè? In elkaar actie, no, de voedraaien pokoe. Nee, zuster, nee. Je vraagt je pokoe aan en je gaat je dansschoenen aandoen, dan je wacht die toejuru. Dan je wacht dat pokoe vindt, dat pokoe vindt blij dat je dansie. Ja, afgesproken. God zegen, broeder Leandro. God zegen alle Shalom familie. Ilatku van Chino Gospel Band vraag ik aan. En ik bestem het voor ieder. Ik geniet ook vanuit het verkeer. Astajon die zei, booster me op. Nanga Jezus na misei alating. Broeder Erwin Amadgali. Zo lobby. Hey, ja man bro. Take you blessie. Take you big up. En geniet ervan. Goedemiddag allemaal. Ik groet u allen. Ik heb mijn lieve mama Nette Jeru. En mijn dochter Ketura. Nogmaals de felicitatie mensen voor Phil Kersenau, die is vandaag 80 jaar. Ja papa, veel gefeliciteerd. Zuster Gloria is vandaag ook jarig. En Eva Geline, gefeliciteerd. Neston zegt hier die live moet langer gaan worden. I know, welkom erbij Neston. Je bent inderdaad bijna laat. Want we gaan zo meteen eruit. Maar de vraag kan ook toch. Waarom kom je niet eerder dan?

We proberen langer live te komen. Een shout-out naar Prishan, man. Hij brengt echt leven weer in de pokus. Soso Lobby en God of Blessy. Ja, ik begrijp het hoor, Neston. Je bent op het werk. Dus doe je werk. Ik hoop dat je alleen langer kan genieten van Shalom. En de happy hours. We zijn er in elk geval elke dag van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Oh, ik had een pokoe op YouTube van, maar dat ga ik nu niet kunnen doen. Want we moeten om 2 uur afsluiten. Ja, kan nog, kan nog. Dit is in elk geval Tikken voor Shalati. De lijnen die staan nog open, maar we hebben nog 1 minuut. Dus ik weet niet of ik nog telefoontjes kan doen. WhatsApp berichten hooguit. Maar in elk geval de groetjes vanuit de Happy Hours. Enjoy it. We doen het van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Dat wil zeggen dat u tot 2 uur in de gelegenheid bent om te bemoedigen en een bijdrage te leveren op de radio. Jesus is the king and he's the Dag bro Lea, ik ben nu ook pas in de live hoor. Liever te laat dan ooit. De radio is er wel eenmaal 24 uur, dus daar zijn jullie nooit te laat. Je mag er altijd van genieten. Oh ja, ja, Neston, begrijpelijk. Mohammed is still in the grave. Onder de umbrella graag voor zuster Shostina, iedereen please. Ja, ik ga jullie vragen om te appen mensen, alsjeblieft appen voor jullie verzoek. Voor jullie aanvraag, appen naar ons WhatsApp nummer zodat we het na 2 uur kunnen natrekken.

0: Ik ga u moeten groeten. We gaan formeel afsluiten voor wat betreft de happy hours. We mochten vanaf 1 uur elkaar bemoedigen en zegenen. We mochten samen radio maken en getuigen van de Heer. Dat doen we dus elke dag tussen 1 en 2. Live vanuit de FM 945. Dus als u voor het eerst meeluistert. Nou, morgen zijn we er weer. Wel met de laatste. U gaat mij na morgen pas over 10 dagen weer horen. Dat wil zeggen dat u mij pas 17 september weer gaat horen. Maar Ian is erbij. Dus je mag hem ook bombarderen. Je mag hem ook... Je mag het samen met hem doen. Dus morgen sluiten we het af. De week. En natuurlijk 5 september zijn we hier. Om elkaar te ontmoeten. Elkaar te groeten. Kennis te maken met elkaar. Maar ook om je een rondleiding te geven. Hier binnen Shalom FM. Wij gaan eruit voor wat betreft deze donderdag van 3 september 2026. Ik ben Leandro Matosuwiknyo. Ik zat eraan vanaf 1 uur. En natuurlijk wil ik de bellers, de appers bedanken voor jullie bijdrage. Dankjewel dat je hebt willen meedoen met de happy hours. Rest mij nog te zeggen tot morgen. Love you, bye bye en stay happy.
1: Zin in een spannende burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospan. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Nav You.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parabode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parabode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parabode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parabode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parabode Extra via www.parabode.com en volg ons op Facebook.
1: Het is 2:00.
2: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9:00 AM tot 3:00 PM in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
3: Je hebt al reeds gehoord over onze open dag en fundraising op zaterdag 5 september, toch? Nog niet? Dan hoor je het nu. Aanstaande zaterdag houdt Shalom een fundraising gecombineerd met de open dag. En u bent van harte welkom. We starten om 9:00 AM en eindigen om 3:00 PM. Radio en TV Shalom streeft en werkt aan het opzetten van een multifunctionele zaal en heeft uw hulp hierbij nodig. Kom, ondersteun, maak kennis met het Shalom-team en haar bestuur. En geniet van al het lekker eten en drinken. En natuurlijk de heerlijke sfeer aan de Stadionlaan nummer 7. Je komt zeker toch? Want noem ik me wacht hier zo, Marielle.
2: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9:00 AM tot 3:00 PM in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
4: Deel is uw prepaid voordeel. Na 5 betaalde sms'jes krijg je de volgende 100 gratis. Deel is uw keeping us in touch.

Van een gooi, geef me kracht, geef me licht, geef me macht. Om te staan op de plaats waar u mee heeft gebracht. Om te zien dingen die verscholen zijn. En dat is nu te moeven in uw glorie. Behendig als een vis, ik wil zijn waar u bent. Iedereen die me kent. Een zoon die altijd door zijn vader wordt verwet. Ik wil heilig zijn. En ik weet het is niet makkelijk, maar gisteren, vandaag.

0: Het is 3 uur.
1: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
2: Connected à la C.
1: Connected naar Osso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected naar Broco, met Tiri's Your Business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
2: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable.
3: Taylor's
1: here keeping us in touch.
3: Poi mi ho clara, oso. Ma la sa oppo price. Per sapere c'è costa, ma mi su cu qualità e to.
4: Ehi, bror. No stress you a day. Ino iere. Historex abuan new ferfi. Ferfi.
3: Eh?
4: Ferfi.
3: Ferfi? Da sa dati?
4: Ferfi. Na ieri, na iere. Dofi, dofu. Tu lis mi te gigba. Ferfi. Na a new merit en een verfi dizi. GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na een zijde glans. Voordelig tori voor alfa je opbouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi by Historex.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers. Mmm.
5: Zranazani. Na Skip. Na View.
6: Hey. Je hebt al reeds gehoord over onze open dag en fundraising op zaterdag 5 september, toch? Nog niet? Dan hoor je het nu. Aanstaande zaterdag houdt Shalom een fundraising gecombineerd met de open dag. En u bent van harte welkom. We starten om 9 uur 's morgens en eindigen om 3 uur 's middags. Radio en TV Shalom streeft en werkt aan het opzetten van een multifunctionele zaal en heeft uw hulp hierbij nodig. Kom, ondersteun, maak kennis met het Shalom-team en haar bestuur. En geniet van al het lekker eten en drinken. En natuurlijk de heerlijke sfeer aan de Stadionlaan nummer 7. Je komt zeker toch? Want noem ik me wacht hier zo, Marjere.
7: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
8: Let the fire fall, oh Lord.
9: World Revival Fire Conference. Benaf de Dissels van gemeenteheid Zolder Aarde. En wij willen u van harte uitnodigen voor deze World Revival Conference dat gehouden zal worden aan de Verlengde Keizerstraat, nummer 61 tot en met 63. Het zal zijn in het pand van Stichting De Mantel. Dit is onze eerste World Revival Fire Conferentie in Suriname. En we willen daarbij of hierbij de leiders en de voorgangers uitnodigen van de verschillende gemeenten om bemoedigd te worden, geïnspireerd te worden en aangemoedigd te worden tot gebed in verwachting op de grote beweging dat God momenteel geeft overal in de wereld en ook zal doen in Suriname. Wil u uitnodigen om daarom aanwezig te zijn 4 en 5 september, Verlengde Keizerstraat nummer 61 tot nummer 63 in het gebouw van Stichting De Mantel. We hopen u daar te mogen verwelkomen. God zegen.
10: It's summer and the Barkie Deal is back. Ja, je hoort het goed.
0: Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
5: Zrana Zani, Naskip, Naviu.
10: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade naar Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.
1: La alabanza es universal. You don't know it's all about the Most High. Mr. Gardner again.

0: Inspiration FM.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Navio.

0: Beininon.
1: Hey. Je hebt al reeds gehoord over onze open dag en fundraising op zaterdag 5 september, toch? Nog niet? Dan hoor je het nu. Aanstaande zaterdag houdt Shalom een fundraising gecombineerd met de open dag. En u bent van harte welkom. We starten om 9 uur 's morgens en eindigen om 3 uur 's middags. Radio en TV Shalom streeft en werkt aan het opzetten van een multifunctionele zaal en heeft uw hulp hierbij nodig. Kom, ondersteun, maak kennis met het Shalom team en haar bestuur. En geniet van al het lekker eten en drinken en natuurlijk de heerlijke sfeer aan de Stadionlaan nummer 7. Je komt zeker toch? Want noem ik me wacht hier zo, Marjere.
2: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
3: Hallo, ik ben Makela.
4: Mies, love Shalom.

0: Is. Yo, ik ben Amelo Junnery Raymond en ik luister ook naar Radio Shalom.
1: Met de confiere popo, Señor.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Hey. Je hebt al reeds gehoord over onze open dag en fundraising op zaterdag 5 september, toch? Nog niet? Dan hoor je het nu. Aanstaande zaterdag houdt Shalom een fundraising gecombineerd met de open dag. En u bent van harte welkom. We starten om 9 uur 's morgens en eindigen om 3 uur 's middags. Radio en TV Shalom streeft en werkt aan het opzetten van een multifunctionele zaal en heeft uw hulp hierbij nodig. Kom, ondersteun, maak kennis met het Shalom team en haar bestuur. En geniet van al het lekker eten en drinken en natuurlijk de heerlijke sfeer aan de Stadionlaan nummer 7. Je komt zeker toch? Want noem ik me wacht hier zo, Marielle.
2: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
3: Deel is uw prepaid voordeel. Na 5 betaalde sms'jes krijg je de volgende 100 gratis. Deel is uw, keeping us in touch.
4: Have you ever felt like you're living in a system that's just meant to keep you down? Like no matter what you do, you just can't rise above. Sometimes

0: Het is 5 uur.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

0: Hallo Happy Kids, hier ben ik weer vandaag en ik ga door met vertelling over Doffy. Laten we de dag beginnen met God te danken. Vader in de hemel, dank u wel voor deze mooie dag. Dank u wel dat u met ons bent geweest gisteren en tijdens ons slapen en ook vandaag weer. U houdt van ons en u zorgt voor ons. Dank u wel daarvoor. Geef ons ook een leuke dag vandaag, Vader. Dat we vandaag ook weer mogen luisteren naar de vertelling over Doffy en dat we iets mogen leren hieruit. In Jezus' naam vragen we dat. Amen. Happy Kids, Doffy, de zoon van Bertha, de broer van Jetje, was door het dienstmeisje meegenomen naar het huis van de vrouw van de zendeling. En de vrouw van de zendeling had Doffy geholpen met een nieuwe pak, een nieuw paar schoenen, zodat hij naar school kon gaan. Over school gesproken. De Sangyo zou nu langs moeten gaan, maar ik zie haar nog niet. Misschien moet ze vandaag later beginnen op school, heb ik het. Maar we wachten wel. En was Doffy ook naar school gegaan? Ai, kijk Doffy. Mooi boy Doffy. Ja man, nieuw hem, nieuw broek. Glimmende schoenen. Brinkie bling bling. Een beetje groot hoor. Maar nou erg. Het lukt wel. Hij mocht in een van de banken zitten en de meester legde hem uit hoe hij zich op school moest gedragen. O, wat vond hij moeilijk om stil te moeten zitten. Het was iets dat hij nooit had gedaan. Stil zitten, no man, het was Doffy niet gewend. Altijd maar heen en weer, dan weer rennen, dan weer schoppen, dan hier en daar springen. Maar nu moest hij stil blijven zitten. Behalve dat Doffy het moeilijk had om te zitten, om stil te zitten. En om te leren, had hij ook honger. Hij had honger omdat zijn moeder hem zonder eten weg had laten gaan. Ze had gezegd, als mevrouw wil dat je naar school moet, dan moet ze ook voor wat eten zorgen. Dat zei Bertha, de moeder van Doffy en Doffy. Toen hij pauze was, ging hij stilletjes weg om naar de vrouw van de zendeling te gaan. Was niet ver, want weet u nog, mevrouw woonde na de school. En natuurlijk wilde mevrouw hem eten geven. Maar de vrouw van de zendeling wilde eerst weten hoe het op school gegaan was. Daarna kreeg hij wat brood en een beker scratchy, chocolademelk. En moest hij dan weer naar school. De volgende dag verscheen Doffy weer uitgehongerd op school. Hij had thuis niets gehad, zodat hij had moeten leven op de scratchy en het brood dat hij de vorige dag gekregen had. Mevrouw ging met zijn moeder praten, maar dat hielp helemaal niet. Liefdeloos, zei Bertha, ik heb niets, ik kan hem niets geven. En zo kwam het dat Doffy na school ook iedere dag een bordje eten kreeg van de vrouw van de zendeling. Gelukkig ging het op school goed met hem. Hij kon wel niet goed leren, maar hij deed zijn best en kwam vooruit. Zijn ondeugende manieren begon hij ook af te leren. En het leek erop dat hij verder goed zou gaan. Eens bleef Doffy 2 dagen weg van school. 2 dagen. De vrouw van de zendeling ging kijken wat er aan de hand was en vond hem thuis met een zere voet. Hij had zijn ene teen erg gestoten en die was gaan zweren. Die was ontstoken, werd rood en zwelde op. De vrouw van de zendeling vertelde zijn moeder hoe zij de teen moest behandelen. Een lauw sodabad en daarna was kassavepap op de voet. Dan zou het vanzelf in orde komen, zei de vrouw van de zendeling. Dat wist Doffy moeder ook wel hoor, maar ze deed het niet. Erg hoor. Toen mevrouw weer eens kwam kijken hoe het met hem was, hoorde ze al van ver een ontzettend gegil. Was dat Doffy? Wat gebeurde er? Ze haastte zich naar het erf en zag dat zijn moeder met 2 andere vrouwen Doffy vasthielde, terwijl een van hen met een tang de nagel uit de zere teen trok. Auw! Doffy viel bijna flauw van de pijn. Zonder de vrouw te groeten, ging de vrouw van de zending naar hem toe, pakte zijn voet en vroeg snel naar warm water, wat poederzeep en een schoon stuk doek voor verband.
1: Ze sturen een van de vrouwen naar de apotheek om verband te kopen. Nadat alles schoongemaakt en geverbonden was, zag zijn voet er keurig verbonden uit. Het was duidelijk dat Bertha geen goede moeder voor Duffy was. Mevrouw besloot om hem niet langer bij zijn moeder te laten en thuis voor hem te zorgen. Ging om bij haar te gaan wonen. Een heel nieuw leven begon nu voor hem. Wel was hij stout en moest de vrouw van de sling van de zendeling met hem praten over zijn gedrag. Soms kreeg hij straf, maar toch veranderde hij. Hij werd aardiger en deed steeds meer zijn best. Als hij mevrouw kon helpen, dan deed hij dat. Hij hield van haar en bracht vaak bloemen voor haar mee, die hij ergens geplukt had. Ook zijn moeder en zijn zusje vergat hij niet. Hij hield van hen en bracht ze vaak een bezoekje. Goed, nou heb ik iets. Hij zag er dan zo netjes uit dat zijn moeder trots op hem was. Al gauw was de hele buurt vergeten dat hij zo kort geleden een straatjongen was. Wanneer Duffy thuis was, leerde hij zijn zusje liederen van de Heere Jezus, die hij op school had geleerd. Wanneer ze zongen, luisterde Bertha. Bertha wist dat ze niet goed leefde. Ze wilde een ander en beter mens worden. Wanneer Duffy en Jetje zo lief zongen, haar tranen kon ze niet tegenhouden. Meer en meer kreeg ze spijt en berouw en gaf de schuld voor haar leven niet aan anderen. Ze was zelf fout, dat wist ze. Ze wist ook dat God haar wilde helpen, maar dat zij niet naar hem had willen luisteren. Op een dag was Duffy thuis en zong hij, tezamen met Jetje, een lied. Kom tot uw heiland, toef langer niet. Happy Kids, wacht, wacht, wacht. Ik ken dat niet, ik ken dat niet. Ik kan niet zo zuiver zingen, een beetje vals, maar ik ga het toch zingen. En jullie moeten ook niet bang zijn, Happy Kids, vooral de jongens niet, om ook te zingen hoor. Luister, luister, luister.

historia och det begis. Okej, terug naar het verhaal. Dus Bertha, de moeder van Doffy, hoorde Jetje dat dit zingen. Ging naar haar kamertje, sloot de deur en riep: Heer Jezus, ik wil de deur voor u open doen. Maar ik kan het niet, ik ben met 1000 kettingen gebonden. Ik smeek u, maak mij los van alles wat mij tegenhoudt, zodat ik de deur van mijn hart voor u open kan doen. En help mij voordat het te laat is. Help mij zoals u Doffy geholpen hebt. De Heer Jezus maakte Bertha vrij van alles wat haar tegenhield. Zo liet Bertha Jezus Christus toe in haar hart. Ook zij veranderen. Van toen af kwam zij ook naar de kerk, heb ik iets. Ze zat wel achteraan, maar ze was er. Langzaam, maar zeker ging het steeds beter in haar leven. Later trouwde ze met een lieve man en ging het goed met haar. God had haar geholpen, heb ik iets. En Doffy had het goede voorbeeld gegeven. En zo, heb ik iets, dan komen we weer aan de tekst van vandaag. Johannes 15, vers 12. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Nogmaals, Johannes 15, vers 12. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Happy kids. Mooi dat de moeder van Doffy, Bertha, tot God ging bidden om haar te helpen. Zo. Maar de vertelling is nog niet een einde, Rabbi Kids. Maar er gaat nog iets gebeuren. Wil u dat horen? Moet u ook weer luisteren? Morgen. En vertel uw vrienden en vriendinnetjes om ook mee te luisteren, Rabbi Kids. Oh, kijk die zuster die goed kan zingen, die mooi kan zingen. Ze is het. Maar ik ga alvast afscheid van u nemen voor vandaag. Bye bye, Rabbi Kids.

is, maar ik heb hem met liefde. De Heer komt terug en dan staat in zijn brief. Ik weet niet voor jou, maar ik ga met hem mee. Dus voorkom dat je brandt en ga mee met de zee. Ga mee met de zee, ja, ga mee met de stroom. Voor jou is er al in de hemelen kroop. Dus weet wat je doet en weet wat je zegt. En liever gaat op les, maar soms je komt weg. Yeah. Oh,

0: heilige stad. Nieuw Jeruzalem, uit de hemel naar beneden komen en ik hoorde een luide stem.
1: Pas woonplaats is nu bij de mensen. Hij zal bij hen wonen en zullen zijn volk zijn. Geen dood, geen verdriet, geen rouw, geen traan, geen pijn, maar de glorie van Gods heerlijkheid.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Het is 6 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken.

0: direct for you, Ultima Hamak.
1: Hey, hey, hey, hey, hey. Je hebt al reeds gehoord over onze open dag en fundraising op zaterdag 5 september, toch? Nog niet? Dan hoor je het nu. Aanstaande zaterdag houdt Shalom een fundraising gecombineerd met de open dag. En u bent van harte welkom. We starten om 9 uur 's morgens en eindigen om 3 uur 's middags. Radio en TV Shalom streeft en werkt aan het opzetten van een multifunctionele zaal en heeft uw hulp hierbij nodig. Kom, ondersteun, maak kennis met het Shalom-team en haar bestuur. En geniet van al het lekker eten en drinken en natuurlijk de heerlijke sfeer aan de Stadionlaan nummer 7. Je komt zeker toch? Want dan maak ik me wachten zo, Marjere.
0: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. Datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, wil Libië maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

Maranatha, Maranatha, de groet vol verwachting naar de komst van ons Heer Jezus Christus op de wolken. Ik ben apostel Hanna Oliveira en ik verzorg dit programma Maranatha via Radio Shalom op 94.5 FM. A daily inspiration, not just radio. En Maranatha wordt elke zondagmorgen uitgezonden van 9:30 tot 10:00. En de herhaling is op elke donderdagavond van 6:30 tot 7:00. Haal pen en papier tevoorschijn, lieve mensen, om aantekeningen te maken, maar ook vragen neer te pennen die in u opkomen. Want de edities worden steeds spannender en er zijn heel veel vragen die mensen nog steeds persoonlijk aan mij stellen in plaats van het op te sturen naar rtvshalomsr@gmail.com of u kunt bellen naar telefoonnummer 422-630 met het netnummer van Suriname 597 tussen 8:00 's morgens en 2:00 's middags Surinaamse tijd. Nogmaals, ik ben u van harte dankbaar voor alle grantangies, dankjewels die ik krijg van bishops, van apostelen, van pastors, van broers en zusters. Ik ben gewoon ontzettend bemoedigd dat ik zoveel, bemoedigingen krijg om door te gaan. En dat men zegt van, dit willen we gewoon horen, hoe we ons moeten klaarmaken op de komst van onze Heer Jezus Christus. Dank je wel, we hebben elkaar echt nodig. En in Suriname zeggen ze, ik kraka mi baka, u helpt me, u ondersteunt me en u bent mijn backing. Vorige week ben ik geëindigd met het lichaam en heb over vasten en bidden gesproken als laatste genadegave die het lichaam ook reset en geneest. Maar ik ga in een andere editie spreken over gezondheid. En vooral omdat we een tijd tegemoet gaan waar er geen medische zorg zal zijn, zoals we ook in de tijd van COVID hebben gezien. Dat mensen die heel ziek waren en operaties moesten doen vanwege COVID gewoon op aan de kant werden gezet. En hartoperaties werden aan de kant gezet, hele belangrijke operaties. En mensen zijn in die periode ook komen te sterven. Dus er is een tijd dat er ook geen gezondheidszorg zal zijn. En die komt eraan, want we gaan richting het tijdperk van het beest, waar je nog kan kopen, nog verkopen. Dus ook gezondheidszorg, mensen, wordt gekocht. Wij in Nederland in ieder geval betalen elke maand onze premie. Hè? En als ik bij de dokter ga en de dokter wil met mij een soort kat-en-muisspel spelen, zeg ik altijd tegen de dokter, ik zit niet gratis hier, ik betaal harde euro's, dus ik neem een dienst bij u af en u verzorgt een dienst aan mij. Dus ik wil alles weten van mijn lichaam en we gaan daarover praten. Niet dat u alleen erover beslist. Want als ik naar de winkel ga en ik koop een jurk, dan krijg ik wat ik vraag. Dus u moet me geven wat ik nodig heb in deze gezondheidszorg die ik van u afkoop. Dus ook gezondheidszorg zullen we niet meer kunnen afkopen. Dus we gaan praten over ons lichaam in een volgende editie. Niet in de volgende, in een van de edities. Om te laten weten hoe je lichaam in ketosis gaat, wanneer je dus eigenlijk in een vaste stopt met suikers en met verkeerde koolhydraten zoals brood en rijst. En hoe je je lichaam in ketosis kan brengen, waardoor je lichaam niet suiker als fuel of als brandstof gaat gebruiken om je metabolisme op gang te brengen. Maar je lichaam gaat zijn eigen vetten gebruiken om te verbranden als energie. Nu gebruiken we suiker als energie, terwijl we vet moeten gebruiken als energie in ons lichaam. En vandaar dat vele mensen ook op het randje staan van diabetes. Men noemt het prediabetes. Dus ik wil daar een andere keer zoveel te vertellen. Ik heb ook een anatomische studie gedaan, waardoor ik ook weet hoe het lichaam in elkaar zit. Dus ik dank God voor al die studies die ik heb gedaan. In het Engels zeggen ze, they are coming up handy. Ze komen nu heel erg handig uit. Oké, ik wilde vandaag beginnen om te praten over de ziel. Maar de Heilige Geest die mijn baas is, hij is mijn leidsman die me tot de volle waarheid leidt hier op aarde. En ik heb verteld vorige week dat hij onze hemelse Higai is, de bewaker van de vrouwen. En hij zei tegen me, Hanna,
doe het volgens de Bijbelse volgorde. Ga niet gelijk over. Je bent begonnen met het lichaam, dus omgekeerd. Anders dan 1 Thessalonicense dat zegt. Hè? 1 Thessalonicense 5 vers 23 zegt hij, de God des vredes, heilige u, geheel en al. En uw geest 1, dat is het eerste. Ziel 2 en lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. En ik ben begonnen bij het lichaam, maar God zet niet zomaar dingen in de juiste volgorde. Waarom? Omdat wij geest zijn. Daarom zet hij geest als eerst. En ik wil dus daarom gewoon de geest gehoorzamen. En ik heb gezegd, ik ben iemand, ik kan een kant op gaan. Maar als de Heilige Geest zegt stop, dan heb ik niets te maken, mensen. Ik ga niet mijn eigen agenda volgen, maar gewoon doen wat de Heilige Geest zegt. Dus ik ga vandaag over de geest praten en volgende week de ziel. Of als ik de geest niet klaar heb vandaag, dan volgende week de tweede editie dan voor de geest en dan twee voor de ziel. Het is ontzettend belangrijk omdat die twee een enorme spel met elkaar spelen. En dan het lichaam gebruiken als tool, als een soort voorwerp om zich te uiten. En als God begint met de geest, is het ontzettend belangrijk dat u weet waarom. Het is omdat wij zelf geest zijn. Daarom zegt hij, één geest. God is geest en we zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Dus mensen, we zijn geestelijke wezens die een ziel hebben en we wonen in het lichaam. In Johannes 4 zegt de Heer Jezus, vers 24, u kunt het opslaan. Zegt de Heer Jezus in zijn dialoog met de Samaritaanse vrouw, zegt hij in vers 24, God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. En in Romeinen 1 vers 9 zegt Paulus, want God die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn zoon, etc., etc. Dus Paulus zelf geeft aan, ik dien God met mijn geest. De Heer Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw, God is geest. Paulus zegt, ik dien hem met mijn geest. Als God geest is en we zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, moeten wij hem aanbidden naar het wezen dat hij is en die hij ons in zijn beeld heeft geschapen. Dit is ons belangrijk te weten, mensen. Waarom? Als bruid van Christus moet u weten hoe u zich klaar moet maken. En dat begint in uw geest. Daarvoor moet u weten hoe u in elkaar zit en wie u bent. Dit heeft niets te maken met belijdenissen. Name it, claim it. I'm a child of God. We doen ons mond open en we belijden dingen die we eigenlijk nooit ervaren hebben. Je identiteit, wie je werkelijk bent, summa jude, is in jouw geest, mensen. Die is eeuwig, die sterft nooit. Dus daarom heeft God ons een eeuwig wezen gemaakt om voor eeuwigheid bij hem te zijn. Dat is zijn plan vanaf dag 1 geweest. En nergens anders in je wezen kun je God mee dienen. Niet met je ziel en niet met je lichaam. Vanuit je geest ga je God dienen dwars door. Het is zo mooi hoe je kan zien in handelingen. Dat komt nu even naar boven, heb ik niet op papier. Maar in handelingen, dat is een van de teksten dat me altijd heel erg raakte. Dat toen de Heilige Geest over de gemeente kwam, staat er, ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Maar in het Grieks staat er, ze werden allen vanuit hun geest doorstraald dwars door hun ziel in hun lichaam. Geweldig. En dat is wat de mensen konden zien. Ze konden het geestelijk leven zien. Ze konden de geest voor het eerst zien dwars door de mensen heen. Omdat ze in hun geest vervuld werden door de Heilige Geest. En het ging dwars door hun ziel naar hun lichaam. Dus mensen, u moet het woord goed kennen om te begrijpen van waaruit God opereert. En dit is belangrijk. Je identiteit, wie je bent, is dus in je geest. En als je dat niet begrijpt als kinderen van God, dan kan je vaak in een identiteitscrisis komen.
en absoluut niet weten wie je werkelijk bent. En als je een identiteitscrisis, iemand die niet weet wie hij is, die is in een staat van verwarring, is in een staat van dwalen, is in een staat van leegtes die opgevuld moeten worden met allerlei dingen. En daarom zie je mensen gaan naar de kerk, ze werken voor God, aanbidding, weet u, ze doen van alles voor God. Maar er zijn leegtes in hun lichaam, leegtes in hun hart, leegte in hun ziel. En waarom? Omdat ze God niet vanuit hun geest dienen, maar vanuit hun emoties, vanuit hun gevoel. En daarom merk je ook in aanbidding. Mensen ze aanbidden God, maar ze kunnen niet tot die diepe aanbidding komen. Ze blijven in lofprijs. Aanbidding is in geest en in waarheid. Mensen, en om tot die climax te komen, om God te aanbidden in die geest en in die waarheid, moet je innig met hem in de geest verbonden zijn. Dat is niet zomaar zingen en dansen. Dat is intimiteit. Gods geest met jouw geest ontmoeten elkaar. En dat is een vervulling van je wels. Het is verslavend, zeg ik u. Heerlijk als je God ontmoet. En ik ga daar straks dieper op ingaan. Iets wat u zelden of misschien nooit hebt gehoord, ga ik even aan u uitleggen. Iets dat God mezelf persoonlijk heeft geopenbaard. En weet u, de laatste tijd lees je zoveel over, en je ziet ook op YouTube hoeveel voorgangers mijn gods verslaafd zijn. Hoe ze in hotelkamers gaan en seksualiteit bedrijven met mensen uit een kerk, of naar de hoeren gaan, of cocaïne gebruiken terwijl ze op het podium staan. Er zijn zoveel voorgangers die afvallig zijn op dit moment. Je ziet het, komt naar buiten, je schrikt ervan, van al die uitspattingen. Waarom? Omdat men God niet dient met hun geest. Men dient het vanuit hun ziel. En we zijn daar niet toe geroepen, mensen. En we gaan het elders zoeken, want onze wezen is niet gemaakt om leeg te blijven, had ik al in een andere editie gezegd, wat Jezus zegt over demonen die komen om te kijken hoe de staat van het huis is. Paulus zegt in Efeze iets heel bijzonders, mensen. En dat is iets wat je hoort niemand erover praten. Maar ik ga dat vandaag even openbreken. En als er vragen zijn, stuur die vragen naar Radio Shalom. In de brief van hoofdstuk 5 van Efeze 5, vers 31 en 32, praat Paulus over het huwelijk. Dat de man zijn vader en zijn moeder zal verlaten en zijn vrouw zal aanhangen. En die twee zullen één vlees worden. Maar gelijk daarna zegt hij: dit geheimenis is groot. Doch ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Wat is deze geheimenis? Paulus praat over man en vrouw die één vlees worden. En dan zegt hij: dit is een groot geheimenis. Als we hebben over even, dan weet iedereen dat het gaat over gemeenschap. Wij zouden zeggen seksuele gemeenschap. Maar het woord seksueel komt in de Bijbel niet voor. Als het woord seksueel wordt aangehaald, wordt het aangehaald in verband met hoererij, met perversiteit, met echtbreuk, met afgoderij. Maar als er wordt gesproken over één vlees, dan wordt er bedoeld in de Bijbel gemeenschap. Er wordt niet over seks gesproken. Want het woord seksualiteit in het Grieks is eros. Eros, daar komt het woord erotiek vandaan. Dat is verbonden met perversiteit, met pornografie, met alles wat niet zuiver is, zoals Paulus dat beschrijft in de Romeinenbrief. Weet u? En het is ontzettend belangrijk dat u weet waarom Paulus zegt van: deze twee zullen één vlees worden, maar dit geheimenis is groot, want ik spreek hier met het oog op Christus en de gemeente. Dat houdt in dat wij als onze hemelse bruidegom, wij als bruid, met onze hemelse bruidegom een eenheid gaan vormen. En we zitten op dit moment, als het goed is, in het proces. En in die geest is de vereiste dat we op hem gaan lijken. We gaan één worden. Oké, Paulus haalt een eenwording tussen man en vrouw aan in het vlees. En we weten dat het een lichamelijke gemeenschap is. De Bijbel haalt het woord gemeenschap
of kennen aan als man en vrouw één vlees worden. En geen seksualiteit. In 1 Samuel 1, dat is in het Hebreeuws, weten we allemaal het mooie verhaal van Hanna, hoe zij God bidt om een kind. Omdat zij naast Penina de vrouw is van Elkana. Wanneer ze bidt en Eli ziet haar en ze huilt. En dan zegt Eli ga, God heeft je gebed verhoord. En in 1 Samuel 1 vers 19 staat er. Toen Elkana gemeenschap had met zijn vrouw Hanna, dacht de Heer aan haar. Ze werd zwanger en ze kreeg Samuel. In het Nederlands staat er gemeenschap. In het Engels staat er Elkana knew Hanna, his wife, and the Lord remembered her. He knew her. Hij kende haar. Het woord gemeenschap is in het Engels knew en in het Hebreeuws is het Yoda. En Yoda is iemand zeer intiem kunnen zien, iemand observeren. En observeren doe je niet gewoon kijken. Je neemt de persoon helemaal in je op. Het woord Yoda daar, wanneer Elkana Hanna kent, dat wil zeggen hij verbindt zich met haar. Hij beantwoordt haar. Hij instrueert haar. Hij is zich bewust van haar. Hij ontdekt haar. Hij kent haar. Hij voelt haar. Hij maakt zichzelf aan haar bekend. Hij respecteert haar. Hij begrijpt haar. In dat hele kennen komt dit alles naar boven, mensen. Dit gaat dieper dan seksualiteit ooit kan bewoorden of ervaren. Mensen, onze God is een God van ervaring. Alles in de Bijbel is een ervaring van mensen en van God tussen mensen en mensen onderling. God wil dat we alles in de diepte kennen. Hij is onze Vader. Er is geen... En hij wil dat hij gekend wordt en wij hem kennen. Vandaar dat hij dingen optekent in het woord. Zodat we het gaan bestuderen. We gaan het, niet het woord bestuderen, we gaan hem bestuderen. We gaan hem leren kennen en we gaan hem ons laten kennen. Dus het onderzoeken staat er wanneer hij haar kent. Hij onderscheidt haar van een ander. Dat wil zeggen, wat hij met haar heeft, heeft hij met niet. Heeft hij niet eens met Penina, die andere vrouw. Hij kent haar op een hele speciale en unieke manier. Je kan maar één persoon kennen op één als je gemeenschap met een persoon hebt. Je kan de persoon niet kennen zoals je met een ander, want ieder wezen is anders. Daarna betekent het woord dat je vastberaden bent om de anderen te kennen. Het is ontzettend belangrijk dat we dit weten. Waarom? Als wij niet weten wat het woord kennen betekent, het woord gemeenschap betekenen, gaan we nooit die eenheid waarover Paulus praat, dit geheimenis is groot. Het geheimenis van eens zijn tussen man en vrouw en een geheimenis tussen Christus en zijn gemeente. In 1 Korinthe 8 vers 3 zegt Paulus, maar heeft iemand God lief? Goed luisteren. Heeft iemand God lief? Dan is die door hem gekend. Dit is Grieks. En het woord gekend hier is ginoseko. Het betekent iemand toelaten. Iemand weer laten zien. Iemand voelen. Iemand begrijpen. Zeker zijn van iemand. Iemand kennen en vastbesloten zijn om de andere te kennen. Dit zie je weer hetzelfde met Yoda en ginoseko. Zijn hetzelfde. Heeft iemand God lief, dan is die door hem gekend. Yoda en ginoseko spreken van een zeer intieme manier om elkaar te kennen. En dat is de reden dat Paulus zegt, man en vrouw worden één vlees, ze gaan elkaar kennen. En hij spreekt ook met het oog op Christus en de gemeente over deze geheimenis. Dit geheimenis is namelijk dit. God is geest, mensen. En in de geest is er geen geslacht.
Dus je kunt geen geslachtsgemeenschap hebben. Maar wel geest tot geest gemeenschap. En dat gaat veel dieper dan welke lichamelijke gemeenschap ook, omdat het geestelijk is te ervaren. En het is dieper dan welk gevoel ook. De liefde van God is daarom agape. En niet zoals de liefde in de wereld tussen man en vrouw, eros wordt genoemd. En eros is verbonden.

0: Zonde aan lust. De wereld leert ons, als we in zonde worden geboren, dat seksualiteit, eros, onlosmakelijk verbonden is met liefde. Zodra je elkaar lief hebt, mag je elkaar aanraken en je mag seks bedrijven. Dat is een norm. Men leert jezelf, nee, gebruik condoom. Gebruik de pil, zodat je niet zwanger wordt. Men, hoe zeg je dat? Het wordt gestimuleerd. In Nederland geven de moeders de dochters al vanaf hun 12e jaar een pil. Want ze weten van, ga maar lekker seksen. Wij kunnen niet denken aan de liefde zonder seksualiteit. Ik heb vele christenen die bij me komen op counseling en zeggen, apostel, ik heb moeite met aanbidding. Want als ik aanbid, zie ik alleen maar seksualiteit voor me. Slechte imaginations. Hoe zeg je? Ik heb verzinselen in mijn hoofd. Ik weet niet hoe ik God moet liefhebben. Waarom? Omdat ze nog niet vernieuwd zijn in hun denken. Het is voor hun liefde kunnen ze niet loshouden van seks. Wij kunnen niet denken aan de liefde zonder seksualiteit. En dat is wat de zonde in ons heeft voortgebracht. Perversiteit. Als ik verliefd ben, wil ik je aanraken. Ik wil je kussen. Ik wil verder gaan. Als ik je lief heb en verliefd ben, wil ik me met jou verbinden. Ik wil je voelen. Maar omdat seksualiteit, mensen, we praten hier tot volwassen christenen die bruid zijn van Christus, weten we allemaal dat seksualiteit beperkt is tot een orgasme en dan houdt het op. Maar het is niet zo dat seksualiteit je verbindt. Dat weten wij ook. We hebben allemaal een leven achter ons gehad. Als het goed is, weet u, anderen hebben zich behouden tot het huwelijk, anderen niet. De meeste niet. Paulus zegt duidelijk van, we moeten niet vergeten waar we vandaan komen. En velen van ons schamen ons voor ons verleden. Weet u? En daarom zijn we tot Christus gekomen. En ik heb vorige week gezegd, we zijn niet van deze aarde mensen. We zijn vernieuwd. We zijn opnieuw geboren. En als wij dit niet pakken, gaan we God niet goed kunnen dienen in de geest. We gaan doorgaan in het vlees of in de ziel waarover we gaan praten, om hem proberen te dienen en lief te hebben. Maar zoals ik u zeg, seksualiteit, ook al ben je getrouwd, het verbindt niet altijd. Waarom? Omdat het een verwarring heeft gebracht tussen eros en agape. En daarom kunnen we ons niet met God verbinden. We pakken zijn liefde niet. We pakken het niet in ons geest. Velen van ons kunnen God niet eens toelaten in ons hart. We sluiten ons af. Van achter onze muur dienen wij hem. Geen wonder dat we hem nooit kunnen ervaren, diep in ons wezen. We klappen dicht als liefde te dichtbij komt. Waarom? Omdat we ook verwond zijn geraakt door die zogenaamde eros. Mensen hebben ons misbruikt. Mensen hebben ons verkracht. Mensen hebben verschrikkelijke dingen op dat gebied met ons gedaan. Dat weten wij ook. Dus wij weten niet wat agape is. En we zijn er bang voor. Maar ik ben hier om Gods volk wakker te schudden, maar ook de ogen te openen, dat God ons mag brengen tot die innerlijke genezing en ons mag herstellen, waardoor we zijn agape, zijn liefde, kunnen ontvangen, omdat we het verschil tussen eros en agape kennen. En ons weer kunnen openstellen. Daarom kunnen we onszelf zelden, weet u, van gemeenschap onthouden voor het huwelijk. Velen van ons komen in de kerk met onze sluiers, maar we weten dat het niet waar is. We weten dat het niet waar is. En ik ben een moeder in de kerk als voorganger. Dus men vertelt me gewoon alles. Men vertrouwt mij heel makkelijk met hun leven. Weet u, ook op seksueel gebied. Waarom? Ik veroordeel ze niet. Paulus zegt, wie meent te staan, ziet toe dat je niet valt. Dus als iemand komt, dan gaan ze het nooit vanuit het kansel horen. Het blijft tussen mij en jou. Maar je stimuleert de mensen wel om het anders te doen. Want ik heb ook mijn fouten gemaakt. We begrijpen de gevolgen vaak niet als wij te snel met seksualiteit beginnen, in plaats van ons geestelijk aan elkaar te verbinden. Ik ga u één ding zeggen. Als je lichamelijk al aan iemand hebt gegeven, alvorens je geestelijk je verbonden hebt met de persoon, of emotioneel, ga je merken dat het moeilijk wordt om die interesse in elkaars geest te hebben. Je gaat merken, ook al ben je getrouwd, die interesse in elkaars geest is er niet. Je hebt niet meer die observatie die je in het begin had. Dat je naar die broeder en die zuster keek toen je verliefd was. Je wilde de persoon kennen. Je hebt die observatie niet meer. Je bent niet meer geïnteresseerd in de diepte van de persoon, zijn wezen. Waarom? Je hebt al lichamelijk contact gehad en dat breekt alles af. De echte geestelijke binding wordt steeds moeilijker. En daarom heeft de Heer het zo gezet. Eerst geestelijk elkaar kennen. Eerst emotioneel elkaar kennen. Ga diep met elkaar, alvorens je jezelf oppervlakkig één vlees wordt. Er zijn geen diepgaande gesprekken meer in die relatie als je getrouwd bent. Je hebt geen behoefte om steeds dieper te gaan om elkaar te leren kennen en geloof me. Ook al ben je 30 jaar getrouwd, je hebt jaren een mensenleven nodig om elkaar te kennen, geloof me. Je kent elkaar nog niet. Je hebt een mensenleven nodig om je partner te leren kennen. Maar dat kan alleen maar als je echt elkaar observeert. En echt luistert naar elkaar. Van dit vind ik niet fijn, doe het niet meer. En hoe meer je rekening houdt met elkaar, hoe dieper je met elkaar gaat. Want het seksuele haalt al deze deugden eruit. De geest uit zichzelf, mensen, is kuis. Het woord kuis zit in die geheimenis. Dat wil zeggen, ze is puur van nature. De geest is onschuldig van nature. De geest kent geen perversiteit of seksuele verbeeldingen. De geest kent geen seksuele daad. Als je kuis bent, verlang je maar naar één ding. Ik wil u kennen. Ik wil verbonden zijn. Ik heb dorst om u te kennen. Ik zelf wil gekend worden. Ik wil begrepen worden. En David zegt als een herder naar waterbeek verlangt. Zo verlangt mijn ziel naar u. Ik verlang naar u, Heere. Ik wil u kennen, Heere. Ik wil verbonden zijn met u. En je wil dieper gaan. Je observeert God in zijn woord. Ik heb een lied geschreven van wie bent u? Wie bent u? Met haren wit als wol. Met ogen als een vuurvlam. Voeten als groeiend koper. Wie bent u? Een gezicht als duizend zonnen. Uw hart als liefdesbronnen. Uw verschijning is bloedstollend. Dit is wat ik lees in de Bijbel wie God is. En ik blijf vragen, wie bent u? Wie bent u, Heere? Dat is de plaats waar je echte identiteit wordt geboren. Het moment dat je innerlijk gaat verbinden met God. Je opent jezelf voor God. Je vertelt hem alles wat je meemaakt. Alles. En je wil verbonden zijn. En weet u, ik ga iets over mezelf vertellen. Ik was al jarenlang christen. Jarenlang. Mensen, ik bad, ik las mijn Bijbel, maar ik had een leegte in mijn hart. En op een gegeven moment ben ik op mijn knieën gegaan. En ik begon hartverscheurend te huilen. En 2 uur lang heb ik op mijn knieën gelegen. Huilen, huilen, huilen. En ik zei gewoon tegen God. Er staat dat u mijn vader bent, maar ik voel het niet. Ik voel u niet als papa. Ik ken u niet als vader. En ik moet u eerlijk zeggen, ik voel me ook niet verbonden met u. En ik weet niet eens hoe ik me moet verbinden. Heren, ik heb een kind gedragen. En ik weet hoe moeder verbonden is aan haar kind. En haar kind verbonden is door de navelstreng. En ik begon te zeggen, Heren, ik wil dat mijn navelstreng in u gebonden. En ik begon te zeggen, ik wil verbonden zijn. Huilen, ik ken u niet. Ik ken u niet. Ik wil u kennen. Ik voel die verbinding niet. Ik wil in u komen. Ik wil u voelen. En zonder dat ik wist, begon ik mijn hart uit te storten. En ineens, mensen, was ik uit mijn lichaam en ik stond voor de troon van God. En ik stond voor een wezen. Ik kan het niet beschrijven, want er zijn geen woorden. Paulus zegt het in zijn woord.
1: Het is 7 uur.
2: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar

0: No se ebanda shine y no stambe te escucha Radio Shalom.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Navio.
4: Tell us your fiber. Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
5: Boy, mi clara oso. Mala sa obo prijs. Plus abit chat kos mala. Maar mi suku kwaliteit toch.
6: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abo an new verfi. Verfi.
5: Huh?
6: Verfi.
5: Verfi? Da sa dati.
6: Verfi. Na yere, na yere. Dofi dofu. Tu lees mi tegi ba. Verfi. Na an new merek to. En na verfi disi. Giu na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig, Tori, voor alfa je opbouw. Dus, if me bij de you. Me bo ver van ver fier. Verfi, by Historex.
7: Ben je klaar voor Got Talent 2026? Je kan tijdens

0: zinnen iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
1: Zranazani. Naskip. Naviu.
2: Hey. Je hebt al reeds gehoord over onze open dag en fundraising op zaterdag 5 september, toch? Nog niet? Dan hoor je het nu. Aanstaande zaterdag houdt Shalom een fundraising gecombineerd met de open dag. En u bent van harte welkom. We starten om 9 uur 's morgens en eindigen om 3 uur 's middags. Radio en TV Shalom streeft en werkt aan het opzetten van een multifunctionele zaal en heeft uw hulp hierbij nodig. Kom, ondersteun, maak kennis met het Shalom-team en haar bestuur. En geniet van al het lekker eten en drinken en natuurlijk de heerlijke sfeer aan de Stadionlaan nummer 7. Je komt zeker toch? Want dan maak ik me wachten zo, Marielle.
3: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met overheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
4: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
1: Zranazani, naskip, navi.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Ga de God, geef me kracht, geef me licht, geef me macht. Om te staan op de plaats waar u mij heeft gebracht. Om te zien dingen die verscholen zijn. En dat is niet om voor in uw glorie. Behendig als een vis, ik wil zijn waar u bent. Iedereen die me kent. Een zoon die altijd door zijn vader wordt verwet. Ik wil heilig zijn. En ik weet het is niet makkelijk, maar gisteren van

0: Epi, da minha arque shalom guambu inspirasi no asitiu asi no mahor binabaka fumi arque shalom dina.
1: Het is 8 uur.
2: Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
1: Liefste tante Ascrivi. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Jij hebt
1: niet dingen aanbesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor Chimboy ting. Dat ben ik wel haast in mijn oog. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Su.
5: Hey. Je hebt al reeds gehoord over onze open dag en fundraising op zaterdag 5 september, toch? Nog niet? Dan hoor je het nu. Aanstaande zaterdag houdt Shalom een fundraising gecombineerd met de open dag. En u bent van harte welkom. We starten om 9 uur 's morgens en eindigen om 3 uur 's middags. Radio en TV Shalom streeft en werkt aan het opzetten van een multifunctionele zaal en heeft uw hulp hierbij nodig. Kom, ondersteun, maak kennis met het Shalom-team en haar bestuur. En geniet van al het lekker eten en drinken en natuurlijk de heerlijke sfeer aan de Stadionlaan nummer 7. Je komt zeker toch? Want noem ik me wacht hier zo, Marianne.
2: Mi radio na Shalom. Me begunu unok prefur pure dape. No sana a problem.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

Ja, er is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

van deze wereld. In het evangelie van Lucas vertelt de Heilige Geest ons van de roeping van Johannes de Doper. Door Gods Geest geroepen, predikte Johannes de Doop der bekering tot vergeving van zonde, gelijk geschreven staat in het boek van de profeet Jesaja, de stem van een die roept in de woestijn: bereid de weg des Heren, maak recht zijn paden, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Lucas hoofdstuk 3,

Want de komst van de door God beloofde Messias was aangebroken. Zie, zegt de Geest van God. Ik zend mijn bode die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Maleachi hoofdstuk 3 vers 1. Johannes zijn boodschap was simpel. Bekeer u en laat u dopen. Want de Messias komt eraan. Door dit woord aangesproken kwamen de scharen tot hem om zich door hem te laten dopen. Waarop Johannes tot hen sprak en zei: adderen gebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toren te ontgaan? Breng dan vruchten voort die aan de bekering beantwoorden. En gaat niet bij uzelf zeggen: we hebben Abraham tot vader. Lucas hoofdstuk 3, vers 7 en vers 8. Het was de Geest van God die Johannes de Doper openbaarde dat bij vele van de scharen die tot hem kwamen om gedoopt te worden, er van goddelijk berouw geen sprake was. Want in hun religieus denken waren zij al kinderen van Abraham. En met de doop van Johannes zouden zij aan hun religieuze plicht hebben voldaan en van het komende woorden van Johannes. Adderen gebroed, wie heeft u het idee gegeven dat u door u te laten dopen aan de komende toren van God zult ontsnappen? Bekeert u en brengt dan de vruchten voort. Maar hun harten waren ver van God, dat hun religie een goede garantie was voor de eeuwigheid. Maar religie brengt geen bekeering, want geen enkele religie is gebaseerd op de toestand van het hart, maar op een mentale overtuiging die komt van horen zeggen over God en niet gebaseerd is op een levende ontmoeting of ervaring met God. Bij religie gaat het om het uitvoeren van een ritueel, zonder dat jouw hart daarbij betrokken is. Daarom Johannes zijn ernstige waarschuwing tot de scharen, om hen erop te wijzen dat welk ritueel dan ook, dus ook de doop die hij predikte, hen niet van hun zonde zou kunnen redden. Dan slechts de oprechte beslissing van het hart om zich af te keren van het kwaad en om de wil van God te gaan doen. Dat is ware bekering die goddelijk berouw voortbrengt en vergeving van onze zonden garandeert en ons niet in onze zonde laat omkomen. Maar ofschoon God de Vader Johannes de Doper vooruit had gezonden om zijn volk te waarschuwen om zich te bekeren, opdat zij de lang beloofde Messias, Gods belofte, zouden mogen ontvangen, bleef hun hart gevangen in hun religie. En Gods aanbod aan hen, zijn zoon Jezus, hebben zij niet aangenomen. En daarom dat er geschreven staat: Hij, Jezus, kwam tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Doch allen die hem aangenomen hebben, aan diegenen geeft God de Vader de macht om een kind van God te worden. Johannes hoofdstuk 1 vers 11 en vers 12. En zoals

Het was ten dagen van Johannes de Doper, die het volk van Israël opriep om het pad van ongerechtigheid te verlaten en zich tot God te keren. Zo roept de Heilige Geest vandaag het volk van God op om zich te heiligen voor de wederkomst van Jezus. Want het uur van zijn wederkomst is nu dichterbij dan ooit tevoren. De boodschap van Johannes de Doper was een oproep van God zelf aan zijn volk om zich te bekeren van hun ongerechtigheden, om hun koning, de beloofde Messias, door God aan hen beloofd te ontvangen. Maar hoezeer de Heer dat ook begeerd had, zij hebben dat niet gewild. En daarom Jezus zijn woorden van verdriet, vlak voor hij naar het kruis ging. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen begeerd bijeen te brengen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels verzamelt. Maar gij hebt niet gewild. Matthäus hoofdstuk 23 vers 37. En terwijl de nacht over deze wereld valt en de vorst van de duisternis ontelbare slachtoffers maakt en ontelbaren verloren zullen gaan, verkeert het volk van God, dat zegt Jezus wel als hun Messias te hebben aangenomen, in een vorm van apostasie. En opnieuw is daar de indringende oproep van de Heilige Geest tot het volk van God, dat zich christen noemt, om zich te bekeren, dus zich te ontdoen van iedere vorm van zonde en ongerechtigheid. Met andere woorden, om zich te heiligen, om haar bruidegom, die komende is, tegemoet te kunnen gaan. Vanwaar deze apostasie of afval? Daar geeft de Heilige Geest een helder antwoord op en zegt: er zal een tijd komen dat zij, dus het volk van God, zij die zich christenen noemen, de gezonde leer niet meer zullen verdragen en zij zullen zich tot fabels keren. 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 3 en vers 4. En de tijd is nu. Want, zegt Gods Geest, er zijn bepaalde mensen binnengeslopen, valse leraars, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en onze enige heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen. Jezus waarschuwt hiervoor en zegt: dan zullen velen struikelen. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal de liefde van velen verkillen. Matthäus hoofdstuk 24, vers 10 tot en met 12. Dit tijdperk zijn wij nu binnengegaan. Want de duivel is erin geslaagd om het volk van God wijs te maken dat het christen zijn voldoende is als jij maar trouw naar de samenkomsten gaat, jouw tiende geeft en je participeert in de activiteiten van de gemeente. Bovendien, God is toch liefde en kent onze zwakheden en is ook geen fatsoensjager. En zo is de duivel erin geslaagd om onze reden te gebruiken om dat wat krom is recht te praten. Bijvoorbeeld, je zegt: je hebt niet gelogen, want het was een witte leugen om een goed doel te bereiken. Je steelt van jouw werkgever, want, zeg je, hij betaalt je onder.
Dus je hebt niet gestolen. Je vertelt aan jouw naaste een mooi verhaal dat hem of haar tot een nobele daad moet brengen, terwijl het jouw bedoeling is om hem op te lichten. Wanneer dit het geval is, dan laat dat zien dat de duivel erin geslaagd is jou te overtuigen dat het doel de middelen heiligt. Dat betekent dan dat jouw verstand dat je van God hebt gekregen om jou in staat te stellen onderscheid te maken tussen wat waar en niet waar is, nu niet langer in dienst van de waarheid is, maar nu in dienst is van de leugen. En dit is wat heden ten dagen overal om ons heen gebeurt. Vraag jezelf maar af hoe mensen erin slagen om allerlei prachtige ideologieën en leugens aan de massa te verkopen. Daar is maar één antwoord op. Door de rede. De woorden die Johannes de Doper tot de schare sprak. Adren gebroed. Wie heeft u de idee gegeven dat door u te laten dopen, dus door een religieuze handeling te verrichten, u uzelf kunt vrijwaren van het komend oordeel van God? Bekeert u en breng de vruchten voort die aan uw bekering beantwoorden. Deze woorden van Johannes de Doper zijn vandaag de dag actueler dan ooit. Want waar de Geest van God ons voor gewaarschuwd heeft, speelt zich nu af voor onze ogen. Mensen houden meer van zichzelf dan van de waarheid, aldus de Heilige Geest. 2 Timotheus hoofdstuk 3, vers 2 en 4. De ratio, de reden, het verstand staat niet langer in dienst van de waarheid, maar in dienst van het zelf. Zelf is groter dan de waarheid. En het toverwoord, sorry, ligt bij hen die zo leven voor in de mond. Want wanneer men hen betrapt en ze niet meer weten hoe onderuit te komen, dan is dat toverwoord sorry de oplossing. Maar van transformatie in hun leven is geen sprake. Want uit hun handelingen blijkt dat zij niet zijn veranderd. In hun leven zijn geen vruchten te vinden die aan een ware bekering beantwoorden, maar wel de werken van het vlees, dus hun eigen begeerte. En daar zegt Gods Geest het volgende van: het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, feiten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd en dronkenschap, brasserijen en dergelijke. Galaten hoofdstuk 5. Vers 19 tot en met vers 21. Van vruchten zal er pas dan sprake kunnen zijn wanneer het zaad, dus jouw ik, in de grond valt en sterft en een nieuwe plant uit tevoorschijn komt. Daarom Jezus zijn woorden: tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Johannes hoofdstuk 3, vers 3. En wat je niet zien kan,
daar kun je ook niet binnen gaan. Pas wanneer wij tot erkentenis van de waarheid komen, wat de ware toestand is van ons eigen hart, en wij met verbrokenheid gaan beseffen dat er geen andere manier of offer bestaat om ons van onze zonde te reinigen dan het kostbare bloed van Jezus Christus, dan wordt voor ons de weg geopend om een nieuwe schepping te worden. Daarom het woord van de Heilige Geest. Zo is dan wie in Christus Jezus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. 2 Korinthe 5, vers 17. De offers van God, zegt koning David, zijn een gebroken geest, een verbroken en verbrijzeld hart zult u, o God, niet verachten. Psalm 51, vers 19. Mogen deze woorden van koning David de uwe zijn, opdat ook u Gods oneindige liefde en genade mag ervaren. De Heere zegene en behoede u op al uw wegen.

0: iets gehoord over onze open dag en fundraising op zaterdag 5 september, toch? Nog niet? Dan hoor je het nu. Aanstaande zaterdag houdt Shalom een fundraising gecombineerd met de open dag. En u bent van harte welkom. We starten om 9 uur 's morgens en eindigen om 3 uur 's middags. Radio en TV Shalom streeft en werkt aan het opzetten van een multifunctionele zaal en heeft uw hulp hierbij nodig. Kom, ondersteun, maak kennis met het Shalom-team en haar bestuur. En geniet van al het lekker eten en drinken en natuurlijk de heerlijke sfeer aan de Stadionlaan nummer 7. Je komt zeker toch? Want dan maakt me wacht hier zo, Marielle.
1: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Ozone 6 in 1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademarkt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
2: Is echt een aanrader.

0: 9 uur.
1: Elke donderdagavond van 9 tot half 10 zijn notaris meester Christel Mannes en meester Germain Fransman te beluisteren via Radio Shalom 94.5 FM. En wel met het informatief programma De Huisnotaris.
2: De Huisnotaris is een juridisch programma waarbij notariële onderwerpen aan de orde komen, zoals overdracht van percelen, hypotheken, testamenten, boedelkwesties, stichtingen, NV's enzovoorts.
1: Voor meer informatie luister naar het programma De Huisnotaris. Elke donderdagavond van 9 tot half 10 via Radio Shalom 94.5 FM.
2: Goedenavond luisteraars. Ik ben Germain Fransman van notariskantoor Mannes. En ons kantoor is gevestigd aan de Julianastraat nummer 51. Dit is het programma De Huisnotaris. En elke donderdagavond is dit programma te beluisteren via Radio Shalom 94.5 FM van 9 tot half 10 s'avonds. Ook vanavond hebben we een gloednieuwe aflevering voor u van dit programma. En we willen vandaag het hebben over de koop volgens het nieuw Surinaams burgerlijk wetboek. In vorige afleveringen is er iets bekendgemaakt dat vanaf 1 mei 2025... er in Suriname sprake is van een nieuw Surinaams burgerlijk wetboek. En dat ouderrecht is aangepast, zeg maar, aan onze moderne samenleving en ook die nieuwe behoeften. Dat nieuw burgerlijk wetboek is dus in werking getreden, je zou kunnen zeggen, precies 156 jaar na de invoering van het oorspronkelijke burgerlijk wetboek. Dat dateerde dus van 1869. En het nieuw wetboek bestaat uit 8 boeken. Voorheen waren wetten een beetje scattered, verdeeld. Zeg maar, bijvoorbeeld, je had dat het wetboek van koophandel had je, waarin dus dat van de NV's was